0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

0: Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescentio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in Oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren. Naar Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als Flex Dalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En die thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.
3: De hele dag dichtbij. Dit is Radio Gelderland.

niet eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO-werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster, vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in Oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog. De dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grenzen niet over. Kijk en vergelijk. Wentustegelsenvloeren.nl.
3: Bekijk bij Nama de grootste kleurenwand van Sigma, Flexa en Pure. Met de nieuwste kleuren. Bezoek de showroom van Nama in Arnhem.
4: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
3: De grootste kleurenwand van Sigma, Flexa en Pure. Bezoek Nama in Arnhem.
2: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Wentus Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
0: Goedemorgen Gelderland.

Nederland. En we hebben weer een lekker nachtje non-stop muziek gedraaid. Normaal zou ik dat niet benoemen, maar ik zag net een berichtje van Frans Derksen. Dat vond ik zo leuk. Die zegt, ik vind jullie muziek in het weekend, als dat non-stop is, zo geweldig. Ik heb de tv praktisch niet meer aan. Dank jullie wel. Kijk, leuk hè.

En het is altijd wel een dag van op de kalender. Vandaag is het de dag van de schoonmaker. Laten wij nou hier het geluk hebben dat er elke ochtend iemand rondloopt die ervoor zorgt dat de omroep in deze studio er niet uitziet alsof er een week lang een rockfestival heeft plaatsgevonden. Want terwijl wij nog slaperig onze eerste koffie pakken en de kranten uitvouwen, is Mies vaak al druk in de weer met de stofzuiger, haar doekje en een flinke dosis goede zin. Dus Mies, namens heel Omroep Gelderland, dank je wel ook weer voor vanochtend. Voor iedereen die schoonmaakt, thuis, op school, op kantoor of waar dan ook, vandaag is jullie dag, hè. Dank jullie wel. Vanochtend is het bewolkt en kan er hier en daar nog wat motregen vallen. Vanmiddag blijft het droog en breekt vanuit het westen de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond schijnt de zon ook nog een hele tijd. Rond zonsondergang is het iets naar 10, ongeveer 14 graden. Een mooie avond dus. De komende dagen loopt de temperatuur flink op. Het wordt vaak zonnig, tegen het einde van de week lokaal zelfs 30 mogelijk. Dan is er ook wel weer kans op een onweersbui. Nu een greep aan het Gelders nieuws en dat wat de kranten schrijven. De Telegraaf opent op de voorpagina met een kater voor Oranje. Want tegen Japan ging het gisteravond lang goed. Maar in de slotfase kwam de tegenstander toch nog langs zij. 2-2. Een puntendeling waar niemand in Oranje blij mee is. Zo te zien ook aan de gezichten op de voorpagina's van de kranten. Trouw opent met onderzoek naar alcohol op militaire kazernes, waar het de laatste jaren bij feestjes geregeld flink misging. Ook dichtbij raakte het mis. Op de kazerne in Stroe liep een militair een verwonding op door een klap met een bierflesje. Defensie zegt nu werk te willen maken van dat overmatige drinken. In Wiegen is vannacht een auto volledig uitgebrand op een parkeerterrein en een nieuwe weg. De vlammen sloegen meters hoog uit het voertuig. Politie onderzoekt de oorzaak en sluit brandstichting niet uit. Het is vandaag ook de dag tegen ouderenmishandeling. Dat raakt meer ouderen dan je denkt, want ongeveer 1 op de 20 die nog thuis woont. Meestal gaat het niet om blauwe plekken, maar iets om wat je niet ziet, zoals kleineren of stiekem de pinpas gebruiken, vaak door iemand die juist dichtbij staat. In Nijmegen is een bijzonder verpleeghuis nu een half jaar open. Het is een woonzorghuis voor ouderen met een verslaving. Bewoners krijgen ernaast de gewone ouderenzorg en daarnaast op vaste tijden een afgesproken slok of een jointje, want voor velen hoort dat er nou eenmaal bij. De eerste ervaringen in Nijmegen zijn goed, al vinden sommige deskundigen dat blijven werken en afkicken wel een doel moet blijven. In Harskamp is een boom omgevallen op een grasveld waar kort daarvoor nog kinderen speelden. De boom miste de spelende kinderen op een haar naar. Niemand raakte gewond en de brandweer heeft de boom en een tweede, een verrot exemplaar, uit voorzorg verwijderd. En dan nog een opmerkelijk weetje, want wie de hele dag op zijn telefoon zit krijgt volgens Amerikaanse onderzoekers minder kinderen. Ben je druk met het schermpje, dan heb je minder oog voor die ander naast je. Vooral bij de jongeren. Ja, vroeger keek je elkaar gewoon ook aan natuurlijk, hè, in de bus of in de trein. Of op straat, op een bankje. Nu zit iedereen in dat schermpje geplakt, zien we elkaar niet meer. Ook niet hoe leuk we eigenlijk zijn.

Etta James, Etta James, I just want to make love to you. Lekker zeg. En ook een heel herkenbaar intro. Nou, dat gaan we zometeen nog een keertje doen, hoop ik tenminste. Een herkenbaar intro draaien. Van een plaat die ik graag wil draaien vanochtend. Maar dat kan dus alleen als het intro wordt geraden. Zometeen, een goed begin is het halve werk om de week samen nog eens even goed te beginnen. Maar eerst Elton John en Dua Lipa. Dit is Cold Heart. 16 over 6. Goedemorgen.

0: Cold Heart, Elton John, Dua Lipa op Radio Gelderland.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ik hoop nu op luisteraars die goed zijn met die eerste paar seconden van een plaat. Want deze eerste seconde wil ik graag geraden hebben.
1: Een goed begin.
0: Ja, die plaat, die wil ik dus helemaal graag draaien. Daarvoor heb ik van jou nodig de titel en de artiest. En die mag je mailen naar frank@gld.nl... of even een appje sturen naar de studio. Dus het gaat om deze plaat.
1: Een goed begin.
0: Weet jij welke plaat dat is? frank@gld.nl of een appje. En dit is Leo Sayer, mag je het afvragen. Het Thunder in My Heart.

Zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Oh, dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren naar Radio Gelderland.

0: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
2: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
3: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
3: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Polaan 50 in Zutphen.
6: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen in Overasselt, in Heumen is het 12,1. En in Woerd, de gemeente West-Maas en Waal, is het 13 graden. Het is vanochtend bewolkt met mogelijk wat motregen. Vanmiddag wordt het droog, dan breekt de zon door vanuit het westen. Het wordt 18 tot 20 graden, matige noordwestenwind. Vanavond blijft het nog een tijdje zonnig, een mooie avond dus. Rond 10 uur is het ongeveer 14 graden. In Nijmegen is een vrouw uit het Maas-Waalkanaal gered door hulpdiensten. Ze was gelukkig nog aanspreekbaar en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Politie onderzoekt nu hoe ze te water raakte. En in Kesteren hebben drie mannen midden in de nacht een juwelier aan de Hoofdstraat geplunderd. Met een zaag en hamers maakten ze vitrines kapot en namen ze voor duizenden euro's en sieraden mee. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Kijken op de weg op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Kerkdriel. 5 minuten vertraging. En het wegdek is daar slecht tussen Kerkdriel en Zaltbommel richting Utrecht. En daarom is de oprit dicht. En dat gaat waarschijnlijk nog tot 6 uur morgen. Oh, ik wil zeggen, het is al 6 uur geweest. Tot 6 uur morgenochtend duren. En dat zijn de belangrijkste meldingen van dit moment.
7: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt. Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen. De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
8: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl. Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl. Groot assortiment keramische terrastegels bij Nu de Tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
9: Goedemorgen Gelderland.

0: Stiekem gedanst, toontje lager over stiekem gesproken. Stel je voor, je loopt zometeen naar de auto. Klaar voor een nieuwe week, een nieuwe maandagochtend. En de spullen die je vrijdag in je auto hebt laten liggen zijn opeens weg. Want terwijl jij dit weekend lag te slapen en aan ontspannen was, is er iemand geweest die even heel zachtjes aan je portier van je auto heeft gevoeld. En als het niet op slot zat, dan ben je dus nu je spullen kwijt. Die autovoelers, zoals ze worden genoemd, die duiken de laatste tijd steeds vaker op.
1: 'S Ochtends vroeg. Koffie op en hup naar je werk. Doe je de autodeur open en slaat de schrik je om het hart. Je luxe koptelefoon die je in de auto had laten liggen. Je tas met daarin de laptop die je vandaag toch weer nodig had op je werk. En je portemonnee. Allemaal weg. Je had geen idee, maar terwijl jij lekker lag te slapen, ben je slachtoffer geworden van wat ze een autovoeler noemen.
2: Mensen die s'avonds laat gewoon door de straten lopen en dan heel slinks even aan het portier voelen of de auto op slot is, ja of nee.
1: Je dacht dat je het knopje van de afstandsbediening op je autosleutel goed had ingedrukt. Kennelijk niet, want een autovoeler is een luie dief.
2: Een deurvoeler die gaat niet een auto openbreken. Hè, die gaat gewoon langslopen en ja, 9 van de auto's op slot en de 10e is open. Ja, en als het jouw auto is, ja, dan heb je pech.
1: Inwoners van Putten, maar ook Ermelo en Harderwijk worden de laatste tijd vaker slachtoffer van dit soort autovoelende types. En die gaan serieuzer te werk dan je misschien in de eerste instantie zou denken.
3: Ze scannen de buurt van tevoren. We hebben inmiddels camerabeelden gezien dat ze door de wijk heen rijden. Ze maken foto's van de wijken, de straten, de woningen. En 's avonds komen ze terug met z'n allen.
1: Zorgen dat ze gesnapt worden hebben ze natuurlijk niet echt. Ze komen wanneer iedereen in dromenland is.
2: De pakkans is natuurlijk minimaal, hè? Want ja, 's avonds laat, 's nachts zijn er weinig mensen op straat.
1: Dus auto natuurlijk op slot doen, maar ook even dubbel checken. Zelf even auto voelen dus.
2: Check altijd even als je de auto op slot doet met afstandsbediening of die ook daadwerkelijk op slot is.
3: Ja, en let op.
1: Niet alleen of je auto op slot is, maar ook op rare types in de buurt die net iets langer rondkijken dan goed voelt.
0: Ja, want wat je er zelf aan kan doen is eigenlijk gewoon heel simpel. Gewoon nog even teruglopen en een beetje het gevoel alsof je op vakantie gaat en heb ik het koffiezetapparaat wel uitgezet en heb ik dat wel gedaan. Heb ik de auto wel op slot gedaan? Loop nog even terug, controleer of die echt op slot zit. Want soms verstoren ze ook net het signaal van je sleutel en dan blijft hij dus ongemerkt open. Laat verder eigenlijk ook gewoon, dat is misschien nog het belangrijkste, niks waardevols in het zicht in je auto liggen. Zie je s'avonds iets vreemds bij de auto's in de straat, even de politie bellen. Liever één keertje voor niks dan dat je het laat en dat het toch dus echt iets was. Het mooie is dat in de buurten waar we juist extra op letten, dat dat het beste medicijn blijkt. Dus heb je er zelf niks mee te maken gehad, maar heb je wel iets verdachts gezien, dan kun je dus de ander helpen. Heb je een gouden tip voor ons? Laat het ook even weten, hè?

0: Sweet About Me, Gabriella Chilmi.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Goedemorgen, Gelderland. Ik heb een intro, dat klinkt zo.
1: Een goed begin.
0: En daarbij had ik de vraag, herken je het? Want ik wil de plaat namelijk helemaal draaien. Dus niet alleen de eerste paar seconden, maar gewoon de hele plaat. Gelukkig is daar Marielle en Toke en Paul onder andere. Deborah ook en Leon, ja. Fleetwood Mac, dat werd snel herkend. Maar welk nummer, dat was toch voor de een wat lastiger dan de ander. Maar gelukkig is het goede antwoord binnengekomen. Dreams is dit. En dus helemaal nu.

0: Goedemorgen allemaal. Goed begin is het halve werk. Dreams van Fleetwood Mac.
1: Een goed begin is het halve werk op deze maandagochtend. We draaien natuurlijk Fleetwood Mac met Dreams.
2: Ja, Frank, ik heb een Fleetwood Mac met Dreams uit 1977.

0: Dai Dai, Shakira, Shakira, Burna Boy. Het nummer voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico. En daarvoor dus Fleetwood Mac en Dreams. Ja, het Nederlands elftal heeft de eerste wedstrijd erop zitten. Hè? Gisteravond gelijkspel 2-2 tegen Japan. De andere wedstrijd in onze pool die leverde vanochtend een ruime 5-1 overwinning op voor Zweden tegen Tunesië. Zweden staat dus voorlopig bovenaan in onze pool. En Oranje moet zaterdag dan tegen datzelfde Zweden. En nou ja, met een 5-1 winst tegen Tunesië weten we dat de volgende tegenstander dus ook zeker gelijk een stevige gaat zijn.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Het is 6:09. Goedemorgen, Gelderland. Hoe is het buiten? Ja, Berend van Straten, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, Frank.
0: Ik zeg wel eens bij van die hele fijne miezenregen van ja, het stelt niks voor, maar je wordt er toch nat van. Vanochtend had ik zo'n buitje. Maar dit was dan weer zo'n miezenbuitje, daar werd je eigenlijk net niet nat van.
2: Nee, klopt inderdaad. Nee, ja. Het is bewolkt in de provincie. En hier en daar is inderdaad sprake van wat lichte regen of motregen. Maar het gaat om hele lokale buitjes. En het stelt inderdaad, zoals je zegt, niet veel voor. Dus het mag eigenlijk geen naam hebben. Een groot gedeelte van de ochtend verloopt ook gewoon droog dus in de provincie. Wel nog overwegend bewolkt. Temperatuur op dit moment zo rond een graad of 11 op de meeste plekken. En vanmiddag, dan gaan we de zon geregeld zien. Dan gaat de temperatuur oplopen naar zo'n 18 tot 20 graden. Nog net iets koeler dan de gebruikelijke waarde. Maar het is wel de laatste dag dat we dit soort temperaturen gaan zien. Want we staan toch wel aan de vooravond van een grote weersverandering. En misschien toch wel echt goed nieuws voor mensen die zin hebben in wat zomerse warmte.
0: Ja. Oké, het gaat omhoog.
2: Zeker, ja, dat gaan we morgen al merken. Want de wind gaat draaien naar het zuiden. We krijgen dus te maken met de aanvoer van warmere lucht vanuit Zuid-Europa. Die is op dit moment al aanwezig in Frankrijk, Spanje, Portugal. En die gaat zich dus richting het noordwesten van Europa begeven. Morgen levert dat temperaturen op van zo'n 23 graden in de provincie. Met gewoon een droge dag, mix van wolkenvelden en zonnige perioden. En er staat ook maar weinig wind, dus het voelt ook al een stuk warmer aan. Mm-hmm. En de dagen daarna, dan schakelen we gewoon over op zomerse temperatuur van 25 graden in de provincie. Dus dat ziet er best prima uit om lekker die voetbalwedstrijden buiten te gaan kijken in de loop van nieuwe weken.
0: Ja, 25 is prima, maar hou het daarbij dan, als op mijn verzoek.
2: Ja, daar ben ik het mee eens. Maar het zou zomaar kunnen dat we toch richting die 30 gaan in het weekend, hoor.
0: Oh ja?
2: Dus, Ja, het ziet er naar uit dat we vanaf donderdag, zeker vanaf vrijdag, al de tropische 30 graden gaan aantikken. De onzekerheid is nog wel groot hoe lang dit gaat aanhouden. Want als we naar de spreiding gaan kijken, is daar er dus echt wel wat onzekerheid in te zien. Maar dat het warm wordt, met mogelijk dus zeker één keer of twee keer 30 graden vanaf vrijdag, dat is echt wel aanwezig. Ja, dat zit er.
0: Oké, Berend, dankjewel. En tot over een uurtje, dan praten we weer verder.
2: Gaan we doen.
0: Oké. Straks na 7:00 natuurlijk plaatdelict. Ons spel van de platenpolitie. Een verdachte plaat op vrijvoeten. En het is maandagochtend. Dus dan kijken we ook altijd even nog terug naar afgelopen weekend. Naar de sport in Gelderland.

0: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
1: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
0: Voor Atreca-bedden bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl. Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
5: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
4: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen en daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
6: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
4: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. En die voorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop. Het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Dat abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Verkeersinformatie. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintem en Zaltbommel 9 kilometer. 7 minuten vertraging. Omdat het wegdek in slechte toestand is, is de oprit daar ook dicht. En dat is nog de hele dag tot en met morgenochtend.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
10: Hé, het licht doet het niet.
11: Ik heb geen bereik.
12: Hebben we nog wel water?
13: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
14: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
17: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
18: Goedemorgen Gelderland.

0: Thank you for being a friend. Goedemorgen Gelderland, het is maandag 15 juni en Esther die appt ons vanochtend. Respect voor alle interieurverzorgers, huishoudelijke hulp en andere mensen in de schoonmaak. Zij worden vaker onderschat. Ja, ze appt dat omdat het vandaag op de kalender staat. De dag van de schoonmaker. Wij hebben hier ook het geluk dat we Mies hebben. Die loopt hier 's ochtends rond om de omroepgebouwen en de studio en piekvaan uit te laten zien. Terwijl wij nog slapen, rond zijn eerste kopje koffie pakken en de kranten uitvouwen, heeft Mies alweer stof gezogen, het doekje eroverheen gehaald en een flinke dosis goede zin naar binnen gebracht. Dus Mies, ook namens ons allemaal, dankjewel. Vanochtend is het bewolkt. Er kan hier en daar nog wat motregen vallen. Vanmiddag blijft het droog. Dan breekt vanuit het westen de zon steeds vaker door. 18 tot 20 graden vandaag. Matige noordwestenwind. Vanavond een mooie avond. Zonsondergang. Zo'n iets na 10 wordt het nog 14 graden. In de komende dagen gaat het alleen maar warmer worden. Vaak veel zon. En tegen het einde van de week zelfs lokaal 30 graden mogelijk. De Telegraaf opent vanochtend op de voorpagina met een kater voor Oranje. Want tegen Japan ging het zondagavond lang goed. Maar in de slotfase kwam de tegenstander toch nog langs zij, zoals dat zo mooi heet, 2-2. Een puntendeling waar niemand in Oranje blij mee lijkt te zijn, als je de foto's vanochtend van de kranten erbij pakt. En wat zie je nog meer op de voorpagina's en ander nieuws van vanochtend? NRC dook in de spelers van dit WK en noemt het het WK van de migrant. Want nooit eerder speelden zoveel voetballers voor een ander land dan waar ze geboren zijn. En na Frankrijk worden nergens zoveel WK-gangers geboren als bij ons. Sterker nog, er staan meer in Nederland geboren voetballers op het veld voor een ander land dan voor Nederland zelf. Trouw opent met onderzoek naar alcohol op militaire kazernes, waar het de laatste jaren bij feestjes geregeld flink misging. Ook dichtbij raakte het mis. Op de kazerne in Stroe liep een militair een verwonding op door de klap met een bierflesje. Defensie zegt nu werk te willen maken van dat overmatige drinken op de kazerne. In Nijmegen is een bijzonder verpleeghuis nu een half jaar open. Een woonzorghuis voor ouderen met een verslaving. Dus bewoners krijgen er gewone ouderenzorg. En daarnaast op vaste tijden een afgesproken slokje drank of een jointje. Want voor velen hoort dat er nu eenmaal bij. De eerste ervaringen die zijn goed. Al vinden sommige deskundigen wel dat het blijven werken aan afkicken een doel moet blijven. En in Elst bestaat men dit jaar 1300 jaar. Tenminste, Elst bestaat 1300 jaar, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Hè? En dat wordt op een hele mooie manier gevierd. Precies 1300 inwoners schoven namelijk afgelopen weekend aan voor één grote brunch. Met een gouden ticket op zak kwam jong en oud aan tafel zitten, gewoon om elkaar weer te ontmoeten in Elst. Nou ja, zo'n soort verjaardag, dat zou je eigenlijk in ieder dorp willen doen, met elkaar aan tafel.
1: Nou ja, we zijn met de stichting Els 1300 twee jaar geleden al begonnen met deze feestweek organiseren. En daar kwam toen uit, zou niet heel gaaf zijn om in de Dorpstraat 1300 inwoners van Elst bij elkaar aan tafel te kunnen laten zitten.
2: En dat lukte. Dankzij de inzet van ruim 100 vrijwilligers zaten de 169 tafels vol. En kregen bezoekers naast het eten van een broodje dus ook de kans om nieuwe mensen te ontmoeten.
3: Geert komt oorspronkelijk uit Venray. Dat is de vrouw van de broer van Teun. En die komt ook uit Elst, die mensen.
2: Ook de burgemeester schoof gezellig aan.
4: Ik ben nu gewoon een van de inwoners van Elst.
5: Bent u dan een euro extra trots als burgemeester als u dit dan ziet?
4: Dat is precies waarom ik hier 7 jaar geleden graag burgemeester wilde worden. Want dat verenigingsleven, die cultuur om samen dingen op te pakken en de schouders eronder te zetten. Ja, dat straalt dit volgens mij uit.
1: En als ik dan zie hoe mensen gezellig met elkaar te kletsen. Jong, oud. Allemaal mensen die elkaar misschien dagelijks leven helemaal nooit zouden tegenkomen. Ja, fantastisch.
5: Dat was precies de bedoeling?
1: Dat was precies de bedoeling.

0: Madonna en Cherries op Radio Gelderland. Het is 7:15 geworden. Goedemorgen. Ja, de WK-gekte is losgebarst natuurlijk sinds vorige week. Het gaat nu bij de koffieautomaat over de WK-poeltjes of bijzondere voetbalwedstrijden. Of heb je dat mooie doelpunt gezien? En op de maandagochtend blikken wij ook zoals altijd even terug op de sport van afgelopen weekend. Hoe hebben de Gelderse atleten het gedaan? Geen Jan Sommerdijk, vanochtend aangeschoven Luc Wolsink van de sportredactie. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, het Nederlands elftal toch even benoemen gisteren tegen Japan. Ik lag zelf al in bed, maar ik hoorde af en toe wat mensen buiten schreeuwen. Het was al een spannende wedstrijd.
1: Ja, het was een enorm spannende wedstrijd. Het werd uiteindelijk 2-2. We hadden geen Gelderse inbreng bij het Nederlands elftal. Nee. Maar bij Japan was er wel Gelderse inbreng.
0: Oké, wie?
1: Nou, wat denk jij? Bij welke club speelde die speler?
0: Is dat dan de Sato van NEC?
1: Nee, dat is niet Sano van NEC. Dat was Koki Ogawa van NEC. Die viel in. Samen met een ploeggenoot. Die speelt nu bij Wolfsburg. Maar die speelde ook bij NEC. En die... Pardoes viel die bal bij Koki Ogawa. En toen maakte Japan de 2-2. Ja, heel Nederland stond natuurlijk op stelte. Want we stonden echt op pole position om die 3 punten te pakken. En het WK goed te beginnen.
0: Ja, nou, dan toch nog een Gelderstintje aan die gelijk maken. Hey, en welke Gelderse atleten kwamen dit weekend nog meer in actie? Welke sporters?
1: Ja, helaas dus geen Gelderse inbreng bij het Nederlands elftal. Maar voor de rest was er wel heel veel Gelderse inbreng. Bijvoorbeeld bij de BMX. Bij de BMX stonden heel veel Gelderse sporters aan de start. Dat was op Papendal in Arnhem. Mm-hmm. Bij jou wel bekend, denk ik.
0: Tuurlijk, ja zeker.
1: Bij de vrouwen won Laura Smulders. Je kent haar wellicht van de zusjes Laura en Merel uit Horssen.
0: Allebei heel goed.
1: Laura was dit weekend echt heel goed. Want op zaterdag won zij bij de vrouwen. Dat is ongekend, want dat was haar 29e overwinning. Laten we even luisteren naar haar reactie.
2: Ik zag het aan het begin van de dag niet echt aankomen. Ik moest even mezelf iets meer zelfvertrouwen verzorgen. Maar nou ja, het is super vet om hier op Papendal te mogen winnen. En ik weet dat ik super snel ben en kan winnen. Maar om het dan te doen is nog even een andere kunst natuurlijk. Maar ja, de manier waarop ik die finale win is ja, super vet.
1: Bij de mannen was er Arnhem succes dankzij Jamie O'Brink. Hij werd zowel op zaterdag als op zondag tweede, een knappe prestatie. Vorige week won hij al in het Franse Sarrian. En nu staat hij dus opnieuw op het podium op Papendal. Daarmee behaalde hij een A-status. Dat betekent dat een topsporter een salaris ontvangt, een fulltime van de sport kan leven. Mm-hmm. Daar zijn de atleten misschien nog wel blijer van dan de overwinning. Want dat betekent dat ze nog een jaar door kunnen sporten en niet zorgen hoeven maken om hun inkomen.
0: Ja.
1: Laten we ook even luisteren naar Jamie O'Brink.
3: Super weekend. Sowieso leuk gehad, elke seconde. Veel vrienden gezien en laten zien wat BMX nou echt is. En tweede plek is ook gewoon een overwinning voor mij. Dus ik mag niet klagen.
0: Ja, een mooi succes dus bij het BMX op Papendal. Darten, heb je ook nog gevolgd voor ons dit weekend?
1: Ja, want bij darten was er ook een soort WK-sfeer. Want er was ook een wereldbeker darten. Daar kwam onze Gian van Veen uit Poederrooien in actie, samen met Michael van Gerwe. Ze wonnen ronde na ronde, onder andere van Noord-Ierland en Duitsland, niet de minste landen, en bereikten de finale tegen Engeland met topdarters Luke Littler en Luke Humphries. Uiteindelijk verloren ze die met 10-5, dus geen wereldtitel voor Nederland en Gian van Veen.
0: Oké. Okay. Tennis, ook dit weekend om de landstitel.
1: Ja, tennis, dat ging enorm goed. Eigenlijk had niemand het verwacht. Nou, misschien dat de mensen uit Apeldoorn het wel aan hadden zien komen. Want Daisy die stond voor de derde keer op rij in de finale voor de Eredivisie gemengd. Dat is een competitie waarin je 6 rondes speelt. En na 6 rondes bepaal je of het ene team of het andere team wint. En ze pakte dus de landstitel met toptalent Roosmarie Nijkamp uit Uggelen. En haar droom is om Grand Slams te winnen, net als haar idool Serena Williams. Met deze titel zet ze een mooie stap in haar ontwikkeling. Minder goed nieuws uit het regionale tennis is dat de Nijmeegse club Rapiditas eerder in het seizoen niet genoeg punten wist te behalen en na 12 jaar degradeert naar de hoofdklasse.
0: Oké. Atletiek? Je hebt van alles in de gaten gehouden. Atletiek ook nog.
1: Het was een enorm druk sportweekend, Frank.
0: Ja, goed man.
1: Jana van Es heeft haar eerste Nederlandse titel op de 10.000 meter gepakt. 27-jarige atlete die in Arnhem woont en traint, won in Leiden tijdens de gouden spike in 31 minuten en 39 seconden. Nadat ze in de slotfase wegliep bij haar concurrenten. Daarmee bleef de Ethiopische Almaz Baraki en de Italiaanse Federica Del Buono voor.
0: Okay. En normaal zouden we zo'n sportmoment ook gewoon prima kunnen vullen met de Gelderse clubs. Maar ja, die komen natuurlijk nu niet

0: Alek Alexov, uit Doetinchem dus. En Bo Wortelboer. Maar ook bij Vitesse was er natuurlijk wel wat nieuws te melden. Want Vitesse krijgt compensatie van de KNVB, Frank. Wat vind je daarvan?
1: Dat vind ik niet zo heel veel van. Want Vitesse is iedere week het nieuws en dan krijgen ze compensatie en dan moeten ze weer betalen en dan is er weer een rechtszaak. Dus ik blijf me daar een beetje ver van houden. Dat het nieuws dat is iedere week. En op een gegeven moment hou ik het ook niet meer uit elkaar. Maar jij moet het natuurlijk volgen. En dit is weer een belangrijke stap. Maar dat geldt voor hun. Dus het is een mooie financiële meevaller, neem ik.
0: Ja, dit gaat naar verluid over een aantal tonnen. En dat komt omdat de KNVB natuurlijk niet in het gelijk stond volgens de rechter. En er is een schikking getroffen tussen Vitesse en de KNVB. Waardoor Vitesse dus nu enkele tonnen kan ontvangen.
1: Oké. Nou, volgende week schuif je weer aan. Dan onder andere de eerste trainingen dus van de
0: ja,
1: clubs
0: klopt.
1: In betaald voetbal. En we hebben het NK wielrennen in Bergendal, wat er aan zit te komen. Dus daar hebben we het ook weer over de sport. Luc, dankjewel.
0: Gaan we het over hebben, dankjewel.

0: The Beatles en Opla Da. Het is 7:55. We moeten nog een plaat delict doen, jongens.
1: Plaat delict.
0: Ja, want we hebben weer een verdachte plaat natuurlijk die we willen opsporen.
2: De politie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: En dus vraag ik je aandacht inderdaad voor een procesverbaal. Je maakt kans op een Radio Gelderland zaklamp als je weet over welke plaat ik het heb. We hebben vandaag een zaak waarin een slachtoffer eindelijk afstand heeft genomen van een langdurige en ongelukkige relatie. Volgens de verklaring van betrokkenen werd hij jarenlang klein gehouden. Hij werd vernederd en behandeld alsof hij geen eigen wil had. De verdachte zou hem regelmatig hebben teruggestuurd naar zijn plaats, weinig ruimte hebben gegeven voor vrijheid of zelfstandigheid. De relatie is inmiddels

0: beëindigd. Het slachtoffer lijkt opgelucht adem te halen. Toch stellen onderzoekers vast, de schade is nog niet volledig verdwenen. Hoewel de zichtbare sporen zijn vervaagd, blijven de gekleurde, gekneusde plekken op zijn lijf of op zijn ziel nog nadrukkelijk aanwezig. Dus verdacht van emotionele mishandeling, het ondermijnen van zelfvertrouwen en het achterlaten van geestelijke littekens. Wij zoeken een Nederlandse zanger, cabaretier, clown, verteller. En ten tijde van de opname, dat was begin jaren 80, was deze man zelf begin 40. Bekend om zijn poëtische teksten en zijn vermogen om grote emoties te verpakken in een eenvoudig beeld. En een hond, speelt eigenlijk een opvallende rol in het hele beeld. De hoofdpersoon vergelijkt zichzelf met een hond die jarenlang aan de lijn heeft gelegen en uiteindelijk is losgebroken. Dus hij voelt zich bevrijd, hij gaat weer op pad, hij zoekt de gezelligheid op en geniet van zijn herwonnen vrijheid. Tegelijkertijd maakt het dus duidelijk dat sommige verwondingen niet op de huid zitten, maar eronder, van binnen. Over welke plaat heb ik het? frank@gld.nl of een appje als jij het denkt te weten. En dan maak jij kans op een Radio Gelderland zaklamp. Dus kom maar door, mail of app.
1: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
2: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-Sierbestrating.nl.
3: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
2: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
4: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio.
5: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Palaan 50 in Zutphen.
6: Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
7: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
8: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
8: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
0: Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen, het is 7:30. In Beemte is het 12,3. Gemeente Apeldoorn. In Heerewaarden, Maasdriel, daar is het 12,7. Het is vanochtend bewolkt, hier en daar wat motregen. Vanmiddag wordt het droog en de zon breekt door vanuit het westen. 18 tot 20 graden vandaag. Matig noordwestenwindje. En vanavond blijft het nog een tijd zonnig. Het wordt een mooie avond. Op een chaletpark aan de Rijnbanddijk in Maurik heeft vannacht een grote brand gewoed. Een chalet ging volledig in vlammen op. De brandweer schaalde op naar grote brand en zette extra materieel in om voldoende bluswater aan te voeren. En op de inmiddels bekende Oranje Rotonde in Apeldoorn hebben zo'n 150 mensen gisteravond feest gevierd naar het 2-2 gelijkspel van Oranje tegen Japan. Het bleef vooral gezellig met oranje rookpotten en toeterende auto's. Al werd er ondanks eerdere oproepen ook af en toe vuurwerk afgestoken. Maar de politie was met grote getalen aanwezig. Meer Gelders nieuws lees je op onze site gld.nl of in de mobiele app. Pak ik even het verkeer erbij. De A1 Apeldoorn Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken 5 minuutjes. Het wegdek op de A2 is slecht. Tussen Rosmalen en Zaltbommel is de oprit dicht vandaag. De Utrecht Den Bosch tussen Geldermals en Zaltbommel 5 minuten vertraging. Dan de N50, Zwolle Emmeloord in beide richtingen. Knoopend Hattembroek Kampen, zo'n 5 minuten. De N348, Zutphen-Doesburg tussen Brummen en Noord en Brummen zelf, 11 minuten. En op de N831, dat is Kerkdriel richting Wijk en Aalburg. Daar heb je 5 minuten extra reistijd tussen Velddriel en Hedel.
9: Gezond zitten? Zo zit dat. Gardner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gardner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gardner.nl.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
12: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: Shalamar in the second time around. 8:08 is het. Lichtenvoorde stond een kleine week in het teken van Outdoor Gelderland de afgelopen dagen. Een van de grootste sportevenementen voor de paardensport van ons land. En achter zo'n heel groot internationaal paardenevenement komt heel wat kijken. We zijn even langs geweest.
1: Ze komen echt overal vandaan. Van Mexico, Amerika, India, Duitsland, Nederland, Frankrijk.
2: Heb je veel wedstrijdspanning?
1: Natuurlijk, voor je eigen publiek. Thuis wil je natuurlijk altijd wel heel goed doen. Dus ja, het brengt alleen maar motivatie, zou ik zeggen.
3: Hoe ziet zo'n dag als vandaag voor jou eruit?
4: De stallen doen, vers water geven en dan als ze het eten op hebben, dan haal ik ze even lekker uit de stal en dan ga ik ze even weer stappen en wandelen.
5: Dinsdag zijn de eerste paren al binnengekomen en die worden dan op het moment dat ze binnenkomen gecontroleerd of ze geen besmettelijke ziektes bij zich hebben. Daarna worden ze nog een keer gecontroleerd of ze niet kreupel zijn of geen andere verwondingen of toestanden hebben. En pas als ze dat selectieproces doorstaan hebben, dan mogen ze deelnemen.
1: Vooraf gaan wij parcours verkennen, heet dat eigenlijk. Dus je gaat kijken welke lijnen je moet gaan rijden. Ook de afstanden, want je moet ook een aantal galopsprongen maken natuurlijk. Dus het lijkt heel ver gebouwd. Maar er zullen hier en daar wel tricky dingen in zitten om toch een fout te forceren, zeg maar.
0: Ja, het evenement dus Outdoor Gelderland de afgelopen dagen bij ons in de provincie. Paardensportliefhebbers die konden hun hart ophalen. En zometeen de rechercheurs die hun hart ophalen, want is weer druk gepuzzeld op dit moment. Voor Platenlicht. Ik krijg allemaal antwoorden binnen. Harry Slinger bijvoorbeeld. Frank Boeien wordt genoemd. Benny Nijman komt binnen. Wim Kan. Willy Walden. Bram Vermeulen. Joep van het Hek. Robert Long. En al die namen zijn niet goed. Eens kijken of Annemiek het weet.
6: Oh jee. Ik heb geen idee. Ik hoop niet dat dit een cold case wordt. Want ik slaap dan niet meer. Goedjes.
0: Oh jee. Nou, dan hoop ik dat het goede antwoord nog wel binnenkomt tijdens Michael Bublé. And everything.

0: en Everything op Radio Gelderland.
1: Plaat delict.
0: Ja, ik liet net weten wie het allemaal niet was. De foute antwoorden die binnenkwamen. En daar wordt dan nu nog toegevoegd. Is het dan Willem Duin misschien? Of Robert Longeraad is genoemd. Benny Nijman, Wim Kan. Nee, die zijn het allemaal niet. Bram van Merle ook niet. Maar gelukkig, het is opgelost hoor. Uiteindelijk hebben we het goede antwoord binnengekregen voor het muzikale misdrijf vanochtend. De dader is gepakt. Het was een lied. Wat is een lied over de emotionele en geestelijke littekens die een giftige relatie, een onrustige relatie, achter kan laten. Dit nummer gebruikt de metafoor van een hond die is losgebroken uit een gewelddadige situatie. Maar het gaat dus over een groter verhaal. De zanger zingt over hoe zijn ex-partner hem als een hond behandelde, zijn hok instuurde en hem sloeg. De relatie die is duidelijk voorbij. Hij is opgelucht. Hij is uitbundig. Ik leef weer als een jonge god. En dankbaar dat hij weg is. En hoewel hij vrij is, draagt hij wel de mentale pijn en de zichtbare kneuzingen nog met zich mee. Hij vergelijkt zijn gevoelens dus met een hondengedrag. Hij huilt naar de maan, maar zoekt ook de gezelligheid van de kroeg. En gelukkig kwam het juiste antwoord dus binnen. Niet Harry Slinger, niet Frank Boeien, niet Robert Long, niet Joep van Teck. Maar wie dan wel, Hinke? Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Herman van Veen met Ik heb overal plekken van jou. Mijn man wist het.
0: Ja, je man wist het?
2: Ja.
0: En die,
2: ik sliep nog.
0: Die riep het vanuit de douche of zo?
2: Nee, die riep het van terwijl hij had aangekregen. Als Henke, je moet nu appen, want ja? Ik weet het en het is nog niet geraden.
0: Wat goed. Nou,
2: ik sliep nog.
0: Ja, dus jij half slaperig snel ingetoetst.
2: Ja, mijn man kan zelf niet bellen, want hij is heel slecht horend. Dus gaat niet lukken. Dus we hebben dit wel gehoord.
0: Ik wou zeggen, heel slecht horend. Hij is een van de weinige mensen die het goed heeft, hoor, vanochtend.
2: Ja, maar hij is ook een hele grote muziekkenner.
0: Ja, nou ja, fantastisch. Ik ben er blij mee. En ik denk jij ook, met zo'n man.
2: Ja, ik ben heel blij met die man. Ja, zeker. Op meer dan één vlak.
0: Ja, nou, heel goed. Blijf even hangen, want dan noteren we je adres. En dan komt het zaklampje jullie kant op. En dan, dan mag je er gewoon samen mee gebruik van maken.
2: Ja, ik denk dat ik er meestal gebruik van maak. Want mijn man is ook nog blind. Dus, ik heb er profijt van.
0: Ja, nou ja. Maar jij hebt op andere manieren ook weer profijt van die man. Dat hebben we al heel door.
2: Ja, zeker wel. Hij heeft mijn steun en toeverlaat.
0: Nou, wat fijn. Mooi. Ik ga speciaal voor jullie samen draaien. Het bewijsstuk Herman van Veen en Blauwe Plekken. En Hinke, een fijne dag vandaag. En goed aan je man.
2: Ja, oké. Ja, dankjewel. Ik krijg ook de goede van hem.
0: Ja, dat is lief. Dankjewel.
3: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Blauwe Plekken dus. Van Herman van Veen. Plaat delict. Deze eerste dag van een nieuwe week. Deze maandagochtend. Ik ga hem ook toevoegen op Spotify. En onze afspeellijst van Plaat Delict. Alle opgeloste platen delict, alle dossiers kun je daar nog eens rustig terugluisteren.
4: Als een hond heb ik staan janken naar de sikkel van

0: Blauwe plekken, Herman van Veen. Dat was de plaat die wij zochten. En dat is dus weer maar eens mooi opgelost. Dank voor het meedenken. Ook voor de foute suggesties. Hoor. Ik vind het al lang leuk dat iedereen zo erop duikt en probeert op te lossen. Maar het is gelukt dus. En misschien weet jij ook nog wel een andere plaat waar een luchtje aan zit. Dan kun je dat doorgeven. Hè? Via de mail frank@gld.nl of een appje. En je kunt de plaatselijke politie bellen.
1: Zaak gesloten.
0: Gaan wij door met het weer van vandaag. Berend van Straten, Weerplaza, goedemorgen. Jij zit hier, hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, met ja. Staan. Nog geen zonnetje buiten te zien. Grijs begin van deze maandag.
2: Klopt, inderdaad. Ja, op dit moment flink wat laaghangende bewolking. Wat vanuit het noordwesten over de provincie trekt. Hierna kan zelfs een spatje motregen eruit vallen.
0: Ja, en heerlijk, maar krijg ik nu een melding. Ja.
2: Ja, zeker. Ja. Maar goed, er staat allemaal niet heel veel voor. In de loop van de ochtend zien we dan dat vanuit het noordwesten ook de zon gaat doorbreken. En vanmiddag staat dan best wel wat zon op het programma. Ook nog steeds wel wat wolkenvelden overtrekken. De zon overgrote wordt het niet. Blijft wel droog vanmiddag. En de temperatuur gaat oplopen naar zo'n 18 tot lokaal 20 graden... bij een meest matige wind uit het noordwesten. Dus vanmiddag is het al ietsje warmer dan afgelopen weekend... maar nog steeds niet uitzonderlijk warm natuurlijk. Maar we staan wel aan de vooravond van een grote weersverandering. En ik heb eigenlijk ook wel goed nieuws voor de mensen die wel toe zijn... en een beetje zomerswarmte. Want dat is wel een periode waar we toch ons gaan naartoe begeven deze week. Morgen gaat de wind namelijk draaien naar het zuiden... Dat levert al hogere temperaturen op met zo'n 23 graden in de provincie. En vanaf woensdag dan kunnen we rekenen op zomerse temperaturen van ruim 25 graden. En ook de rest van de week lijkt dat het geval.
0: Ja. Ja, want we zitten nu eigenlijk een beetje onder de norm. Maar we gaan later deze week dus echt wel boven de norm, ruim boven de norm uitkomen.
2: Zeker, ja. We zitten natuurlijk halverwege juni. Dus dan is zo'n 20 tot 23 graden inmiddels gebruikelijk in Gelderland. Daar gaan we dus vanaf morgen eigenlijk al op uitkomen. Woensdag dus een zomerse 25 graden. Dan is misschien gewoon een enkel buitje mogelijk. Maar vanaf donderdag, dan wordt het gewoon dagelijks zonovergoten. Donderdag kan het 28 graden worden. En vrijdag, dan tikken we waarschijnlijk gewoon die tropische 30 graden aan in de provincie. De dagen daarna wordt het onzeker. Maar het zou zomaar kunnen dat dat uitzonderlijk warme weer ook dan gewoon aan blijft houden.
0: Ja, want onzeker, dat is goed dat je dat zegt. Je hebt zeg maar zo'n soort lange termijn verwachting. Zo'n pluim die je op en neer schommelt.
2: Precies.
0: Dan snap ik dat je een slag om de arm moet houden. Maar als je even zeg maar naar die pieken van die slinger gaat. Wat zou het zomaar kunnen gaan worden voor warmte en hitte?
2: Nou, kijk, een paar dagen eerder zagen we echt wel hele hoge berekeningen in die temperatuurpluim voorbij komen. Met uitschieters ver boven de 35 graden. Die zijn inmiddels niet meer aan de orde. Het gemiddelde zit in het weekend zo, schommelt een beetje rond de 28 graden. Dus de warmste dag van deze week lijkt vrijdag te gaan worden. Met ruim 30 graden in de provincie, lokaal misschien wel 32 graden. Maar die echt hoge uitschieters richting of zelfs boven de 35 graden, die zien we niet meer terug. Dus echt uitzonderlijke hitte, dat lijkt niet meer zo 1, 2, 3 te gaan gebeuren. Dat is voor de meeste mensen eigenlijk ook gewoon een stuk beter natuurlijk, een stuk aangenamer. Maar het wordt wel een stuk warmer. Vrijdag lijkt dus ook echt wel benauwd te gaan worden. In het weekend zitten we waarschijnlijk wel nog rond... of zelfs ruim boven die zomers 25 graden. Maar die 30 graden, die lijken we dan niet te gaan.
0: Oké. Nou, ik ben daar niet zo heel rauwig om... dat we niet 35 of hoger gaan krijgen.
2: Nee, ik ook zeker niet.
0: Nee. En Berend, dank je wel en tot over een uurtje.
2: Ja, tot over een uurtje.
0: En wij gaan het volgende uur ook nog hebben over een ander onderwerp. Namelijk wat ik al een paar keer heb genoemd vanochtend in Nijmegen. Daar heb je een verpleeghuis waar ouderen natuurlijk van harte welkom zijn. Maar dit zijn dan met name ouderen met een verslaving. Dus die krijgen gewoon hun normale zorg, wat je kunt verwachten. Maar ze mogen daarnaast ook af en toe een borreltje nemen. Een extra slokje of een jointje.
3: You know... Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary. Rolling on the river. Listen to the story now. Left a good job in the city. Working for the

0: zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Brugink, Keukens en Badkamers in Heelweg.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeeluitjes.nl.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
1: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
3: Voordeeluitjes.nl.
2: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
4: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril... bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
7: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. 3 kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
10: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
11: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
9: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen, daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On.

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, dankjewel. Verkeersinformatie dan. De A2, slecht wegdek bij Zaltbommel, is de oprit dicht. En dat duurt nog tot morgenochtend. Tussen Beest en Knoop het Empel op dit moment een half uur vertraging in een dichte rechte rijstrook ook. Een ongeluk gebeurt op de A12. Daarvoor is de linker rijstrook dicht tussen Oosterbeek en Manenbroek richting Utrecht. 13 minuten. En op de N50 in beide richtingen extra drukte tussen Knoop het Hattembroek en Kampen. Denk in ongeveer 10 minuten extra. De N310, dat is Arnhem-Elburg tussen Schaarsberg en Otterlo, 5 minuten. De N322, beneden Leeuwen-Nijmegen tussen de N329 en Ewijk, 10 minuten. 5 minuten op de N348, Zutphen-Doesburg tussen Brummen-Noord en Brummen, 5 minuten. En de N831, Kerkdriel-Wijk-Aalburg tussen de N322... en de A2, 7 minuten. Zo, ik heb er helemaal een droge mond van. Dat zijn de files van hedenochtend die langer duren dan 10 minuten of die bijzonder afwijkend zijn.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: 10.000 kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Goedemorgen Gelderland.

Middle of the Road. En Sacramento. Maakt het 8:08. Goedemorgen Gelderland. Nieuwe week is begonnen. Deze maandag de 15e juni. Ik krijg een berichtje van Ton nog over het plaatdelict van vorige uur. Die zegt, yes, ik heb je gehoord over Herman van Veen en blauwe plekken. Ik kende dat verhaal niet eens. Fijn dat dit dossier is opgelost. Ik ben weer wat wijzer geworden. Nog een fijne uitzending. Dankjewel Ton voor je appje. En de ether is er een stukje veiliger geworden. Hè? Met dank aan de luisteraars van Radio Gelderland en het plaatdelict. Morgen weer een nieuw dossier. En misschien ook eentje die je niet kent. Het is altijd wel een dag van op de kalender. Vandaag staat op de kalender dag van de schoonmaker. Ik noem ze niet altijd, maar ja, ik moet Mies natuurlijk wel even noemen vandaag. De dame die ervoor zorgt dat hier de radiostudio iedere ochtend spik en span erbij staat. Dat de omroep mooi schoon is. Eigenlijk als wij ons eerste kopje koffie slaperig achterover slaan en de kranten uitvouwen, dan is zij alweer met de stofzuiger in het lapje overal langs geweest. En heeft ze goede zin naar binnen gebracht. Vandaag dus voor iedereen die schoonmaakt, thuis, op school, op kantoor, waar dan ook. Vandaag is jullie dag. Het is vanochtend bewolkt, er kan hier en daar nog een beetje motregen vallen. Vanmiddag blijft het droog, dan breekt vanuit het westen de zon steeds vaker door. 18 tot 20 graden vandaag, met voornamelijk ook vanavond een mooie avond. En dan de rest van de week vaak zonnig en tegen het einde van de week zelfs lokaal 30 graden of warmer mogelijk. Natuurlijk ook, hoort daarbij dan ook een verhoogde kans op onweer. Een overzicht van het nieuws van vanochtend. Telegraaf opent natuurlijk op de voorpagina met de kater voor Oranje. Tegen Japan ging het gisteravond lang goed. Maar in de slotfase kwam de tegenstander toch nog langs zij, 2-2. Dat is een puntendeling waar niemand in Oranje blij mee lijkt te zijn. Trouw opent met onderzoek naar alcohol op militaire kazernes, waar het de laatste jaren bij feestjes geregeld flink misgegaan is. Ook dichtbij raakte het mis. Op de kazerne in Stroer liep een militair een verwonding op door een klap met een bierflesje. En Defensie zegt nu werk te willen maken van het overmatige drinken. Een Syrische man uit Druten hoort vandaag of die wordt veroordeeld voor oorlogsmisdrijven in Syrië. Tegen een voormalig militielid is 30 jaar cel geëist omdat hij als verhoorder gevangenen zou hebben mishandeld om bekentenissen af te dwingen. Het is vandaag dag tegen ouderenmishandeling ook. Dat staat ook op de kalender. Dat raakt meer ouderen dan je denkt trouwens. Ongeveer 1 op de 20 die nog thuis woont. Meestal gaat het dan niet om de blauwe plekken waar we net over hebben gezongen met Herman van Veen, maar om iets wat je niet ziet, zoals kleineren of stiekem de pinpas gebruiken. Vaak door iemand die juist dichtbij staat. Een bizarre uitvalbeurt in de Formule 1 dit weekend. De Duitse Nico Hülkenberg lag er in Barcelona uit doordat er een opspringend steentje precies op de noodknop van zijn auto belandde. Die wagen viel meteen stil en dat had hij in 16 jaar Formule 1 rijden nog nooit meegemaakt. De race ging uiteindelijk naar Lewis Hamilton en onze Max Verstappen die werd vierde. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat vandaag in. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt met de trein reizen in de daluren en in de weekenden. En of het gaat volgende week in, maar je kunt vanaf vandaag het ticket aanschaffen, zo moet ik het zeggen. In Brabant heeft de politie een fatbike in beslag genomen. De bestuurder ging er maar liefst mee 100 km per uur voorbij. Dat is 4 maal zo hard dus als een fatbike mag. Dus naast een boete is hij zijn dikke wielenfiets ook gelijk kwijt. Ja, dan moet hij gewoon weer op spierkracht straks voorbij fietsen. En dan red je geen 100 hoor. Nee. Zometeen een bijzonder verpleeghuis in Nijmegen. Maar eerst de Traveling Wilburys.

0: alle platendelicten die ooit zijn opgelost. Of ooit, tot nu toe zijn opgelost, laat ik het zo zeggen. Niet overdrijven, we spelen dit spelletje ook nog maar 5 of 6 maanden. Maar die heb ik toegevoegd aan Spotify in een afspeellijst. Daar zijn dus alle opgeloste platen in. En deze dus ook, The Band and The Night They Drove Old Dixie Down. Het is 18 minuten over 8. Goedemorgen Gelderland. Ja, een jointje of een borreltje in het verpleeghuis. Je verwacht het misschien niet zo snel, die combinatie. Maar in Nijmegen is er een woonzorghuis waar ouderen met een verslaving eigenlijk juist welkom zijn. Er worden heldere afspraken gemaakt over hoeveel en wanneer, maar het mag dus wel gewoon. Voor mensen die jarenlang tussen wal en schip vielen, is dit nou eindelijk een plek waar ze gewoon mogen zijn.
1: Hier is mijn buurman, Derne.
2: Door is een van de eerste bewoners.
1: Je hebt de keuken.
2: Een half jaar geleden kwam ze hier.
3: Wat heb je allemaal gebruikt?
1: Wit, bruin, bier.
3: Wit en bruin is coke en heroïne?
1: Ja.
2: Ja. Nu krijgt ze 2 keer per dag methadon.
1: Ja, en daar is Gallagol. Waar de mensen drinken moeten halen.
2: Niet het beeld van het verzorgingshuis waar alcohol en tabak taboe zijn. Laat staan wiet.
4: Ja, dus de meeste mensen gebruiken nog alcohol of softdrugs. En wij proberen dat voor ze te reguleren. En daardoor ook in een gestructureerd leven komen.
2: De bewoners konden nergens anders terecht. Ouderenzorg snapte de verslaving niet. Verslavingszorg snapte de geestelijke en de lichamelijke klachten dan weer niet.
4: Ja, als ik dat zo mag zeggen, die lichamen zijn vaak een beetje op. Ook dus als ze soms nog maar net halverwege de 50 zijn. Dus ja, plekken voor mensen als Door zijn er eigenlijk nauwelijks.
5: Weer schoonmaken, banken tillen, alles doen.
2: Hier brengen ze alle specialismen samen. Die joint, die moet trouwens wel buiten opgerookt worden.
3: Nou, hier mag gerookt worden, op het terrein. Maar er zijn mensen in het veld die zeggen roken, drinken, drugs moet je helemaal niet verstrekken. Die mensen moeten gewoon afkicken.
4: We proberen ook samen met iemand te kijken van wat maakt nou dat je verslaafd bent. En proberen daar samen met iemand oplossingen te vinden. En als dat leidt tot minder of niet gebruik, is dat hartstikke mooi. Maar het is niet een doel.
2: Dit verdient navolging in de rest van het land, vinden ze hier. En Door, die wil hiervoor geen goud meer weg.
1: Ja, gewoon dat ze je steunen en helpen en zo. Het is je net verantwoord.

Hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
1: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
0: Betting Ressing. Nu ook complete badkamers, inclusief montage. Kijk op bettingressing.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
3: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
4: Alweer je leesbril kwijt?
5: Mijnleesbril.nl.
4: Het grootste assortiment leesbrillen.
3: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
6: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
7: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
6: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
8: 8:30 is het. Je luistert naar Radio Gelderland in Empen, gemeente Brummen. Daar is het 12,2. In Doetinchem, het centrum 12,9. Het weer vandaag, vanochtend bewolkt, mogelijk nog wat motregen. Vanmiddag wordt het droog en dan breekt de zon door vanuit het westen. 18 tot 20 graden, matig noordwestenwindje, een mooie avond. En dan later deze week alleen maar warmer. Een automobilist is gisteravond op de Eierrotonde in Kerkdriel aangehouden voor rijden onder invloed. Met een kind in de auto botste hij op een voorligger en schoot vervolgens de rotonde op. Niemand raakte gewond, maar het kind was natuurlijk wel flink geschrokken. En vrijwilligers van motocrossclub Geldermalsen zijn aangeslagen na een grote inbraak, waarbij onder meer een quad, gereedschap, een kassasysteem en 300 liter diesel is gestolen. De schade is enorm en de club hoopt met de hulp van camerabeelden en tips de daders te vinden, zodat ook de geplande wedstrijden gewoon door kunnen gaan. Meer Gelders nieuws bij ons op de site en via de mobiele app. Verkeersinformatie dan. De A2 heeft slecht wegdek. Dat doet al een paar weken de ronde. Tussen Beesteknoop en Empel op dit moment 40 minuten vertraging en een dichte rechte rijstrook. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Oosterbeek en Veenendaal 10 minuten, dat komt door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht. De N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen tussen de N329 en Ewijk 8 minuten. En op de N831 Kerkdriel richting Wijk en Aalburg tussen de N322 en de A2 10 minuutjes extra reistijd.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
13: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
12: Hoe dan?
13: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
14: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
16: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
19: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

en Wonder Woman. Juist, 9:11. Goedemorgen. We hebben hele mooie taal, hè? Een hele mooie taal, Nederlands. En daar ook heel veel mooie woorden bij zitten. Woorden die misschien bijna in de vergetelheid zijn geraakt. Waar het niet dat er dan zo'n rubriekje is zoals deze. Op Radio Gelderland iedere ochtend tussen 8:30 en 9:00... waarbij we even een woord uit de Dikke Van Dijk pakken. En die extra onder de aandacht brengen. De Dikke Van Dijk, dat is mijn eigen woordenboekje. Zeer bescheiden, klein boekje. Vol met vergeten taalparels. En daar pak ik dan eentje uit die ik aan jou mee wil geven vandaag. En vandaag pak ik het woord... wat zal ik eens pakken? Slateren. Slateren. Slateren betekent knoeien. Of morsen tijdens het eten of tijdens het drinken. Dus dat specifieke geknoei waarbij je net iets te enthousiast je soep eet, of waarbij er ongemerkt een druppel saus op je schone witte overhemd belandt. Ik kan eigenlijk ook trouwens niet eten zonder mezelf ergens te bevlekken, hoor. De herkomst van dit woord is regionaal en historisch diep geworteld. We vinden het vooral terug in oude dialecten van het Nederlands. Met name het Neder-Saksisch en in het Vlaams. Het is eigenlijk een prachtig klanknabootsend woord. Je hoort eigenlijk bijna al het vloeibare geknoei er doorheen klinken. Slateren. Nou, hoe zou je dat kunnen gebruiken? Pas op met die tomatensoep. Voor je het weet zit je weer te slateren, dat kun je zeggen. Of ik heb mijn hele bakje koffie over het toetsenbord heen zitten slateren. Daar worden ze nooit blij van bij automatisering. Helemaal als je er suiker in hebt trouwens. Kijk helemaal lekker slateren met die pasta saus, alsof die weer een peuter is. Ja, geweldig. Kleine kinderen en dan alsjeblieft vooral spinazie, gehakte spinazie of tomatensaus. Fantastisch toch, zo'n heel gezicht eronder. Gezellig hoor, dat uitgebreide gedinier. Maar we moeten daarna wel de vloer dweilen met al dat geslater.

0: Why'd it stop?
1: Never Gonna Not Dance Again op Radio Gelderland. Goedemorgen. Tijd voor het weer. Tijd voor Berend van Straten bij Weerplaza. Berend, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Ja, ik krijg af en toe vanochtend een melding van een klein buitje bij mensen in de provincie. Maar eigenlijk op het moment dat ze het hebben geappt, moeten ze er alweer een berichtje achteraan sturen. Oh, het is alweer droog.
2: Ja, precies. Nee, het staat allemaal niet heel veel voor wat er naar beneden komt. Maar wel flink wat bewolking. Dat zien we op grote schaal gebeuren deze ochtend. Dus de temperatuur die is ook nog niet echt opgelopen. Het is slechts een graad of 12 op de meeste plaatsen. Maar daar gaat in de loop van de ochtend wel verandering in komen. Want aan het einde van de ochtend gaat de zon echt wel doorbreken. En vanmiddag staat dan best wel een zonnige middag op het programma. Bij temperaturen die opgelopen naar zo'n 18 tot lokaal 20 graden. Bij een meest matige wind uit het noordwesten. Dus vanmiddag is het al ietsje warmer dan in het weekend. Maar nog steeds natuurlijk niet zomers. Maar daar gaat ook wel verandering in komen. Want dat komt allemaal omdat de wind gaat draaien naar het zuiden vanaf morgen. En dat gaat resulteren in toch wel hogere temperaturen. Morgen levert dat temperaturen van een graad of 23 op. En vanaf woensdag dan gaan we gewoon een periode in met zomerse dagen van ruim 25 graden. De tweede helft van de nieuwe week, vanaf donderdag. Ja, dan verlopen de dagen waarschijnlijk ook gewoon op de meeste plekken zonovergoten.
1: Ja, en daar zit echt geen druppeltje regen bij of kans op onweer. Dat is gewoon echt droog zonnig.
2: Nou, die kans op onweer die gaat wel toenemen. Dat is pas vanaf vrijdag inderdaad. Ja. Okay. Dus tot en met vrijdag lijkt het droog te blijven. Of tot vrijdag moet ik zeggen. En vanaf vrijdag dan wordt het benauwd. Hoge luchtvochtigheid zien we goed terug in de dauwpunten. En dan in de loop van de dag moeten we vrijdag rekening gaan houden met mogelijk echt stevig regen en onweersbuien. Goed, het is natuurlijk nog 4 dagen weg. Dus voor de details is het daarvan echt nog veel te vroeg.
1: Ja.
2: Maar dit gaan we zeker in de gaten houden.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, daar hebben we jou voor. En je komt over een uurtje ook gewoon weer terug, toch, bij Rob?
2: Zeker, uiteraard. Okay.
1: Dankjewel voor vanochtend.
2: Jij ook, hè.
1: Rob, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Op de koffie op Radio Gelderland tot 12 uur. Fijne muziek.
3: Ja.
1: Lekker bakkie.
3: Zeker.
1: De nieuwe week beginnen.
3: Ja.
1: En bij ons op de site, gld.nl, het hoofdartikel op dit moment, ouderenmishandeling, ja. Vaak onzichtbaar.
3: Ja, daar wil ik wel eens over hebben.
1: Ja.
3: Voel je je veilig thuis als ouder? Of hè, heb je een beetje angst ervoor dat het gaat gebeuren? Dat je het allemaal niet meer zelf in de hand hebt? En heb je dus maatregelen genomen? Hè? Want het lijkt me nogal iets als je dan wat ouder bent en thuis zit. En ja, je merkt toch van mijn bankrekening wordt langzaam leeggezogen. Zo.
1: Ja, 1 op de 20 thuiswonende ouderen krijgt te maken met mishandeling of misbruik. Vaak lang niet altijd fysiek geweld. Want wat jij nu al noemt, dat iemand met de pinpas voor zichzelf dingetjes koopt. Psychomishandeling. En het ontstaat vaak uit onmacht of overbelasting van mantelzorgers, staat erbij. Ja.
3: Ja, dat krijg je dan ook natuurlijk. Woonde langer thuis, maar dat moet af en toe wel begeleid worden door mensen die je kent of mensen die je inhuurt. En dan dat kan daar ook wel eens wat wrijving
1: druk op. Ja. Okay. Dus voel je
3: thuis veilig?
1: Voel jij je thuis veilig? Oké. Okay. Rob@gld.nl of een appje en maak er een mooie maandag van met elkaar.
4: Wow!

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all-inclusive, al voor €179.
8: Voordeeluitjes.nl.
9: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
7: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
8: Voordeeluitjes.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Habtamu de Hoop.
12: Het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
11: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportsgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
13: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu ja, in het hart van de macht. En er waren ook tienduizenden fans, vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
11: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
14: Jeroen, dankjewel. Verkeersinformatie dan, een melding. Komt vanaf de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Afrit Kerkdriel. 11 kilometer langzaam rijden stilstaan. 35 minuten is de vertraging. Komt door een slecht wegdek. En daarom is ook de rechterrijstrook dicht.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neede.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
16: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
15: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Pas op hoor, deze is heet.
21: Oef, ja.
20: Wil er iemand nog wat drinken?
21: Ja, graag.
20: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
21: En voor mij, man?
20: En een frisje voor jou.
21: Dank je.
20: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
22: De koffie.

Debarge of L. Debarge. Eén en dezelfde man. The Rhythm of the Night. Het is het begin van deze maandag, 15 juni. En we zijn met z'n allen ook begonnen, hè? 2-2 tegen Japan. Ja, viel het dan mee of viel het dan tegen? Was niet iedereen het over eens. Wel jammer. Beetje puntverlies. En deze week gaat ons brengen naar 30 graden in de plus. Moeilijk te geloven als je naar buiten kijkt. Hier zijn de Fortunes.

van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar effenbuurten@gld.nl. En Effenbuurten zie je elke zaterdag dus op...

0: Lekker muziek. Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Het is 19 over 9.
1: De plaat bij de dag.
0: Ja, hallo Rob. Eind jaren 50, begin jaren 60 vermaakten wij ons met rustige, melodieuze muziek. En vonden wij de nummers van Cliff Richard en Fats Domino prachtig. We genoten van de Everly Brothers en Paul Anka. Pat Boone, die met Love Letters in the Sand beroemd werd, had een geweldig mooie stem. Alleen Pat Boone hoor je bijna nooit meer. Ik zou daarom een nummer van Pat Boone willen aanvragen om als plaat bij de dag gedraaid te worden. I'm Waiting Just For You. Een nummer waar je toen, en ook nu natuurlijk, lekker op kon schuifelen. Mooie dag en groeten van Kees. Nou Kees, ik heb hem beluisterd. Je hebt 100% gelijk. Heerlijk zoete stem en een goede schuifel zit er ook in. Pat Boone.

optreden, dat zit er niet meer in. Maar gewoon nog lekker bij de wereld horen, ja. Dat doet hij zeker. Heb jij een plaat bij de dag trouwens, waarvan je denkt, nou, zo'n mooie plaat wil ik delen met mensen? Laat weten via de app of de mail, rob@gld.nl of ons appnummer

Faithful as Tears Go By hier op Radio Gelderland. 2:08 geworden. We kijken eens even naar het weer vandaag. Ja, het is een beetje betrokken en de temperatuur, ja, die houden nog niet over. Hattem zegt 12,5 graden. Hoevelaken 13,3 graden. En kijken we ook even naar het nieuws op gld.nl. Ja, groot artikel over ouderenmishandeling die niet altijd zichtbaar is en het zelfs kan voortkomen uit onmacht. 1 op de 20 thuiswonende ouderen krijgt volgens Veilig Thuis te maken met mishandeling of misbruik. Het gaat niet altijd om fysiek geweld of blauwe plekken. Psychische mishandeling en ook financieel misbruik komen steeds vaker voor. Het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling van Veilig Thuis Gelderland Midden ziet een toename in het aantal keren dat zij worden benaderd over ouderenmishandeling. Ja. Ik weet niet of het bij jou zo is, dat je je onveilig voelt thuis. Maar dat is wel de vraag die we vandaag ook opgooien. Hoe veilig voel jij je thuis? En als niet, heb jij dan maatregelen genomen? En verder op gld.nl, een vechtpartij op een kazerne in Stroe eind vorig jaar. Waarbij alcohol in het spel was. Militairen raakten daarbij gewond toen een collega hem met een bierflesje sloeg. Blijkt uit onderzoek van Trouw naar ernstige incidenten op militaire kazernes, waarbij militairen onder invloed van alcohol waren. Incident in Stroe gebeurde tijdens een zogenoemd binnenslapersfeest. Nou, dat en meer te lezen op gld.nl. En dat kan de hele dag, 7 dagen in de week,

Carter Emerald, Dead Man, 18 voor 10 geworden. Kijkcijfers zijn bekend geworden. We hebben met z'n allen toch wel lekker gekeken naar het Nederlands elftal. Alles bij elkaar 6 miljoen mensen. Maar wat ook opvalt is dat wij met z'n allen ook veel naar Curaçao hebben gekeken. Tegen Duitsland 4,5 miljoen mensen. Alles bij elkaar in Nederland. Maar ik heb ook even de Duitse kijkcijfers naar binnen getrokken. En dan is Curaçao, als het gaat over toerisme, wel een enorm aantal fans rijker, denk ik. Ja, Duitsland-Curaçao is bekeken door bijna 24 miljoen Duitsers. Kijk, en als je dan hebt over dat mooie eiland en ja, de uitslag even aan de kant schuift, dan heb je toch heel erg goed gedaan. Toch? Dat is het ook, hè? Elkaar leren kennen daar. Oh, waar ligt dat? Dat ziet er leuk uit. Ja. Misschien een vakantietje. Er zijn bij elkaar 30 miljoen mensen ongeveer die naar Curaçao hebben gekeken.

0: Earth, Wind and Fire. Boogie Wonderland hier op Radio Gelderland. Bijna 12 minuten voor 10. Voor ons tijd om naar Berend van Straten te gaan. Berend, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, het moet 30 graden worden op het eind van de week. Maar moet ik nog zien dan, als ik nu naar buiten kijk.
1: Ja, daar merken we nu nog niet zoveel van inderdaad. Maar het gaat echt wel gebeuren inderdaad. We staan aan de vooravond van een zomerse periode die deze week op programma staat. Vandaag nog wel flink wat bewolking in de ochtend. Maar vanmiddag gaan we de zon zien. En dan gaat de temperatuur oplopen naar zo'n 18 tot 20 graden. Nou, dat zijn natuurlijk nog niet echt hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Maar de komende dagen, ja, er wordt met een zuidelijke windrichting geleidelijk opvallend warme lucht richting ons land aangevoerd. En dat levert eigenlijk elke dag wat hogere temperaturen op. Dinsdag wordt het zo'n 23 graden in de provincie. En vanaf woensdag wordt het zomers warm met ruim 25 graden. Donderdag wordt het dan zo'n 27 of 28 graden. En dan vanaf vrijdag, dan staat die tropische 30 graden op programma. Dus het wordt gewoon elke dag telkens wat warmer. Met ook zeker vanaf woensdag steeds meer ruimte voor de zon. Dus goed nieuws wel voor de mensen die zin hebben in wat zomerwarmte.
0: En
1: ja.
0: Houden we dat dan lang vol? Echte zomerwarmte?
1: Nou, er zitten nog wel wat kanttekeningen aan, toch? Want vanaf vrijdag lijkt het ook wel gepaard te gaan met hele hoge dauwpunten. Dat betekent dat het echt wel vochtig gaat zijn. In de loop van vrijdag mogelijk de stevige regen- en onweersbuien die mogelijk zijn. En ook de dagen daarna ziet het er wel naar uit dat we nog steeds te maken kunnen gaan krijgen met opvallend warme lucht voor een wat langere tijd. Dus ook in het weekend is dat het geval. En ook volgende week zou zomaar opvallend warm kunnen gaan verlopen. Maar zo nu en dan dus wel ook stevig regen- en onweersbuien. Maar na het weekend wordt het wel echt heel onzeker hoe het zich allemaal gaat uitpakken. Want de spreiding, zoals we dat noemen, is dan heel erg groot. Maar het gaat in ieder geval niet meer zo fris en wisselvallig worden. Of bijvoorbeeld afgelopen week. Ja.
0: Ja, dan deze dag nog van fris en wisselvallig genieten. Daar gaan we de warmte in.
1: Zeker.
0: Berend, dankjewel.
1: Doei doei.

Teddy Swims, het was een van zijn eerste, maar inmiddels is hij gewoon echt een gevestigde naam geworden. En als hij ergens optreedt, volle bak hoor, kaarten bijna niet aan te slepen. Ja, het is 15 juni en dat betekent dat er natuurlijk weer mensenjarig zijn. Gisteren waren er ook mensenjarig. Ja, Donald Trump bijvoorbeeld, die vierde dat. Met een gevecht, gewoon lekker in de tuin van het Witte Huis. Ja, je brengt de politiek dan wel echt bij de mensen en andersom. Hè. Daar kun je moeilijk over doen, maar dat is het wel. Maar voor iedereen anders die jarig is, lekker Stevie Wonder. Happy birthday. Want er is altijd wel iemand jarig. Erg.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
8: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
11: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
13: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt. Blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten tientallen varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde het niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Marnix, dankjewel. Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
14: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
16: Hé, het licht doet het niet.
17: Ik heb geen bereik.
18: Hebben we nog wel water?
19: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
20: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
23: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
24: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

Kamen. And each time you break my heart. 12 minuten over 10 geworden hier op Radio Gelderland. Op de koffie. Ja, we willen bij de koffie vandaag eens praten over jouw veiligheidsgevoel thuis. Want 1 op de 20 thuiswonende ouderen die krijgt volgens Veilig Thuis te maken met mishandeling, misbruik, intimidatie. En dat kan fysieke mishandeling zijn, maar het kan ook gewoon psychische mishandeling zijn en financiële mishandeling, financieel misbruik. Voel jij je veilig thuis of heb jij maatregelen genomen dat je altijd thuis veilig zal gaan voelen? Ook als de tijd daar is dat je gewoon echt ouder bent en hulpbehoevend bent. Het ligt ook wel eens aan mantelzorgers die ja, dusdanig overvraagd zijn dat ze het ook allemaal niet meer weten. En daardoor gewoon wat minder warm die thuiszorg kunnen brengen. Maar ja, het gaat er natuurlijk om dat hoe oud je ook bent, je je thuis gewoon veilig voelt. Voel jij je veilig thuis? Heb je mensen om je heen die jou verzorgen of af en toe helpen? En ben je daar echt vertrouwd mee en heb je daar een goed gevoel bij? Of heb je gewoon maatregelen genomen? Nou, laat maar weten. Je kunt bellen 0800 345 0345. Hoe veilig voel jij je thuis? Maar je kunt natuurlijk ook gewoon mailen. Dat gaat via rob@gld.nl. En de app is ook snel 06 22 22 13 42. Veilig thuis. Hoe veilig voel jij je thuis? Uit onderzoek is gebleken dat 1 op de 20 thuiswonende ouderen te maken krijgt met fysiek, psychisch of financieel geweld, financieel misbruik. Hoe zit het met jou? Voel jij je gewoon lekker thuis? Waar je woont? En veilig ook? Of heb je ook moeilijk gezeten zo af en toe eens? Bel, app of mail. That is Dusty Springfield. Close my eyes.

0: I close my eyes and count to ten, zingt Dusty Springfield. Ja, misschien doe je dat ook wel eens gewoon. Je ogen dit doen maar tot 10 tellen. Hopen dat het voorbij gaat als je je niet veilig voelt. En we hebben het vandaag over jezelf veilig thuis voelen. Uit onderzoek is gebleken dat 1 op de 20 oudere thuiswonenden last krijgt van intimidatie, mishandeling. En dat kan fysiek zijn, psychisch, maar ook financieel. Misbruik. Hoe zit dat bij jou? Voel jij je thuis veilig? En als je denkt, over een paar jaar ga ik nog wat ouder zijn, heb je dan al maatregelen genomen om je thuis veilig te blijven voelen? Je kunt bellen 0800-345-0345. Of je gaat even naar de app 06-22-22-1342. En mailen kan natuurlijk ook rob@gld.nl. Ik wil mijn verhaal vertellen, schrijft deze mailer. Maar wel anoniem. Want het is mij een tijdje geleden overkomen. Ik kwam bij mijn schoonmoeder, die net terug was van het ziekenhuis. Mijn zwager had haar opgehaald. Ik wou naar haar toe lopen en zei iets. Toen probeerde mijn zwager mij te wurgen. En zei van allerlei dingen en waanideeën en dingen over de erfenis. Mijn schoonmoeder moest schreeuwen. Ik wist los te komen en ik ben bij haar op de grond gaan zitten. En na 10 minuten zei ik, ik heb nog een pan op het vuur staan. Dat was niet waar, maar ik kon niks beters bedenken om weg te komen. Ik ben toen buiten gekomen en ben naar mijn huisarts gevlucht. Die heeft daar mijn zoon gebeld, die heeft me opgehaald. Ik wens je dit echt niet toe en niemand niet. Graag anoniem. Goedemorgen Rob, zegt Marja. Volwassen kinderen die zeggen, kom maar in onze buurt wonen. Dat is fijn voor de kleinkinderen. Makkelijke contact. Ze geven veel redenen. Die lijken wel een beetje op chantage. 9 van de 10 keer is dat in verband met egoïsme van henzelf. Dan hebben zij zicht en zeggenschap over de ouders. Zorg en aandacht. Dan kunnen ze zelf inkopen wat ze willen. Want veel te druk zelf. Zeker niet als die ouders eigenlijk helemaal niet willen verkassen en verhuizen voor het gemak van de kinderen. En voor de lieve vrede gaan mensen dan toch maar bij de kinderen wonen. Ja, dit is volgens mij ook een soort oude mishandeling en die mensen voelen zich zeker niet veilig thuis. 0800-345-0345. Dini, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik weet niet hoeveel tijd ik heb voor je onderbreek, maar Het is gewoon zo. Ik heb het meegemaakt bij mijn vader. En ik ben zelf 3 jaar teruggevallen. En dan heeft mijn dochter mijn huis opgeruimd. En allerlei dingen weggegooid. Want ja, mam, jij gaat toch klein wonen. Ja. En ja, toen heb ik de politie gebeld. Want ik vond het onder oudermishandeling. Maar de politie zegt, daar zijn wij niet voor. Bij mijn vader heb ik in de tijd de politie gebeld. Dat had ook met, ja, hij werd opgelicht, maar hij vertrouwde de verkeerde mensen. Ook die dus kwamen helpen officieel. Maar dat is allemaal niet te bewijzen.
0: Maar jij hebt de politie gebeld omdat jouw dochter spullen van jou had weggegooid.
1: Ja, maar goed, ik had haar toestemming gegeven om ruimte te maken, ja, zodat ik met de rollator kwam. Maar ik heb erover nagedacht, want mijn dochter heeft intensieve baan altijd gehad. Ligt is inmiddels ook al meerdere jaren uit de running. En die kinderen die zeggen, pap, mam, kom dichter bij ons wonen, die hebben gelijk. Dan moeten wij als ouderen niet wantrouwend tegenoverstaan. Want vanuit de maatschappij, ze moeten een baan. Want anders kun je niet mee. Ze moeten constant bijscholen.
0: Maar is dat dan ook niet een soort van, ja, Marja schreef het volgens mij, een soort van chantage? Zo van, nee, als je niet dichterbij komt,
1: dan kunnen we niet doen. Ja, zo voelt het wel. Maar je moet als ouderen ook wel eens heel erg goed. Ik word dit jaar 78, denken. Mijn zoon woont in het buitenland, die kan niet opkomen draven. Inmiddels kan mijn dochter ook niet meer naar mij toe komen. Wat kan ik dan beter doen? Maar ja, dat lukt me niet, want ik heb geen portemonnee om naar een ander dorp te verhuizen. Maar hier, ik zit in een gewone ouderwet. Het buurt en ik.
0: Maar jij maakt je dus wel heel erg zorgen over jouw veiligheid.
1: Nee,
0: dan.
1: Over mijzelf niet. Ja. Kijk, als ik er geweest ben, kijk, stel ik word hier vermoord. Dat is hier wel eens eerder gebeurd in de buurt, 2001. Toen kregen ze een platform. Maar dat is inmiddels weer ter ziele, want dan zien de mensen het belang niet meer.
0: Maar jij voelt je wel veilig, maar voor je comfort zou je wel willen verhuizen naar dichter bij dochter?
1: Ja, want dan kan ik er zijn voor kleinkinderen die misschien... ik weet niet, mijn dochter kan ook in een rolstoel belanden. Je kan ook zo'n goede baan hebben en denken dat je alles op de rit hebt. Het leven komt zoals het komt en angst voor morgen komt een dag te goed. Maar gebruik je verstand. En dat zeg ik vooral tegen de ouderen, want de jongeren hebben de toekomst wat mij betreft.
0: Kijk, nou, Dini, dank voor jouw verhaal. Voel jij je veilig thuis en wat doe je er anders aan? Ik voel me nog wel veilig thuis, Rob, zegt Henny. Maar als het komt, ik sla wel van me af, hoor. Dat ga ik zeker doen. Let maar op. Ik voel me wel veilig, zegt Ingrid. Ik leef in de Achterhoek. Ja, niet in grote steden. Daar zou ik me wat minder veilig voelen, denk ik. Nou, hoe veilig voel jij je thuis? Laat weten via app of mail. Uit onderzoek is gebleken dat 1 op de 20 ouderen zich thuis gewoon niet veilig voelt. Dit is Joni Mitchell.

Gilbert O'Sullivan en Claire hier op Radio Gelderland. 2 minuutjes voor 11:30 voor de praten vandaag over jouw veiligheidsgevoel. Thuis, 1 op de 20 oudere thuiswonenden krijgt te maken met intimidatie, fysiek geweld, financieel geweld van misschien wel mantelzorgers of kinderen die thuis wonen. Maar ja, je kunt natuurlijk ook gewoon jezelf niet veilig voelen omdat je in een buurt woont waar wat inbraken gebeuren. Ja, Betsy die stuurt een foto van een vernield kozijn of een deurpost. Nou ja, dan zou je zeggen, je voelt je toch niet meer veilig. Deur aangevallen eigenlijk door inbrekers. Toch voel ik me veilig, zegt Betsy. Dit is gebeurd toen wij een feestje gaven ter ere van ons 50-jarig huwelijk. Wij werden 70 en 75 jaar. Maar we laten ons niet ontmoedigen door wat onverlaten. We hebben het gemeld bij de politie. De politie heeft het bekeken. En die zeggen, ja, dit blijft zoeken naar een speld in een hooiberg. Maar ja, het tast Betsy's veiligheidsgevoel in ieder geval niet aan. Marian die zegt, nou, inmiddels voel ik mij weer wel veilig thuis. Op 3 januari ben ik op mijn gezicht gevallen in huis. Hoe? Raadsel.

ik lag gewoon eens op mijn gezicht. Telefoon lag op tafel. Die heb ik gelukkig uiteindelijk wel te pakken gekregen en alarm kunnen slaan. Mijn dochter en buurvrouw kwamen eraan. Die hebben mij geholpen. Moesten naar het ziekenhuis komen. Daar heb ik heel veel afdelingen gezien. Mijn lip is gehecht en toen mocht ik wel naar huis. Wel een paar dagjes rustig aan doen, zeiden ze. Dat gaat niet goed. En naar de huisarts met je dochter. Dan vertel je de klachten die je hebt. En de dokter vertelt me, ja, je hebt ook nog een flinke hersenschudding ook. Ja, dat was niet verteld in het ziekenhuis. Dat verklaarde mijn klachten. Gelukkig hebben me vertel je de klachten die je hebt. En de dokter vertelt me, ja, je hebt ook nog een flinke hersenschudding ook. Ja, dat was niet verteld in het ziekenhuis. Dat verklaarde mijn klachten. Gelukkig hebben mijn dochter en de buren met sleutel mij in de gaten gehouden. En ik heb nu een alarm. Ja, nou, zie je het, hè? Je valt zomaar. Hoe de mensen om je heen dan toch zo nodig kunnen zijn, dat heb ik wel meegemaakt. En ze waren er. En dat geeft mij nu rust en een veilig gevoel. Maar hoe ik gevallen ben, dat is nog steeds een raadsel. Gewoon daar liggen. Ja, dan kun je dus inderdaad, zoals Marjan doet, actie ondernemen en zeggen van, nou, ik ga de buren inschakelen, mijn dochter, en ik pak een alarm. Dan heb ik dat veilige gevoel en kan ik toch nog gewoon op mijn gemak thuis blijven wonen. Ja, tips nog of aanmerkingen over dit onderwerp, app of mailen. Gaan we zo meteen even een gezellige spelletje spelen. En dan kun je ook nog in de prijzen vallen. Maar eerst Erik van Dijsseldonk. Halftime. Rust.

kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland.

0: Marvin Gaye en Sexual Healing. Ja, het is heel gezond, hè? Ja, laatste onderzoek ook weer. Masturberen. Doe maar, hoor. Je wordt er niet doof van. Het is heel gezond. En wat ook gezond is, lekker spelletje op de radio.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Het spel voor bij de koffie vandaag. Ook weer 3 prijzen te winnen. En ja, de eerste vraag, die krijg je bijna, want die kun je op je gemak lekker gaan opzoeken. En daarmee kun je misschien toegang krijgen tot vraag 2 en 3. En dus bij elkaar 3 prijzen. Het is vandaag 15 juni. In 1992 in Utrecht werd geboren de nu snelste vrouw van Nederland. Ja, ze loopt niet meer zo hard, maar haar records staan nog steeds. Welke Daphne werd op deze dag in 1992 geboren in Utrecht? En vandaag dus de 34 kaarsjes alweer uit mogen blazen. Als je dat denkt te weten, dan ga je appen of mailen. Mailen doe je via rob@gld.nl. En appen gaat via 06-22-22. We zijn op zoek naar de snelste vrouw van Nederland. Die viert vandaag haar verjaardag. Welke Daphne is dat? Laat me weten via de app of de mail. Je hebt 2 platen de tijd. De eerste is van Bobby Vinton. Sealed with a kiss. 06-22-22-1342. Of mail even rob@gld.nl.

0: Queen, Crazy Little Thing Called Love. Het is 16 voor 11.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Ja, we gaan eens lekker spelen. Het spelletje voor bij de koffie. Vandaag ook weer 3 prijzen te winnen. Door 3 vragen goed te beantwoorden. Nou, voor de eerste heb je gewoon toch wel behoorlijk wat tijd gehad om het op te zoeken. Dus die zou heel erg goed moeten zijn. Die gaat over de snelste vrouw van Nederland. Die viert vandaag haar verjaardag, want 34 jaar geleden werd ze geboren in Utrecht. Ze is niet meer actief, tenminste niet meer op wedstrijdniveau. Welke Daphne is nog steeds onze snelste vrouw, Ton?
2: Ja, dat is Daphne Schippers.
0: Juist. Ja, die records die blijven nog wel goed staan. Ja, dat is wel uitzonderlijk talent ook, hè? Wel. Ja.
2: Jazeker, ja.
0: Ja. Kun je ze nog voor de geest halen, of ook al weg?
2: Ja, de... Klopt, ja. Ze was prima, heel goed.
0: Ja.
2: Zo langs staafde dat record. Hè?
0: Dat bedoel ik. Ja, als je het maar scherp genoeg zet, dan blijf je als recordhouder. Punt. Ja. Verspringen heeft ook heel lang geduurd voordat het uit de boeken was. Ben jij een sportliefhebber?
2: Ja, ik kijk wel naar voetbal en vooral naar wielrennen.
0: Ja.
2: Dat...
0: En voetbal, dat ben je er ook mee bezig nu met kijken?
2: Ja, het was niet best gisteren. Het was de verkeerde wissels.
0: Nou, dat wel, hè. Daar hebben we het nu pas over eigenlijk. Want ja, als er niet gewisseld was, volgens mij, na de hydratatiebreak, dan hadden we gewoon lekker doorgespeeld. Knallen, ja. Maar het komt allemaal wel goed, denk ik. Zou was mooi te zien, hè, toch? Ja.
2: Ja, zeker.
0: De tranen van Dick, die... zijn nu al het moment van het toernooi voor mij eigenlijk.
2: Ja, jammer van Cruzo.
0: Ja. Wij gaan naar de muziekvraag vandaag. Want op deze dag begon, lang geleden alweer, één artiest met groots met een zachte G in het Philipsstadion. Wie heeft daar jarenlang groots met een zachte G ter gehoor gebracht?
2: Ik ken hem, Chris Meeuwis.
0: Jij kent hem?
1: Oh. Op de koffie.
0: Ja, die
1: op
0: is helemaal goed. Wacht even hoor.
2: Ja, ik ben er geweest hier in Apeldoorn.
0: Oké. En is dat lekker meezingen dan?
2: Zeker, maar dat was een tijdje geleden alweer.
0: Ja. Hij doet het rustig aan, maar... Hij heeft natuurlijk goed gedaan, die heerlijke concerten daar. De Gelderse vraag, zullen we die ook maar eens op je afvuren? Misschien maak je de Grand Slam volledig voor jezelf. Die brengt ons naar een Gelderse plaats waar het Vrijheidsmuseum staat. Welke plek is dat in Gelderland?
2: Begin met een A of zo, toevallig.
0: Nee, of wel?
2: Wel?
0: Nee, dat weet ik niet. Ik weet het niet. Nee, nee. Amersfoort, Gelderland. Nee, net niet, Ton. Het is Groesbeek.
2: Groesbeek, ja.
0: Aan de grens.
2: Ik heb geen idee.
0: Nee. Nou, dan krijg je nog 1 vraag. Gaan wij Guus Meeuwis draaien?
2: Ja, prima.
0: Ja, als jij zegt nee, dan is het nee.
2: Draaien maar, ik vind wel...
0: Ja? Oké.
2: Okay.
0: Dan gaan we live naar dat Philipsstadion. Tranen gelachen. Live uit het Philipsstadion 2008.

surf, net zo goed als op CD, LP, Spotify, noem het maar op. Hè. Tranige lachen van Guus Meeuwis. Hij begon met die groot, met een zachte G, op deze dag 2007. Ach, vliegt de tijd toch, hè? Dit is een Hall & Oates op jouw radio. Om 9 voor 11. Open all night.

0: Al Martino en Volare. Het is 2 voor 11.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Gisteren belde ze me op, niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
5: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
7: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax en sta op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
6: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt een plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Jan, dankjewel.
11: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
12: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen?
10: Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl. Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
12: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
13: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
17: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
18: Oké, we gaan.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.

Phillips en de Midnight Train to Georgia. Het is zelf over 11. Het is midden juni, maandag 15 juni. Als artiest heb je natuurlijk ook dezelfde gevoelens als wij normale mensen. Maar als artiest heb je natuurlijk die ene mooie uitlaatklep die je hebt gekregen van de kosmos. Je kunt of schrijven of zingen, of je kunt allebei. Simon Keizer die kan allebei, dat weten we inmiddels. En Simon heeft een boek gemaakt over zijn leven eigenlijk. En ja, dat gaat over Simons 40ste verjaardag. Toen stond hij op een kruispunt in zijn leven, zowel zakelijk als privé, ging het roer om. En daarom schreef hij, wat moet met een D, dat moet met een T. Een waanzinnig leerzaam traject, zegt hij. En ik hoop dat dat boek ook maar één lezer een duwtje in de rug geeft. En hij heeft daar ook de begeleidende muziek bij gemaakt. Het singeltje heet ook, wat moet, dat moet. Simon Keizer. Ja, is het een midlife crisis? Is het een andere weg die hij inslaat? Noem het wat je wil, maar je wil ons wel wat geven. En dat is ook mooi. Hier is hij.

Dat moet, met een D. Dat moet, met een T. Over de nieuwe richting die Simon Keizer is ingeslagen. Het plaatje is er, maar het boek is er ook. En daarom heeft hij ook een boekhandeltour, zoals je het noemt. Dan komt hij het boek presenteren, een beetje lezen. En misschien ook wel een beetje zingen, staat erbij. Hij was afgelopen weekend in Apeldoorn en net over de provinciegrens in Deventer. Hij komt nog binnenkort naar Gelderland, naar Nunspeet, op 3 juli. 2 uur daar in de boekhandel. Ja, Simon Keizer dus. Wat moet, dat moet. Nou ja. Het is altijd leuk om erbij te zijn als je dan ook gaat zingen. En je koopt het boek, dan heb je er een mooi verhaal bij zelf. Terug naar de radio, terug naar Racy. En Lay Your Love on Me.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

lieve Rita, dankjewel dat je mijn oren en de generaties na ons hebt verwend met jouw mooie muziek. Er zal nooit meer iemand zoals jij komen. Vaak geïmiteerd, maar nooit, nooit, nooit gedupliceerd. Zo, dat moest ik even kwijt. Ook namens de rest van de familie Brouwer, zou ik maar zeggen. Dit is dan weer Joe Jackson. Op Radio Gelderland.

De happy ending van Joe Jackson. En dit is dan weer een mosquito-jachtbommenwerper. Laat die nou net 82 jaar geleden zijn neergestort aan de Voorsterweg in Empen. En vanmiddag wordt een monument onthuld om de twee Schotse vliegers die in dat toestel zaten. Ja, voor eens hebben we altijd te herdenken. En ik spreek zo meteen even met de initiatiefnemer. Gerrit Bleumink is dat. En die heeft een beetje het verhaal proberen te achterhalen. Ook van die vliegers. En ook de nabestaanden en zo. Indringend verhaal. Dus blijf er maar bij hier bij Radio Gelderland. Want na James Blunt hoor je dat.

0: Jane Blunt, 1973. Die mosquito-bommenwerper, dat is toch een flink ding. En over ruim een uur wordt in Empen een monument onthuld ter nagedachtenis aan twee vliegers uit Schotland van de Britse Royal Air Force, de heren Bailey en Simpson. En die mosquito-jachtbommenwerper die stortte dus 82 jaar geleden neer daar in Empen aan de Voorsterweg. Gerrit Bleumink, die is initiatiefnemer van het monument, dankzij hem vindt die onthulling dus plaats. Een hele prestatie. Goedemiddag, Gerrit.
1: Ja, goedemiddag.
0: Het ongeluk is 82 jaar geleden inmiddels. Wat gebeurde er nou precies op die ene dag in 1944 boven Empen?
1: Wat ik heb kunnen achterhalen was dat in die nacht was er een bombardement gepland op Gelsenkirchen. Dat stond een grote fabriek waar uit steenkool synthetische benzine gemaakt werd. En in die nacht zijn dus 250 bommenwerpers richting Gelsenkirchen gevlogen. En die eskaders werden onder andere beschermd door de mosquito-jachtbommenwerper. Maar deze hier, die in Empen is neergestort, die had niet zozeer de taak om de Duitse vliegtuigen uit de lucht te schieten, als wel om te verhinderen dat ze op konden stijgen. En dat heet dan een intruder mission. Dat was de bedoeling dat je boven vijandelijke vliegtuigen een beetje ronddraaide. Want dan kon de baanverlichting niet aan. Het was in die tijd volledige duisternis in Nederland. Dus ieder lampje dat aanging, dat valt meteen op. En zeker als je dus een rij verlichting hebt langs de startbaan. Dus door in de buurt van die vliegtuigen te cirkelen, moest die verlichting uitblijven en konden de Duitse jachtvliegtuigen niet opstijgen.
0: En zo ging het mis, want geraakt door de vijand, vlam gevat en vervolgens dus neergestort bij een boerderij aan de Voorsterweg.
1: Dat klopt. Wij weten niet precies waar die door geraakt is, het vliegtuig. Hij is in ieder geval, als je het bekijkt, de hoek waarin die over de boerderij gevlogen is en de plaats van de inslag, is die eigenlijk in één rechte lijn naar ondergang tegemoet gevlogen. En er zijn lezingen dat hij dus is neergeschoten door een Duitse nachtjager. En een lezing is dat hij dus neergeschoten is door de Duitse luchtdoelartillerie. Ik hou het eigenlijk op het laatste, omdat dat ook in twee bronnen bevestigd wordt.
0: Er blijven altijd wat vragen beantwoord bij dit soort zaken. Ja. Maar in ieder geval is het zo dat ja, jij bent de achterkleinzoon van de bewoners van die boerderij, hè? De Rietmus. Ja, ja. En daardoor ben je ook geïnteresseerd geraakt in dit verhaal, om dat helemaal uit te zoeken. En wat betekent dit verhaal dan binnen de familie eigenlijk?
1: Binnen de familie, ja, dat is eigenlijk moeilijk te zeggen. Want in de tijd, zeg maar dat ik nog op school zat en begon te werken en zo, ja, speelde dat nog niet zo. Werd er eigenlijk weinig over gesproken. En toen ben ik op een gegeven moment met genealogie begonnen. En dan kom je die verhalen tegen en dan wil je het wat meer weten. Maar goed, de tijd is natuurlijk ook een enorme factor van belang. En mijn overgrootvader die was al overleden, voor de oorlog al. Mijn overgrootmoeder, haar zoon, schoondochter en kleinzoon, die moeten het gezien hebben. Maar ja, ik had het ze kunnen vragen, maar dat is er nooit van gekomen eigenlijk.
0: Moet een enorme impact zijn geweest daar ook voor het dorp, blijkt mij. Heb je nog contact gehad met de nabestaanden van die twee vliegers?
1: Nou, ik heb in het kader van het onderzoek contact gezocht en gevonden met Schotland. Begon met een krant en via die krant met iemand van de Angus Council. Angus, dat is een district waar Monrose in ligt, waar Simpson vandaan kwam. En die heeft me weer in contact gebracht met een mevrouw van de genealogische vereniging uit dat gebied. En samen hebben ze dus een achternicht van Simpson op weten te scoren. Okay, yeah. En die vrouw die leeft nog en daar heb ik ook contact mee. En die had dolgraag bij de onthulling willen zijn, maar die heeft een hernia. En ze zegt, ja, ik kan niet lang staan, ik kan niet lang zitten en de reis vind ik toch een beetje te bezwaarlijk om dat te doen. Maar ja, het spijt haar dat ze dus niet hier kon zijn. En Bailey, die had een zoon. Die is schrijver in Australië. Die man is nu 83. En ik heb een aantal mailtjes gestuurd naar hem en naar zijn uitgever, maar ik heb daar nooit antwoord op gehad eigenlijk. Dus ik heb het idee dat hij daar het boek dicht gedaan heeft.
0: Ja, en om 14:00 dus die onthulling, de ceremonie. En dat gaat ook gepaard met muziek van de City of Apeldoorn Pipes and Drums. En die spelen dan het beroemde Abide With Me. Dat is een bekend doedelzaklied. Ik heb het even van de Scottish Dragoon Guards opgezocht. Ja, dat klinkt dan zo. Breekt helemaal open.

0: Prachtig, hè? Ja, die Abide With Me, de Scottish Pipes en Drums. En ja, Gerrit, die vlieghelden die kijken vast van boven mee, denk ik, of niet?
1: Laten we het hopen. Het zal een deugd doen dat ze niet vergeten zijn.
0: Ja, en tot slot, wat hoop je eigenlijk dat voorbijgangers denken wanneer ze dit monument zien de komende jaren? Pipes en Drums. En ja, Gerrit, die vlieghelden die kijken vast van boven mee, denk ik, of niet?
1: Laten we het hopen. Het zal een deugd doen dat ze niet vergeten zijn.
0: Ja, en tot slot, wat hoop je eigenlijk dat voorbijgangers denken wanneer ze dit monument zien de komende jaren?
1: Nou, ik denk dat ze ik hoop dat ze hetzelfde zullen denken wat ik altijd doe als ik bij een monument sta. Mooi dat deze gebeurtenis gememoreerd is en mooi dat de betrokkenen niet vergeten worden.
0: Oké. Ik wens je heel veel succes met deze mooie mijlpaal en mooi werk heb je verricht, Gerrit. Dank je wel.
1: Jij ook bedankt en een fijne dag nog.
0: Het verhaal van Gerrit dus. Om 2:00 de onthulling van dat monument. Nog een stukje van die Pipes and Drums. Abide With Me. Lijkt me wel mooi.

0: tijd voor een geliefd onderwerp op Radio Gelderland in Tot 3 na Bob Marley en The Wailers. Het weer, het houdt de mensen bezig. Berend, goeiedag.
1: Een hele goede middag.
0: Want ja, het is toch wat, hè? Nu is het weer een beetje bedrukt, maar het wordt beter volgens mij.
1: Ja, we staan wel aan de vooravond van een grote weersverandering die deze week gaat gebeuren. Vandaag op dit moment toch wel flink wat bewolking. Ook nog aan de frisse kant. Temperaturen nu rond de graad of 15. Maar in de loop van de middag verwacht ik echt wel dat die zon in heel de provincie door gaat breken. En dan gaat de temperatuur nog oplopen naar zo'n 18 of 19 graden op de meeste plaatsen. Nog wel steeds wel koel voor de tijd van het jaar, maar dat gaat vanaf morgen veranderen. Want dan gaat de wind draaien naar het zuiden. En daarmee wordt er echt wel warme lucht richting ons land aangevoerd. En dan morgen levert dat al temperatuur op van een graad of 23. Wederom loopt de dag dan gewoon droog met flink wat ruimte van de zon in de middag. En de dagen daarna, ja, dan gaat die temperatuur nog wat verder oplopen op woensdag. Dan wordt het al zomers warm met 25 graden. Kan wel een enkel buitje vallen, staat allemaal niet heel veel voor. En de dagen daarna, vanaf donderdag, dan is het zonovergoten. Met temperaturen die op grote schaal misschien wel uitkomen rond 28 graden op donderdag. En vanaf vrijdag, dan staat waarschijnlijk een reeks tropische dagen op programma met liefst 30 graden.
0: Oké, maar het is in ieder geval niet zo gek dat mensen nu, want dat lees ik ook in de app en bij ons in de mail, een soort herfstachtig gevoel krijgen vandaag op dit moment.
1: Nee, klopt. Nee, dat klopt ook wel. Ja, op dit moment is het gewoon een beetje grijs en grauw inderdaad. Ja. En, maar goed, ook daar gaat dus wel verandering komen. Want ik zie al wat opklaringen verspreid over het land. En ik verwacht dus ook in de middag dat de zon ook in Gelderland door gaat breken.
0: Ja. Oké. Berend, dankjewel voor deze weerupdate.
1: Doei.
0: En vanmiddag weer opnieuw Weerplaza hier op de zender. Prachtig bedankt voor dat mooie moment van die pipes en drums. Uit Apeldoorn komen ze helemaal gereisd om in Empen zeg maar te spelen bij de onthulling van dat mooie monument. Herinneringen die nog steeds omhoog komen, het ontroerde mij. Joop, dankjewel voor je reactie. En dit is VOM de Kunst.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
4: ANWB en gaan.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Oh, heerlijk hier, hè?
7: Ja, eindelijk even niks.
8: Het is echt nice.
9: Hola, le pongo dos cervezas.
10: Hola, señor. Sí, twee bier.
8: Voor mij?
6: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
9: Por favor.
10: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
15: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, dit is Radio Gelderland. En heb jij wel eens gehoord van de bufferberekenaar? Misschien wel, maar misschien ook niet. Alles over die bufferberekenaar, komend half uur op Radio Gelderland.
16: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hamer Badkamers, Sanitair en Tegels in Brummen.
16: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
18: Pas op hoor, deze is heet.
19: Oef, ja.
18: Wil er iemand nog wat drinken?
19: Ja, lekker.
18: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
19: En voor mij, man?
18: En een frisje voor jou.
19: Dank je.
20: Proost.
21: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
12: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
22: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
23: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
24: Oké.
23: Social Deal, deals die je niet mag missen.
25: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
26: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
27: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
28: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
29: Hans, alleen de prijs is anders.
30: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
31: Top 3 met Joost.

0: Kiki D met een hoop gejuich erbij en Star, het is ook een fijne plaats, hier in Top 3. En de meest gestelde vraag aan het Instituut voor Budgetvoorlichting is: hoe hoog moet mijn buffer nou zijn? Nou, dat is een prima onderwerp aan het begin van deze week. Nou, misschien wel een weekend vol met pinbetalingen, dat zou zomaar kunnen. Misschien ben je naar een museum geweest of een dagje zwembad. En tegenwoordig heb je al heel snel veel geld uitgegeven, want het is ook allemaal hoger qua prijzen en zo. Nibud heeft al langer de bufferberekenaar en die is weer helemaal up-to-date nu. En daar ga ik over praten met Max Mijnenburg van het Nibud. Goeiedag.
1: Goedemiddag.
0: Waarom vinden mensen die buffervraag zo lastig eigenlijk?
1: Ja, mensen vinden het vooral lastig om daar een bedrag op te plakken. Hè? Dat is ook best lastig, moet ik eerlijk zeggen. Want wat is nou een slimme buffer voor je auto? Of hoeveel moet je maandelijks sparen voor huishoudelijke producten die kapot kunnen gaan? Dat zijn best lastige vragen. En daar hebben wij ook niet een eenduidig antwoord op. Dus het is echt afhankelijk van je situatie en je huishouden, hoeveel je nodig hebt. En daarom hebben wij inderdaad die tool die mensen echt helpt om een goede buffer op te bouwen voor hun specifieke situatie.
0: Ja, het is dus heel persoonlijk en je beantwoordt dan vragen over jouw situatie. Jullie hebben wel een algemeen advies, hè? Dat is zet 10% van je inkomen apart maandelijks.
1: Ja, dat is inderdaad wat we adviseren als om aan te houden. Maar we weten natuurlijk zelf ook wel dat die 10% niet voor iedereen makkelijk haalbaar is. Die 10% is wel bedacht omdat je snel kwetsbaar kan worden als je iets moet laten vervangen of moet laten repareren en je hebt daar geen geld voor. Dan kun je best snel in de financiële problemen komen of je kunt bijvoorbeeld de was niet meer doen. Dat zou vervelend zijn. Daarom zeggen wij inderdaad, hou zo ongeveer die 10% aan. Zet 10% van je maandelijkse inkomen apart voor je buffertje. En lukt dat niet, kijk dan wat voor jou past. En daar geldt ook wel een beetje, alle kleine beetjes helpen. Dus liever een klein beetje dan helemaal geen buffer.
0: Dus als dat voor jou 5% is of desnoods 2%, helemaal prima. Maar zet in ieder geval iets apart.
1: Ja, zeker. Ja, want je weet, één ding is zeker, is dat je die buffer een keer gaat aanspreken.
0: Zeker. Nou ja, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, je hebt een nieuwe auto nodig, hè? Dat is zo'n ding. Forse uitgaven.
1: Ja. Ja, nou ja, dat zijn inderdaad, dan heb je het echt over grote bedragen vaak. Ik vermoed dat veel mensen in hun hoofd hebben dat als de huidige auto kapot gaat, dat je dan iets vergelijkbaars terug zou willen hebben. Nou ja, zoek maar eens op hoeveel de auto die je dan terug zou willen kost. Dat gaat vaak niet om bedragen die je zo 1, 2, 3 paraat hebt. Dus het is echt wel belangrijk om daar bewust mee bezig te zijn en daar ook naartoe te werken. Hè? Dus dan hoef je niet in één keer een groot bedrag, maar dan spaar je daar maandelijks voor en dan kom je vanzelf aan een wat groter bedrag.
0: Ja, en de boodschap is ook eigenlijk, laat je niet afschrikken door die adviesbuffer. Pak gewoon wat passend is voor jou. En ik kan me ook voorstellen dat het een beetje frustrerend is als je elke euro aan het omdraaien bent.
1: Ja, nee, dat kijk, het moet passen, laat ik het zo zeggen. Wij snappen natuurlijk ook wel dat als jij iedere maand moeite hebt met rondkomen, dat de eerste prioriteit is om je noodzakelijke uitgaven uit te geven. Ja. Maar ook voor mensen die elke maand last hebben met de eindjes aan elkaar knopen, ook daarvan is er één ding zeker, en dat is dat die wasmachine toch een keer kapot gaat op termijn. En dan kun je maar beter voorbereid zijn. Dus ook dan willen we toch mensen echt op het hart drukken. Begin met die kleine stapjes om uiteindelijk toch een bedrag te hebben waardoor je dat soort tegenslagen op kan vangen.
0: Ja, omdat jullie ook zeggen dat onverwachte uitgaven vaak helemaal niet zo onverwacht zijn.
1: Ja, we noemen dat natuurlijk vaak inderdaad onverwachte uitgaven. Maar ik noem net al een wasmachine bijvoorbeeld. Ja. Ja, je kunt dat ervaren als een onverwachte uitgave als die opeens kapot gaat. Maar er is één ding zeker, als je een wasmachine koopt, dan weet je zeker dat die op een gegeven moment kapot gaat. Of dat nou over 5 jaar is, dat zou misschien wat snel zijn. Of dat het over 10 jaar is, dan is het al logisch. Dus als je zo nadenkt, hè, dus ik koop een nieuwe wasmachine en ik ga ervan uit dat die 10 jaar kan werken, dat die dan wel eens kapot zou gaan, dan heb je dus een horizon van 10 jaar om een buffertje op te bouwen voor een nieuwe wasmachine. Ja. En dan gaat het om aanzienlijk kleinere bedragen per maand om bij elkaar te sparen.
0: Ja, ja, je kan het ook een beetje opbouwen, hè, dat je jezelf doelen stelt. Nou ja, over een aantal maanden kan ik wel meer sparen. En zo wordt die buffer steeds beter. Want iemand die vandaag 0 euro buffer heeft. Nou, die kan gewoon een begin maken met wat wel kan. Kijk naar wat wel kan. Dat is ook een goede, denk ik.
1: Ja, dat vind ik een hele mooie. Dus inderdaad, daar sluit eerlijk gezegd onze tool ook wel een beetje op aan, hoor. Ja. Daar zul je ook ons advies in zien om die 10% te sparen. Maar ook jouw eigen persoonlijke situatie. Dus als jij denkt, nou ja, je kunt daar gewoon prima invullen wat voor jou haalbaar is. En dan kun je daar ook met die tool naartoe werken. Dus die helpt je daar ook bij om dat bij elkaar te krijgen.
0: Ja. Nou ja, en als ik zelf kijk ik gewoon eens in de zoveel tijd, kijk naar al mijn uitgaven. Wat heb ik aan abonnementen en dingen? En is het me dat nog waard? Besteed ik er genoeg tijd aan? Heeft het nog zin? Kan dat niet goedkoper? Dus het is ook een soort mindset, denk ik.
1: Ja, nou, dat komt er logischerwijs een beetje voor, hè, het besparen. Dus eerst kijken of je inkomsten en uitgaven op een rijtje zetten. En dan ook, zodat je inzicht hebt in wat je uitgeeft en wat je dus inderdaad misschien ook wel gewoon best wel kan missen. Misschien ga je wel, heb je nog een sportschoolabonnement waar je al een tijdje niet bent geweest? Nou, dan kan dat bedrag mooi naar de buffer bijvoorbeeld.
0: Mooi zo. De bufferberekenaar is te vinden op de site van het Nibud. Max Pijnenburg, dankjewel voor de toelichting.
1: Graag gedaan.

It's Billy Idol on Radio Gelderland. Sweet 16. En ook de Trox. En houdt de antenne van je radio goed vast als hij los zit voor een betere ontvangst. Los vast van de drie J's. Dat gaat uiteraard weer over de liefde. En niet over het vasthouden van een antenne. Maar je kan dan wel weer een goede antenne hebben in je hoofd. Liefde op de radar. Snap je het nog? Ik eigenlijk helemaal niet meer. Laat ik maar snel weer een plaatje draaien. En wat voor een. Op Radio Gelderland. Ruim baan voor The Buzz.

0: op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.
1: Joost Brouwer. Tot drie. Radio Gelderland. De hele dag.

The Whispers, It's a Love Thing. En laten we maar eens over auto voelen gaan hebben. Je hoort het al in het nieuwsoverzicht. Rob had het in het begin van de uitzending over. Het lijkt terug van weg geweest. Ja, die autovoelers die duiken steeds vaker op. En waar in de provincie, dat hoor je ook.

0: voor jou en voor jou en voor jou. Frank Boeijengroep, en stel je voor, je loopt 's ochtends naar de auto, klaar voor de dag, en de spullen die nog in je auto lagen, die zijn gewoon weg. Terwijl jij lag te slapen, voelde er iemand heel zachtjes even aan je portier, en zat hij niet op slot, dan ben je gewoon je spullen kwijt. Ja, dat zijn autovoelers, die duiken de laatste tijd steeds vaker op. Het gebeurt bijvoorbeeld in Putten, Ermelo en Harderwijk.
1: 'S Ochtends vroeg. Koffie op en hup naar je werk. Doe je de autodeur open en slaat de schrik je om het hart. Je luxe koptelefoon die je in de auto had laten liggen. Je tas met daarin de laptop die je vandaag toch weer nodig had op je werk. En je portemonnee. Allemaal weg. Je had geen idee, maar terwijl jij lekker lag te slapen, ben je slachtoffer geworden van wat ze een autovoeler noemen.
2: Mensen die s'avonds laat gewoon door de straten lopen en dan heel slinks even aan het portier voelen of de auto op slot is, ja of nee.
1: Je dacht dat je het knopje van de afstandsbediening op je autosleutel goed had ingedrukt. Kennelijk niet, want een autovoeler is een luie dief.
2: Een deurvoeler die gaat niet een auto openbreken. Die gaat gewoon langslopen en ja, 9 van de auto's op slot en de 10e is open. Ja, en als het jouw auto is, ja, dan heb je pech.
1: Inwoners van Putten, maar ook Ermelo en Harderwijk worden de laatste tijd vaker slachtoffer van dit soort autovoelende types. En die gaan serieuzer te werk dan je misschien in de eerste instantie zou denken.
3: Ze scannen de buurt van tevoren. We hebben inmiddels camerabeelden gezien dat ze door de wijk heen rijden. Ze maken foto's van de wijken, de straten, de woningen. En 's avonds komen ze terug met z'n allen.
1: Zorgen dat ze gesnapt worden hebben ze natuurlijk niet echt. Ze komen wanneer iedereen in dromenland is.
2: De pakkans is natuurlijk minimaal, hè, want ja, 's avonds laat, 's nachts zijn er weinig mensen op straat.
1: Dus auto natuurlijk op slot doen, maar ook even dubbel checken. Zelf even auto voelen dus.
2: Check altijd even als je de auto op slot doet met afstandsbediening of die ook daadwerkelijk op slot is.
3: Ja, en let op.
1: Niet alleen of je auto op slot is, maar ook op rare types in de buurt die net iets langer rondkijken dan goed voelt.
0: Ja, even de politie bellen dus. En het mooie is dat in de buurten waar we juist extra op elkaar letten, dat het beste medicijn blijkt in van die apps en zo. Hè?
4: Ik heb altijd pech. Ze moeten altijd mij hebben.

Hulp roepen naast je auto als je lastig gaat van zo'n autovoeler. Hè? Vervelend. Help is on its way van de Little River Band. En met kleine stapjes kom je er wel. Daar zingt althans hitgodin Olivia Dean over in haar nieuwe liedje. Ik heb hem zojuist ingestart hier op Radio Gelderland. Herkenbaar eigenlijk, want ik wil zelf ook altijd alles vaak te snel en in één keer doen. Dus dit liedje helpt mij dan altijd al om een beetje terug te schakelen. Rustig aan, Joost. Rustig aan.

Even flirten met de Flirtations en Someone Out There. Van dorp naar dorp en van stad naar stad, van regio naar regio. In heel de provincie ontvang je Radio Gelderland.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren... een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Besttime Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139. Voordeeluitjes.nl.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. 2 van de 3 verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft hiervoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië en gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel Jeroen Tjepkema.

0: Empel. 8 minuten extra daar vanwege een kapotte vrachtauto. En de rechte rijstrook is dicht. Je moet toch wel even rekening houden met de vertraging daar. Zeker tot 4 uur vanmiddag.
1: File. Oh jongens, wat een file.
0: Nou, valt wel mee uiteindelijk.
1: Wel meer dan 1000 wielen staan.
0: Nou.
1: Hier in de rij.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: Ah, John Fogerty, dat was die alweer. Die zou ook door kunnen gaan voor een lekker rockplaatje.
1: De klok op rock.
0: En het is waar, jij en ik zijn bewust of onbewust gevormd door allemaal gebeurtenissen in het leven. Het zijn van die eikpunten die je leven veranderen. Bij mij is dat begin dit jaar gebeurd, toen mijn dochter op de wereld kwam, Jinte. Maar ja, lieve Jinte weet nog niet exact hoeveel ik van haar houd. Ze kan het wel voelen, maar ik kan het haar nog niet in begrijpelijke taal uitleggen. Nou, misschien ook niet zo erg voor baby'tjes. Maar de bandleden van The Who die vragen zich in dit lied af of het worden van een rockster ze als mens heeft veranderd. In de Klok op Rock vandaag.

fluitend en vrolijk de dag voor met Bruno Mars, I Just Made. En straks na drieën dan hoor je een nieuwe Thuis in Gelderland. Alexandra is er met het Radio Memory spel uiteraard. En ook een mooie klassieke uit de alle 1300 goedlijst. Dus puur genieten en morgenochtend word je weer wakker met Frank van Dijk. En goedemorgen Gelderland, de hele dag door. Leuke programma's om te luisteren hier bij Radio Gelderland. En in tot drie hier nog de lifehack van de dag. Heb je nou zelf ook zo'n huishoudelijke beslommering waar je mee zit? Waar je tips van wil? Nou, dan moet je zeker even blijven luisteren, want zometeen komt er weer een. Maar je mag er zelf ook altijd eentje doorgeven. Joost@gld.nl

0: Ray Parker Jr. en zijn gezelschap You Can't Change That. Maar misschien kan je wel het leven van iemand anders veranderen. Want ja, het piept en kraakt een beetje onder mijn rechtervoet. Vooral ter hoogte van mijn grote teen is een klein iltlaagje ontstaan. Dat wordt toch steeds dikker en dikker. Het zit er eigenlijk best wel lang, maandje of 6. En sinds dit weekend ben ik ook op advies van mijn vrouw met voetenbaden begonnen. Weken die handel, een beetje zeezout door het water en dan gewoon lekker naar het voetballen kijken zoals gisteravond. En dat bracht mij bij de vraag, ja, bij jou toch een beetje gefronste wenkbrauwen, Rob. Het is ook een beetje onsmakelijk, dat moet ik toegeven. En ook in de aanloop naar die vierdaagse, ja, wat zijn dan de beste verzorgtips voor je voeten? En we kunnen het een beetje breed plakken, hè. Je kan ook over blaren hebben, maar nou, ik heb dan eeltplekken. Hoe kom je er vanaf, hè, Rob? Dat is eigenlijk wat we vragen.
1: Wat doe jij dan met dat voetenbadje? Wat moet dat opleveren?
0: Nou, dat moet dan opleveren. Maar dat advies heb ik dan weer van mijn schoonmoeder. Via mijn vrouw. Dat ik dan mijn voeten een beetje kan laten weken. En dat dan vanzelf die iltplek losweekt.
1: Oh.
0: Ik moet het wel een weekje volhouden, zeg maar. Ja. En dan wordt het steeds malser, zeg maar. En uiteindelijk zou het er dan vanzelf af moeten vallen. Maar
1: okay.
0: Ik durf in ieder geval niet met mesjes en dat soort toestanden in.

0: Jacksons. Zometeen nog de finale hier in Top 3. Met de 3 voor 3. 3 platen met een link. Maar eerst even oplossen waar we vandaag jouw hulp bij vragen. Want ja, wat werkt nou het best om eelplekken weg te werken? Of blaren bijvoorbeeld, op de huid. Ik krijg een reactie van Gisela, die zegt alpaca-wol is geschikt bij eelplekken. Ook bij likdoorns en wintertenen, maar zeker ook bij drukplekken en smetplekken in het lichaam. Die had ik nog niet eerder gehoord, Rob. Was jij die nog tegengekomen?
1: Ja, ik zag dat net wel langskomen. Dat doe je vooral in je schoenen als je pijn ervan krijgt, zeg maar. Om te zorgen dat je geen last ervan krijgt tijdens het lopen. Dus loperswol, dat hoor je ook wel eens bij de Vierdaagse, dat mensen dat in hun schoenen stoppen.
0: Ja, want dat is sowieso wel goed, hè, om zorgen dat je voeten niet knellen, zeg maar, in de schoenen.
1: Ja, maar het gaat er natuurlijk niet door verdwijnen. En dat was wel jouw plan, hè? Jij had dat voetbadje. Ik heb een beetje zitten zoeken. Het is niet mijn favoriete onderwerp, moet ik zeggen. Want ik ben ook op het woord gekomen wat me gewoon acuut kippenvel geeft als ik het zeg. Namelijk een eeltrasp.
0: Oh.
1: En dat is precies wat je erbij voorstelt eigenlijk. Een rasp waarmee je eeltplekken te lijf gaat. Wat is nou het idee bij zo'n eeltplek? Inderdaad, weken. Je was goed begonnen, Joost. In het voetbadje. Ja. Maar het idee is dat je daarna je voeten droog dipt en daarna toch gaat werken aan dat eelt met puimsteen, een voetvel of inderdaad die eeltrasp. Pas wel op dat je niet te veel weghaalt, zeggen ze er allemaal bij.
0: Ja, want dus, dat is ook gewoon onderdeel van de huid zelf eigenlijk. Hè?
1: Ja, maar het is een wat verhard hard deel dat je dus kennelijk wel af kunt schrapen. Maar ja, het is logisch. Je moet niet te ver gaan, niet te veel weghalen. Nee. Want die huid en die eelt, die beschermt wat eronder zit natuurlijk toch uiteindelijk.
0: Ja, ja, nou, ik blijf nog even doorweken en dankjewel voor de tip. Dat vuil dingetje, dat heb ik nog niet eerder gehoord. Maar daar ga ik eventjes achteraan.
1: Raspen, Joost.
0: Ja, ik neem aan dat het geen vuil mag zijn uit de gereedschapskist. Dat lijkt me een beetje.
1: Dat kan ik het toch herhalen.
0: Als ik hier morgen niet ben, dan zijn mijn voeten weg, denk ik. Zo erg zal het niet zijn. Dankjewel voor de reacties.

0: Holly Rogers, Everything Fine. Ja, dit nummer maakt wat los bij mij. In mij persoonlijk trouwens. Echt mijn lievelingsliedje van de afgelopen weken al eigenlijk. En dat eeltschrapen maakt ook wat los. Ja, en blarentip naar eelt hebben we het vooral over gehad. Joost, draai even langs een voetenpedicure. Kijk horen van Jan Vrielink in de app. Dat zeggen Astrid, Gerry, Annemarie en Ineke trouwens ook. Een pedicurebehandeling is een betere optie. Ik zocht eigenlijk een betaalbare optie, namelijk een gratis optie. Maar goed, zo denk ik vaker. Misschien is wel. Maar dankjewel voor alle tips. Misschien is dat serieus. Ik heb ook wel een tijd de pedicure gehad voor mijn nagels en zo hoor. Maar uiteindelijk hou je dat dan zelf bij en dan denk je dat je het zelf kan.
1: 3 voor 3.
0: Zo, 3 platen met een link en vandaag een gewaagd slotstuk. Want kunnen acteurs zingen? In mijn opinie de meeste niet. Toch zijn er uitzonderingen. Verbazing alom. Hier komt namelijk track 1. Veel mensen kennen Patrick Swayze van Dirty Dancing. Maar nog voordat de film uitkwam, schreef hij in 1984 toch echt She's Like the Wind. Het was oorspronkelijk bedoeld voor een andere film waarin hij speelde, maar belandde uiteindelijk op de soundtrack van de dansfilm die hem uiteindelijk wereldberoemd heeft gemaakt. Het is de eerste track in de 3 voor 3 voor deze maandag. Patrick Swayze dus, She's Like the Wind, geniet ervan. Waaien wij naar die andere tracks.

0: Ja, mooi van Bruce Willis op Radio Gelderland in de 3 voor 3. Hij kreeg bij het opnemen hulp van de Temptations. De tweede track was dit, hè, in de categorie zingende acteurs. Ja, en ik had het net al eventjes over. Kunnen acteurs dan zingen? Nou, de meeste volgens mij niet. Dat vind ik dan. Ik denk dat Xandra dat ook vindt, maar...
1: Is zo, maar het is dan toch te leuk dat je die acteurs een keertje even op die andere stoel zit. Hè? Don Johnson van Miami Vice ook,
0: ja,
1: bijvoorbeeld.
0: Oh, die had ook nog gekund, ja. Ja. Nou, we hebben Patrick Swayze gehad en David Hasselhoff komt zo meteen.
1: Oh ja, dus, ja, die kon er ook wat van.
0: Geen kleintje in Duitsland, hoor. Daar wordt hij nog steeds als god behandeld.
1: Echt?
0: Hij zong dat nummer Looking for Freedom bij de Berlijnse Muur ook, na de val. Niet als Michael Knight of Baywatch, maar ja, gewoon als hemzelf, hè? David Hasselhoff.
1: Zeker, en toch kun je hem er niet van los koppelen, hè?
0: Nee,
1: met
0: zeker.
1: Met zijn reddingsboei de zee in.
0: Je denkt er toch aan. Je denkt er toch aan.
1: En wie wilde niet door hem gered worden?
0: En dat is een heel veilig gevoel, kan ik je melden. Ook
1: is
0: nog.
1: Zo, toch?
0: Inderdaad.
1: Dat is het echt.
0: De wissellijst straks in een nieuwe Thuis in Gelderland, Xandra.
1: Klopt, inderdaad. Ja, zal ik het spannend maken of niet? Er zit geen zang in, er zit geen deuntje in. Mm-hmm. Het is melodieus, het is instrumentaal. Dus mensen mogen kiezen uit een van de instrumentalen.
0: Oh,
1: en daar zit één hele saillante tussen uit 1978. En ja, ik mag natuurlijk geen voorkeur opgeven, maar ik hoop heel erg dat mensen daarvoor kiezen. Maar uiteraard is iedereen vrij om de instrumentale van zijn hart te kiezen. Dus zometeen, iets na drieën al, laat ik ze horen. En dan is de keuze aan de luisteraar.
0: Oké, een beetje geïnspireerd op de pipe and drums die ik eerder vanmiddag instrumentaal...
1: Was ik ook erg gecharmeerd van Joost. Heel erg mooi. Dus dat zou zomaar eens onbewust doorgewerkt kunnen hebben. En natuurlijk weer een mooie op de alle 1300 goed monumentenlijst. Maar dat is pas tegen zessen. Dus ja, we gaan daar wat gezelligs van maken.
0: Blijf lekker luisteren. En hier de laatste dus in de 3 voor 3, David Hasselhoff. Fijne middag.
2: 3 voor 3.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
0: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
5: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
7: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. Twee van de 3 verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers en hun gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer, vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
9: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
8: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
9: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
11: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
12: Thuis in Gelderland.

Incognito featuring Jocelyn Brown met Always There op Radio Gelderland. Het is 3:11. Goedemiddag. De nieuwe week is op weg. Dit is een verse versie van Thuis in Gelderland. Ik vergezel je deze middag richting de avond en daar heb jij een stem in. De wissellijst moet weer ingevuld, jawel. En het leek me leuk daar vandaag instrumentale songs voor te kiezen. Echte klassiekers, aan jou zo de keus. En klassiek is ook zeker de artiest die vandaag op de monumentenlijst wordt geplaatst. Wat dacht je van The King? Nieuws krijg je er ook nog bij. En ik zet die instrumentale vast klaar. Je hoort ze na The Supremes.

Love is here and now you're gone. Ja, dat is natuurlijk toch wel jammer. Van de Supremes op Radio Gelderland. De Gouden Wissellijst, die hebben we opgepoetst in het weekend en is klaar voor een nieuwe muzikale invulling. Laten we eens kijken of we daar een aanstekelijk instrumentaal nummer in kunnen plaatsen. Ik heb er 3 geselecteerd die je zeker bekend voorkomen en ik ben heel benieuwd waar jouw voorkeur ligt. De meeste stemmen die maken dat dat nummer uiteindelijk volledig gedraaid gaat worden. In alle 3 is geen stem te horen, maar de deuntjes, daar gaat het om. Let op, hier komt de eerste.

Axel F. Ja, met Beverly Hills Cop, hè, dat ken je vast nog wel. Eddie Murphy, het staat je vast nog voor de geest. Dat is keuze 1. En wie kon de eerste toon er niet van op een synthesizer naaidoen? Nummer 2 is een exotische uit 1978. Je hoort het Abdul Hassan Orchestra.

Arabian Affair. 1001 nachten, ja, zie je het voor je. Zover reisden we nog niet in die tijd, dus we kregen het gewoon in de huiskamer. En dan hebben we nog optie 3. Veel gedraaid, vaak gedraaid en sluit dit rijtje.

Hot Butter met de Popcorn Song, tevens de oudste van de instrumentalen vandaag. Welke spreekt je het meeste aan? Welke mag in de gouden wissellijst? Milksandra@gld.nl of app 06-22-22-1342. 06-22-22-1342. Kies je 1, Axel F. van Beverly Hills Cop. 2, Arabian Affair van Abdul Hassan Orchestra. Of 3, Hot Butter met de Popcorn Song. Jij bepaalt, ik wacht het af. Kom maar door.

Hanna Meij en Bluff, ik ben niet meer bang. En ja, we moeten gaan kijken wat de uitkomst is voor de wissellijst. Een instrumentale hit, daar maken we deze maandag plek voor in de Gouden Wissellijst. Het duel ging tussen Axel F, Abdul Hassan Orchestra en de Popcorn Sok. En Gelderland heeft zich laten horen. De favoriet is, en ik moet zeggen, ik ben er echt heel erg verheugd om, is de Abdul Hassan Orchestra. Die gaan we zo meteen draaien. Die komt in de Gouden Wissellijst. En ik kan je zeggen, het heeft helemaal niets Arabisch als achtergrond in zich. Het is gewoon een Nederlander die erachter zit. Volgens mij Hans van Eyck. En ja, die heeft zo'n Arabisch getint orkestje in het leven geroepen eind jaren 70. Ik moet wel zeggen, daar zat wel... ik dacht dat ze Oninja heette. Een oorspronkelijke buikdanseres in die clip. Dus die maakte het dan nog redelijk authentiek. Maar voor de rest ja, waren het Arabische avonturen van Nederlandse bodem. Heel erg dank voor alle reacties. We gaan hem helemaal draaien. In de Gouden Wissellijst... de Abdul Hassan Orchestra met Arabian Affair.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Social Deal, restaurantdeals, take one en actie bo.
5: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment... met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
9: Het is precies 3:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Harderwijk is het 15,9 graden en in IJzevoorde 17,0. Het weer in Gelderland. Vanmiddag is het droog met steeds meer zon en temperaturen tussen de 18 en 20 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond blijft het droog en nog een tijdje zonnig met temperaturen rond de 14 graden na zonsondergang. Dan het belangrijkste Gelderse nieuws. De politie heeft een motorrijder aangehouden die met 160 km per uur door de bebouwde kom reed. Na 1,5 uur durende achtervolging die dwars door Gelderland en Duitsland ging, kon hij bij Groesbeek worden klemgereden. En in het centrum van Arnhem was de sfeer goed tijdens de openingswedstrijd van Oranje op het WK tegen Japan. Ondanks een moeizame eerste helft eindigde de wedstrijd in gelijkspel, maar het vertrouwen in een overwinning tegen Zweden blijft groot. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
10: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
11: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79.
12: Voordeeluitjes.nl.
13: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
11: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
14: Voordeeluitjes.nl.
13: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
15: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
16: Nieuwe bestemming.

0: beschutting nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
1: Thuis in Gelderland. Sandra Rakier.

Robbie Williams met Feel op Radio Gelderland. Pinkpop start deze week weer. Hè. Hij was erbij in Landgraaf 3 jaar geleden. Toen nog zichtbaar vermoeid van heftige corona die hij achter de rug had. En hij was daar heel eerlijk over. Hij verklaarde zijn gebrek aan conditie ook. Maar ik herinner me vooral hoe hij het contact met zijn publiek zocht. En uitte hoe belangrijk het was dat zij in hem bleven geloven. Een gelouterd artiest, Robbie Williams. Nu Kendall Wick Green, Who Do You Think You Are?

Schuilen van Miss Montreal. Fijne muziek die zo ook een rol gaat spelen in ons memory-spel. En daarin staat het Gelredome vandaag centraal. Ook best een gek idee, want alles wat voetbal is, dat vind je daar nu niet. Vitesse-spelers die zitten ook voor de televisie, denk ik. En gelijk hebben ze. Een beetje ideeën opdoen voor het nieuwe seizoen vast. En hoe kan dat beter dan tijdens het WK? Ik draai de kaarten voor het memory vast om. Spelen we het na Chicago. En je doet mee, toch?

Baby, what a big surprise van Chicago op Radio Gelderland. Het is 4:15 geweest. We gaan ons radio memory spelen. We spelen het dagelijks door de week en de uitdaging is steeds hetzelfde. Herkenning in 2 fragmenten. Vandaag gaat het om 2 artiesten die wereldberoemd zijn, maar nog nooit in Gelredoom hebben opgetreden. Wel op andere plekken in de provincie, maar niet in het stadion. Je hoort zo 6 fragmenten van artiesten, waarvan 2 dus nog nooit in Gelredoom hebben opgetreden. Welke 2 waren dat? Ik hoef alleen 2 cijfers. Let op, daar komen ze. 1.

Wat een mooie liedjes allemaal, hè. Zes fragmenten hoorde je van zes artiesten. Niet de kleinste ook. Welke twee willen misschien best, maar stonden vooralsnog nog niet in het Gelredome? Geef de twee getallen door via xandra@gld.nl of app 06 22 22 13 42. De namen hoef je niet eens te noemen. In het volgende uur de uitslag, met natuurlijk een prijs voor de winnaar. Welke twee artiesten van de zes fragmenten die je hoorde stonden niet in het Gelredome? Heel graag twee cijfers. Dit is Stevie.

Stevie Wonder. Do I do? Jazeker doe je dat. Er wordt goed gereageerd op het muziekmemory. Heel erg leuk. Ik herhaal toch nog een keer de vraag. Want mensen laten weten wie ze wel in het Gelredome hebben gezien. Van wie ze overtuigd zijn die wel in het Gelredome hebben opgetreden. Maar het gaat om de twee fragmenten van twee artiesten die er nog nooit hebben gestaan. Dit is Ryan Paris met Dolce Vita. Tot het nieuws van 4 uur.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media het afgelopen seizoen, waar van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar 1.5 jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ja, dit is een verkeerspingel, maar dit keer met goed nieuws. Er is geen verkeer in de provincie, dus rij rustig naar huis op het dooie akkertje, lekker met Radio Gelderland aan.
4: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
8: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
9: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
10: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
9: Nu bij Dirk, Lavazza koffiebonen. €12,99, prachtige prijs.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Thuis in Gelderland.

De Beatles met Penny Lane. Ja, sorry, dat doet me denken aan pennywafels. Wat een gedachte. Ze leek een tijdje niet te koop. Ik dacht, ze zijn uit de handel. Maar ik weet inmiddels, ik moet gewoon laag kijken, ontdekte ik. Want ze liggen helemaal onderin. Nou, ook weer opgelost. Het tweede uur thuis in Gelderland. Goedemiddag. Zo de oplossing van het memoryspel. We gaan ook even polsen hoe het met de spierpijn zit van ontwerpduo Spijkers en Spijkers. Voor juni modemaand zijn de zussen tijdelijk ballerina's en staan op het podium. Hoe speciaal. Rob is er straks met uitgebreider nieuws. En als je dit hoort, was er ooit in Gelredome Madonna. Zij wel, maar wie niet? Hebben we het zo over.

0: Holiday van Madonna. In 2004 kon je haar live zien in Gelredome. Maar die andere vijf artiesten. Er is goed gereageerd op het muziekmemory. Dus iedereen is best wel goed thuis in wie wel niet en in Gelredome heeft opgetreden. Maar twee fragmenten waren van artiesten die nog nooit in Arnhem-Zuid hebben gestaan. Goedemiddag, Wim.
1: Goedemiddag, Sandra.
0: Dag, Wim. Waar bel je vandaan?
1: Vanuit Arnhem.
0: Vanuit Arnhem, lekker dichtbij.
1: Ja, zeker.
0: Ben je wel eens in Gelredome geweest?
1: Ja, ik heb... Prins kwam voorbij.
0: Oh, tweede... Ja.
1: Die heb ik gezien in het Gelredome.
0: Ja, dan kunnen we elkaar de hand schudden.
1: Cindy Lauper, die heeft ook eens opgetreden in Arnhem-Zuid. Toen met het World Liberty Concert.
0: Zeker weten, en dat is een hele goeie. Want inderdaad, niet in het Gelredome, wel in Arnhem. Dat wist jij.
1: Ja, dat wist ik, ja.
0: Dat had verwarring kunnen zijn.
1: Dat ben ik ook geweest.
0: Nou, dat is er één. Je noemt er meteen al eentje. Cindy Lauper is één van die zes artiesten die dus niet in Gelredome heeft opgetreden. En wie is de tweede, Wim?
1: Ik dacht Kim Wilde.
0: Klopt. Ja, dat heb je helemaal goed inderdaad. Het waren de nummer 3 en de 6 die niet in Gelredome hebben opgetreden. Jij wist van Cindy Lauper dat ze wel in de hoofdstad van Gelderland heeft opgetreden. Is dat voor Kim Wilde ook zo, weet je dat?
1: Nee, dat durf ik niet te zeggen.
0: Nou, ik kan het bevestigen. Ze heeft ook in Arnhem opgetreden. Oh. Volgens mij in Muses, vorig jaar nog Muses Sacrum. Maar dus ook niet in het Gelredome. Helaas, maar toch.
1: Inderdaad, mooi in het zegt. Ja, ik kan me er iets van herinneren, ja.
0: Ze was er, ja. Hé, maar wat leuk, Wim, dat jij dat weet. En heb je nog een concert in de planning als het om het Gelredome gaat of geen wensen?
1: Nee, momenteel heb ik geen concert in de aanbieding.
0: Nee, we gaan nog eventjes kijken naar de andere artiesten. De Spice Girls, die zijn wel degelijk in het Gelredome geweest. Weet je dat nog toevallig?
1: Nee.
0: Nee, hè? En Madonna, dat was natuurlijk ook echt wel roemrucht. Zat in een hotel in Oosterbeek, is toen veel pijn en moeite voor gedaan om te achterhalen waar ze logeerden, maar trad op in het Gelredome. Ja, Prince, je noemde het hem al inderdaad. Recent nog Suzanne en Freek, ja, dat weet iedereen wel. Maar ja, Kim en Cindy dus nog niet. Wim, gefeliciteerd.
1: Nou, dankjewel, Sandra.
0: Zeker. Mag je lekker van genieten op deze maandag.
1: Hartstikke leuk.
0: Blijf even hangen, dan noteren we je adresgegevens en dan komt er een leuk GLD-pakketje jouw kant op. Kan ik je er een plezier mee doen om Kim Wilde te draaien, Wim?
1: Ja, is prima hoor.
0: Gaan we doen. Mag ik je een fijne avond wensen?
1: Ja, en jij verder succes met de uitzending.
0: Dankjewel, Wim.
1: Oké, doei.
0: Dankjewel hoor. Ja, en niet in Gelredome betekent wel op Radio Gelderland. Morgen spelen we gewoon weer Memory. Ander thema, andere insteek. Altijd over muziek.

0: Kim Wilde op Radio Gelderland. Misschien ooit nog eens een keertje in het Gelderdoom. Het is 4:30. En er was afgelopen week iets bijzonders in Arnhem te zien. De tweelingzussen Truus en Riet Spijkers zijn al jaren toonaangevend in de modewereld. En voor juni modemaand stapten ze uit hun comfortzone. Ze stonden in een voorstelling van Introdans samen met een andere tweeling. Truus, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Dag Truus, heb je spierpijn?
1: Inmiddels niet meer.
0: Nee?
1: De eerste dagen was het wel heel erg.
0: Maar nu gaat het inmiddels.
1: Ja, inmiddels is de spierpijn voorbij. Wel nog heel veel blauwe plekken. Maar...
0: Ja, het leven van een ballerina gaat niet over rozen, hè, dat blijkt.
1: Nou, nee, ik heb echt respect hoor. Zo, ja. Ongelooflijk.
0: Want even om aan de luisteraar te duiden. Jullie treden een aantal keer op in het kader van juni modemaand. Ja, met een professionele danstweeling van Introdans. En daar sluiten jullie als zussen bij aan. Ik heb de voorstelling gezien. Nou, ik moet je zeggen, niet van professioneel te onderscheiden. Echt heel goed gedaan.
1: Nou, dankjewel.
0: Zeker.
1: Het is echt wel verschil, hoor.
0: Ja, je moet misschien goed kijken. Maar ik wil natuurlijk de voorstelling ook nog even aanprijzen. Maar een heel, heel bijzonder evenement. Vertel even, Truus, hoe is het zo goed gekomen? Jullie als ontwerpers, als zussen, ineens op het podium.
1: We bestaan dit jaar 25 jaar. Dat was eerst een goede aanleiding. Maar Adriaan die had ons al 10 jaar geleden gevraagd om een voorstelling met hem te doen. In het kader van de ontmoeting.
0: Choreograaf van Introdans, hè, Adriaan? Ja.
1: Ja. En toen hadden we zoiets van, nou, dat weet ik niet hoor. Het is wel een beetje te spannend. Mm-hmm. En nu dachten we, wat maakt het uit? Laat het gewoon doen. Het is vast een hele leuke ervaring.
0: Ja. Waar was je bang voor?
1: Is het ook.
0: Waar zag je tegenop?
1: Het trainen op zich. Dat leek me superleuk en dat bleek ook heel leuk te zijn. Maar de voorstelling aan zich, dat leek me heel spannend.
0: Ja, want dan sta je ineens
1: en dat is het ook.
0: In de spotlights. Is dat een beetje vergelijkbaar met model zijn, de catwalk oplopen?
1: Niet direct, vind ik. Mm-hmm. Als model loop je gewoon, je weet gewoon hoe je moet lopen en loop je gewoon op en neer.
0: Ja.
1: En ik ben voor ons eigen werk nooit als model de catwalk op geweest.
0: Nee.
1: Nee, nou, het is echt heel wat anders. Want je moet echt een heel concept uitwerken tijdens die dans.
0: Ja, ja.
1: Dus het is ook heel veel denk- en telwerk. Nou, dat was ik me helemaal niet van bewust van tevoren.
0: Toch staan jullie daar dus met die andere tweeling, Twinset. Hoe bijzonder is dat? Hoe kijken jullie op deze ervaring nu al terug?
1: Ja, ik vond het echt een heel bijzonder proces. Ook met die tweeling. Mm-hmm. Gewoon ook dat de verschillen die wij onderling hebben en zij ook. En de overeenkomsten.
0: Ja.
1: Echt heel bijzonder.
0: Ja, want ik wil er natuurlijk niet meteen iets excentrieks van maken. Maar tweeling zijn is gewoon bijzonder. En voor Adriaan was het een uitdaging om dat in een voorstelling te verwerken. We kijken naar twee stellen eigenlijk. Twee generaties ook. Hoe bewust zijn jullie je van je tweelingschap tijdens die voorstelling eigenlijk?
1: Nou, ik kan er niet omheen.
0: Nee, je ziet de harmonie, je ziet het gevecht.
1: Precies. Het is echt een beetje een soort weerspiegeling van de werkelijkheid. Mm-hmm. Hoe tweelingen met elkaar omgaan.
0: Ja.
1: Ik denk de strijd die een eenling in zichzelf heeft, mm-hmm. die hebben wij heel vaak met z'n tweeën.
0: Ja.
1: En die andere tweeling ook bleek.
0: Ja, het is uitermate interessant. En ook dat jullie inderdaad nog met een ander duo mochten samenwerken. Jullie hebben nog een paar voorstellingen te gaan, Truus. Hebben jullie de smaak een beetje te pakken gekregen van het dansen? Of laat je het hierbij als het project achter de rug is?
1: Oh nee, ik zou de trainer willen blijven doen. Dat is echt zo ontzettend leuk om te doen.
0: Ja, jullie zitten er nog middenin. Heeft het uitgemaakt dat jullie ook de kleding mochten ontwerpen?
1: Dat is heel leuk, maar dat is ook gelijk, als je het zelf aan moet, dan wordt het heel anders.
0: Hoe anders?
1: Wij zijn 56. En dat vind ik niet alles meer leuk.
0: Nee.
1: Voor mezelf dan, hè? En ook als je er nog in moet bewegen.
0: Ja, jullie hebben grote vinger in de pap gehad.
1: Ja, zeker. Het is helemaal in overleg gegaan, hoor.
0: Ja. Ik vind het heel bijzonder, want het is toch een jobswitch. Ik bedoel, je zit in de mode en dan sta je ineens als danser op het podium. Het is ook inspirerend om eens mogelijk aan de luisteraars je af te vragen van, als je iets anders zou moeten doen werktechnisch in je leven, wat zou dat dan zijn? Wij gaan nog van jullie genieten, Truus. Want Twinset is aanstaande donderdag nog te zien in Amphion Doetinchem. En 27 juni in Orpheus Apeldoorn. Mag ik jullie nog heel veel plezier en succes wensen?
1: Ja, dankjewel.
0: Jij ook.
1: Oké,
0: dag.

0: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Harris in Aalten, Hengelo of Neede.
3: Het is 16:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemiddag. In Geesteren is het 17,0 graden en in Tricht 18,8. Het weer in de provincie. Vanmiddag is het droog met steeds meer zon en temperaturen tussen de 18 en 20 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond blijft het droog en nog een tijdje zonnig met temperaturen rond de 14 graden als de zon ondergaat. Het belangrijkste Gelderse nieuws. In Nunspeet is maandagmiddag een auto door de muur van een Jumbo-filiaal gereden, waarbij de gevel zwaar beschadigd raakte. De bestuurder kwam met de schrik vrij en er vielen geen gewonden. De supermarkt is inmiddels weer open. Automobilisten in de regio Arnhem en de Liemers moeten deze week rekening houden met wegwerkzaamheden. In Zevenaar en Babberich zijn er werkzaamheden die vertragingen kunnen veroorzaken, vooral rond de Fergusonbrug en het viaduct over de A12. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Kijken we nog even naar de situatie op de weg. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld 28 minuten vertraging. Is fors, maar als je lekker radio luistert, valt het allemaal mee.
4: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom. Water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Dit zit echt fantastisch, Tineke.

0: ook wel joken. Het is een veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
1: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed. Thanks, Bo.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: En actie, Olifant.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Thuis in Gelderland. Xandra Rakier.

0: Another Day van Jamie Lydell op Radio Gelderland. Het is 5:10 geweest. Rob, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Welk nieuws viel jou zo al op?
1: Ja, er is heel veel belangstelling voor dat speciale zomerabonnement voor de trein. Dat is sinds vandaag te koop. Kost €49. Je kunt er een maand onbeperkt mee reizen met de trein in de daluren en in het weekend. Om 10:00 vanmorgen hadden al zo'n 20.000 mensen zo'n abonnement aangeschaft. En volgens de NS had 3/4 van hen nog geen abonnement bij de NS. Het idee voor die goedkopere zomerabonnementen komt van Kamerlid De Hoop.
2: Het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
1: Het kabinet heeft €118 miljoen beschikbaar voor de proef. Daarmee kunnen zo'n 700.000 mensen 2 maanden met korting reizen. Alleen nu even niet, want die webshop van de NS heeft nu een storing. Vermoeden is dat het komt door die grote belangstelling. Maar het zou ook zomaar iets anders kunnen zijn. De FIFA gaat onderzoek doen naar een handgebaar van een Australische scheidsrechter. Die man in kwestie heet Sean Evans. Die was VAR tijdens het duel tussen Duitsland en Curaçao. Tijdens de voorstelvideo maakt hij met zijn vingers een symbool dat als extreem rechts kan worden uitgelegd. Dat is een beetje ingewikkeld, maar daarbij vormen duim en wijsvinger rondjes. Zijn de andere vingers gestrekt? Was vroeger een soort van oké-teken. Maar wordt tegenwoordig ook gebruikt als symbool voor white power. Omdat je er ook een W en een P in kunt zien. Deze scheidsrechter heeft meer dan 200 wedstrijden gefloten in de hoogste competitie in Australië. Is ook een van de meest ervaren scheidsrechters van het land. Hij heeft zelf nog geen reactie gegeven, maar opmerkelijk is het wel. En in Zevenbergen hadden ze dit weekend een bijzonder evenement waar het draait om snelheid, maar het meestal uitdraait op chaos. Jaarlijkse tacklerennen werden daar gehouden. Een race waarbij de hondjes zo snel mogelijk naar de finish moeten. Klinkt simpel, maar het viel vies tegen, want veel tackles, ja, die kiezen hun eigen route. De baasjes proberen daarom van alles.
3: Je moet je tackle gek kunnen maken. Dus ik heb in jaren gezien dat mensen klakworstjes hadden, frikandellen. Dus alles om de focus van je tackle te krijgen.
4: Met de knuffeltjes die een goede kleur hebben, geel of rood, gaat ze wel goed op. En ik heb een lekker kaarsje bij me.
5: En hard rennen kan ze ook, toch?
4: Ja, heel hard, maar alleen niet de goede kant op.
1: Ja, was uiteindelijk toch een winnaar. Kreeg de eeuwige roem als tackle-renkampioen 2026 van Brabant en Zeeland. En ook nog een hele zak voer.
0: Nou, wat wil je nog meer? En men is wat men eet, hè. Ze zeggen wel eens een tackle heeft iets weg van een frikandel, als dat de beloning is, of een knakworstje.
1: Ja, volgens mij is het niet goed voor die beesten, hè?
0: Volgens mij ook niet, nee. Maar de ren is leuk. Dankjewel, Rob.

The Air That I Breathe van de Hollies. Ja, die staan ook in de alle 1300 goedlijst. Is niet het monument van vandaag, maar zeker kansrijk voor een andere keer. Ja, daar komt alleen het beste van het beste in, hè, in die monumentenlijst. Daarover zingt ook Tina Turner, de best. En de best is zij.

0: En dat zingt Tina Turner op Radio Gelderland. Het is 8:08. We gaan naar buiten kijken, dat doen we met Weerplaza. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, het ziet er hier in Arnhem vrij droog uit. Hoe is dat elders in de provincie?
1: Ja, het is overal droog. Het was al lange tijd bewolkt vandaag. Maar de bewolking begint nu overal open te scheuren. En de zon wordt steeds beter zichtbaar de komende uren.
0: Ja, dan krijgen we gewoon nog een avondzon.
1: Ja, zeker. De avond verloopt eigenlijk het zonnigst vandaag. Ook het warmst, want de temperatuur loopt nog verder op dit moment. Het is nu 18 graden, maar we kunnen nog 20 graden bereiken zo rond etenstijd zometeen. Dus ja, eigenlijk best wel comfortabel weer.
0: Nou, zeg dat. Hoe bijzonder is het dat het in zo'n dag zo heel langzaam oploopt en dan ineens in de avond nog zo'n hoge temperatuur?
1: Komt op zich wel vaker voor, vooral in de winter. Als de zon wat minder kracht heeft en we dan vaak met de wind, ja, toch dat gekoppeld is aan de temperatuur, dat het ineens in de nacht warmer kan zijn dan 's middags bijvoorbeeld. In de zomer komt dat wat minder vaak voor. Mm-hmm. Maar ja, er komt gewoon wat warmere lucht onze kant op. En dat gaan we ook gewoon merken de komende dagen.
0: Ja, het is een voorbode, hè, voor wat ons staat te wachten. Vertel eens.
1: Zeker. Vanavond raakt het eerst nog wel bewolkt en kan er nog weer even een spatje regen vallen, of eigenlijk vannacht. Het is een warmtefront, komt warmere lucht mee binnen. En morgen wordt het dan 22 of 23 graden. En dat bij een afwisseling van zon en wolken. En zeker 's middags schijnt de zon flink.
0: Fantastisch. Ik hou mijn adem in. Geen spatje regen erbij?
1: Nee, overdag niet.
0: Nee. Nou, dan durf ik ook wel te vragen naar de rest van de week.
1: Ja, het wordt eigenlijk beter of warmer en zonniger. Maar woensdag zit nog wel een kleine kanttekening bij. Want dan passeert een tweede warmtefront ons land. En dat is dan waarschijnlijk overdag. Met wat meer bewolking en een paar buien. Maar later in de dag breekt de zon dan opnieuw weer door. En dan kan het 24 graden worden. En de dagen daarna gaan we naar 28 graden op donderdag. En 32 op vrijdag.
0: Zo zeg. Nou, dat is wel iets om naar uit te kijken. Hè? En even heel wat anders dan waar we nu nog in zitten. Maar een mooie in de week met een stijgende lijn. Mag je dat zo zeggen?
1: Ja, zeker. Het is een scherp stijgende lijn.
0: Nou, daar gaan we het mee doen vanavond. Dank je wel, Jeroen.
1: Geen dank.
0: En een fijne avond.
1: Hetzelfde. Doei doei.

0: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50.
0: Voordeeluitjes.nl. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
2: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
3: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreidden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. 2 jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor €55 miljoen van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie van de ANWB. 1 melding in Gelderland op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Huissen en knooppunt Velperbroek 18 minuten vertraging.
7: Nieuwe leesbril nodig?
8: Mijnleesbril.nl.
7: Gratis verzenden en retourneren.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
12: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
11: Hoe dan?
12: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
14: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: In Gelderland.

Uit 1966. The Golden Earrings, That Day. In de clip zie je heel veel gerommel in een roeibootje. En wie is, dat laat ik aan de kenners over. Wie weet kom jij eruit. Dit is nog een uur Thuis in Gelderland. Met als afsluiter tegen zessen weer een nummer om bij te schrijven op de alle 1300 goed monumentenlijst. Als je onderweg bent, er volgt zo een update van het nieuws. Je komt goed geïnformeerd thuis. En voor wie al thuis is, luister lekker mee. De beurt is nu aan Sugarloaf.

0: Ja, een bekende zin na een sollicitatie. Don't call us, we call you op Radio Gelderland. Goedemiddag weer, Rob.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, je hebt ander nieuws voor ons.
1: Ja, een Syriër die in Druten woonde is veroordeeld tot 26 jaar cel voor foltering, marteling, seksueel geweld en verkrachting in zijn vaderland in 2013 en 2014. De 58-jarige man was verhoorder bij een militie gelieerd aan het regime van de voormalige president Assad. Volgens de rechtbank kwam er een beeld naar voren dat die verdachte plezier haalde uit het pijnigen van de slachtoffers en ze te vernederen. Syriër kwam in 2021 aan in Nederland en in december 2023 werd hij aangehouden in Druten na een tip. Hij ontkent zelf de beschuldigingen. In Empe is vanmiddag een gedenkteken onthuld ter nagedachtenis aan twee Schotse vliegers van de Britse Royal Air Force. Een jachtbommenwerper stortte 82 jaar geleden neer aan de Vorsterweg bij boerderij De Rietmus, nadat hij vermoedelijk was geraakt door luchtafweergeschut. De achterkleinzoon van de bewoners van die boerderij heeft het initiatief genomen voor de gedenksteen. Hij vertelt waar hij op hoopt als mensen dat monument zien.
2: Ik hoop dat ze hetzelfde zullen denken wat ik altijd doe als ik bij een monument sta. Mooi dat deze gebeurtenis gememoreerd is en mooi dat de betrokkenen niet vergeten worden.
1: Ja, die gedenksteen is geadopteerd door leerlingen van basisschool J.H. Isings. Een personenauto is vanmiddag tegen een Jumbo-filiaal in Nunspeet gebotst en kwam daardoor ook deels de winkel in. Een deel van de gevel raakte zwaar beschadigd. Het ongeluk gebeurde rond 1:30 bij de supermarkt aan de Industrieweg. Die wagen kwam ter hoogte van de zelfscankassa's deels naar binnen. Raakte niemand gewond en de supermarkt is inmiddels weer open. Motorcrossclub Geldermalsen is zwaar gedupeerd door een inbraak in het clubgebouw. Daarbij is een enorme hoeveelheid spullen gestolen.
3: Ja, er zijn echt heel veel dingen weg, ook van grote waarde. Dus echt een quad waar we mee eigenlijk dagelijks op de banen zitten voor het onderhoud. Bij de trekker hebben ze bijvoorbeeld zelfs, die was net afgetankt, hebben ze leeggepompt. Dus daar is gewoon 300 liter diesel uitgehaald. Maar ook een kleine aggregaat, bladblazers, kettingzagen, ja echt van alles.
1: Ja, bijvoorbeeld ook nog pakken koffie en zelfs rollen papier hebben ze daar meegenomen. Club heeft aangifte gedaan en hoopt ook dat er tips binnenkomen over mogelijke daders.
0: Nou, die hebben er geen gas over laten groeien, hè?
1: Die zijn echt flink bezig geweest daar. Ja, moet ook wel even geduurd hebben daar, maar ja, er is niks in de buurt. Dus vooralsnog lijkt dat niemand het gezien heeft.
0: Ja, nou, we wachten het af. Dankjewel, Rob.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all op Radio Gelderland. Het is 17:30. Zo'n 7 jaar timmert Stichting Nu de Toekomst aan de weg in Wageningen in de wijk De Nude. Als organisatie en plek die mensen samenbrengt en de sociale banden in de wijk versterkt. De stichting maakt nu met 9 andere kans op een appeltje van Oranje. Een bronzen beeldje gemaakt door prinses Beatrix en daaraan gekoppeld een geldbedrag van 25.000 euro. Hanadi en Ruben, jullie zijn van die Nu de Toekomst. Goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
2: Hallo, hallo. Hey.
0: Dag Ruben, dag Hanadi. Hanadi, hoe begon dat 7 jaar geleden?
1: Ja, het begon eigenlijk als een klein initiatief die klussen in de wijk wilde doen. En ondertussen zijn we uitgegroeid tot een initiatief in een eigen pand met 5 onderdelen. En lopen we bijna over aan aanvragen.
0: Nou, waanzinnig. Dat had je natuurlijk ook niet kunnen bedenken toen. Ruben, hoe werkt dat klusbedrijf? Leg eens uit.
2: Nou, het klusbedrijf is 1 onderdeel van de stichting. We hebben hier een houtwerkplaats waar wij allemaal leuke dingen maken. Met de hand en met machines samen met vrijwilligers. Mm-hmm. Dit doen we voor bedrijven als opdrachten. Maar ook voor buurtbewoners die gewoon de middelen niet hebben om andere partijen in te schakelen. Dan doen we dat voor een schappelijke prijs.
0: Ja, wat mooi. En Hanadi, wat doen jullie nu? Waar zijn jullie nu mee bezig?
1: Nou, daar zijn we niet mee bezig. Nou, zoals Ruben al zei, het klusbedrijf is 1 onderdeel van de stichting. We hebben een deelkeuken waar start-ups pop-up restaurantjes doen. Maar waar ook kleine ondernemers hun cateringen kunnen uitvoeren. We hebben een stadskantine, een bruisende plek voor mensen om te ontmoeten. En waar ze bij elkaar kunnen komen. We hebben een atelier waar er door middel van kunst nu op dit moment een academische tekencursus wordt gegeven. We hebben een naaiatelier waar mooie projecten lopen. En waarin een van onze vrijwilligers ook echt haar eigen kledingstukken maakt.
0: Leuk. Heel erg leuk. Ja, terecht dat je zegt, wat doen we eigenlijk niet? Nee. Ruben, kun je aangeven waar jij het meest drukst mee bent? Wat je het leukst vindt, waar je voorkeur ligt?
2: Ja, ik hou heel erg van eten. Dus ik ben heel erg fan van onze deelkeuken.
0: Ja.
2: Om al die verschillende lekkernijen te zien die uit de keuken komen. En ook hoe het eten weer samenbrengt. Mm-hmm. Dat zijn we soms een beetje vergeten, denk ik.
0: Ja.
2: Het is altijd heel mooi om te zien hoe dat verbinden zo goed gaat hier in de stichting.
0: Ja, goed tijdstip ook, hè, nu om het over eten te hebben.
2: Inderdaad, ja.
0: En Hanadi, wat is voor jou, wat jou spreekt het meeste aan?
1: Ja, ik denk toch wel de sociale impact. We brengen natuurlijk hier allerlei soorten culturen en mensen bij elkaar. Hoog opgeleide tot mensen die thuis zitten, tot mensen die in een burn-out zitten. En ik denk dat dit wel een mooie plek is die we hebben gecreëerd, waar iedereen lekker zichzelf kan zijn en gewoon laagdrempelig naar binnen kan lopen.
0: Ja, bewoners helpen elkaar en leren elkaar kennen. Hè? Dat is de essentie. Jullie zitten nu bij de laatste 10 genomineerden. Sorry, ik hoorde je niet, Hanadi. Jullie zitten nu bij die laatste 10 genomineerden voor zo'n appeltje van Oranje. Spannend. Wat gaat er nou gebeuren, Ruben?
2: Ja, nu komen ze in oktober op bezoek. Dan gaan ze hier wat vragen stellen. Dan gaan we de stichting mooi laten zien.
0: Ja.
2: En dan met die informatie die ze dan ophalen, gaat de jury besluiten wie het wordt. En dan gaan wij naar het paleis. En dan gaat Koning Maxima bekendmaken wie het is geworden.
0: Nou, dat is toch wat, hè? Gaan jullie met een hele afvaardiging daar naartoe of met z'n tweeën?
2: Nee, met z'n vijven. Dus wij en een ander onderdeel van het kernteam van de stichting. Dus ja, dat wordt wel een leuke dag.
0: Nou, zeker. Hè? We gaan voor jullie duimen. Tot slot, Hanadi. Als jullie straks dat appeltje krijgen uit handen van Koningin Maxima, wat gaan jullie dan met het geld doen?
1: Heel hard feest vieren. Nee, dat is een grapje. We gaan dan zeker in ieder geval de waardering voor al onze vrijwilligers die hier zijn. Door middel van of lekker een etentje organiseren. Want iedereen die hier werkt, werkt nu op dit moment op vrijwillige basis. Inclusief het bestuur.
0: Ja.
1: En met de rest van het geld gaan we zeker alle projecten die nu lopen gewoon nog meer professionaliseren. Nog naar een hoger niveau tillen, hopelijk.
0: Nou, fantastisch. Heel leuk dat jullie dit even hebben willen toelichten. En nogmaals, wij gaan voor jullie duimen.
1: Ja, dankjewel.
0: Hele fijne avond. Dag Ruben. Dag Hanadi. Dag.

0: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: Bij Betting Racing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
3: Het is precies 5:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Bemmel is het 17,9 graden en in Molenhoek 19,8. Het weer in Gelderland. Vanavond is het droog en nog een tijdje zonnig, maar later neemt de bewolking toe. Vannacht blijft het bewolkt met kans op een enkele bui en het koelt af naar 12 graden. Het belangrijkste Gelderse nieuws. Een auto is maandagmiddag dwars door de muur van een Jumbo-filiaal in Nunspeet gereden, waarbij een deel van de gevel zwaar beschadigd raakte. De bestuurder kwam met de schrik vrij en er vielen geen gewonden onder omstanders. Gelder Ziekenhuizen opent een snelpoli voor mannen met een vergrote prostaat in Apeldoorn en Zutphen, waar ze binnen 2 weken terecht kunnen voor een volledig onderzoek en behandelvoorstel. Dit biedt mannen sneller toegang tot diagnose en behandeling na verwijzing door de huisarts. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Kijken we nog even naar de situatie op de weg in Gelderland. Nou, er is niks aan de hand, dus je kunt vlekkeloos door naar huis rijden.
4: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
5: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
4: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
6: Oh, heerlijk hier, hè?
7: Ja, eindelijk even niks.
8: Het is echt nice.
9: Hola, le pongo dos cervezas.
10: Hola, señor. Sí, 2 bier.
8: Voor mij?
6: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
9: Por favor.
8: Proost. Proost.
11: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.

0: je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Thuis in Gelderland. Sandra Rakier.

0: alsof hij zich weet ik waarin stort. Ginger Ninja met Sunshine op Radio Gelderland. Het is 6:10. We krijgen nog een laatste ronde nieuws van Rob. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, er was een emotionele oproep van Diederik Gommers vandaag tijdens de verhoren voor de enquêtecommissie Corona. Diederik Gommers die was tijdens de coronaperiode lid van het OMT, dat team van medisch specialisten dat kabinet adviseerde. En hij was ook hoofd van een intensive care. Aan het eind van het verhoor gaf hij de commissie nog dit mee.
2: Het grootste drama waar met eigenlijk het meeste zeer doe als ik terugkijk op deze pandemie, was dat wij mensen alleen hebben dood laten gaan op de intensive care. Er is een moment geweest, ik weet niet meer precies hoe lang, maar in maart kon het zo zijn dat familieleden niet bij hun geliefde mochten zijn terwijl die op het punt stond te overlijden. En dat moeten we echt nooit meer doen.
1: Ja, je kunt niet alleen doodgaan, daarvoor ben je niet op de wereld gezet, zei hij daarna ook nog. Defensie moet meer oog hebben voor kinderen van militairen en veteranen, want militaire missies die hebben grote impact op hun dagelijks leven, zeggen de kinderombudsman en de veteranenombudsman. Deze vrouw van een militair ziet thuis ook dat haar kinderen het lang zonder hun vader moeten doen bij uitzendingen of oefeningen.
3: Er zijn altijd ook lange oefeningen die ertussen zitten. Ja, en dan merk je gewoon dat daar minder aandacht voor is. Want ja, vanaf dag 1 missen zij gewoon een ouder. En ik ben nu 19 jaar samen en onze oudste is 12. Dus ja, ik doe het dan 12 jaar. Maar het is wel heel veel dat je het zelf gewoon als ouder doet wat je denkt dat goed is.
1: Die kinderombudsman en veteranenombudsman vinden dat Defensie beter moet inzien wat kinderen precies nodig hebben. En actrice Letty Oosthoek is overleden. De meeste mensen kennen haar vooral van haar rol in Flodder als de bekakte buurvrouw Neuteboom.
4: Het is schorrie mooi.
5: Wat zeg je, schat?
4: Die nieuwe buren van ons. Het is toch niet te geloven? Hoe bestaat het dat die juist hier terecht zijn gekomen?
5: Ja, ze zijn inderdaad anders.
1: Ja, het is lang geleden dat ik die film heb gezien, maar ik heb meteen weer een beeld bij die buurvrouw.
0: Absoluut ook, ja. Zou jij deze mensen als buren willen hebben, de familie Flodder?
1: Ja, achter die gordijntjes stonden ze te loeren. Oh, Flodder zelf. Ja, nee, liever ook niet, denk ik. Ja,
0: wel elke dag een barbecue, die garantie heb je dan.
1: Ja, gezellig, ja.
0: Ja, hè?
1: Goh. Deze mevrouw Letty Oosthoek, dus buurvrouw Neuteboom, die speelde ook in 2 andere Flodderfilms en in de Flodder-serie. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden.
0: Ja, dank je wel, Rob. Ja, ik roep meteen weer eventjes de titelsong in herinnering. Weet je nog hoe de wijk heette waar ze in woonden, die familie Flodder?
1: Volgens mij zag ik dat langskomen. Wat was het nou? Iets met zomers nog iets?
0: Zonnedaal. En we hoeven niet te gaan zoeken, want de wijk bestaat niet. Het is een fictieve wijk. Mag ik jou een hele fijne avond wensen? En tot morgen.

Zo keuvelen ze lekker een eind weg samen. Mick Jagger en Peter Tosh, Don't Look Back. Peter Tosh die overleed 8 jaar later nadat dit nummer uitkwam, op 43-jarige leeftijd. Ja, ik vraag me dan af, zou Mick het nog wel eens gezongen hebben? Dat is toch een project met z'n tweeën. Nu vast even een voorproefje op wat er tussen 6 en 7 op Radio Gelderland gaat plaatsvinden. Helemaal nationaal, alleen maar muziek van eigen bodem. Dit is De Dijk met Dansen op de Vulkaan.

0: Mooi nummer van de Dijk, hè? Dansen op de vulkaan. Hopelijk heb je thuis meegedanst. Ik wil een kleine verrassing aankondigen, want ik heb een gast in de studio. Hi Joy, goedenavond. Ja, bijna.
1: Hallo. Ja, bijna.
0: Jij gaat zorgen dat wij vanavond nog avondradio hebben.
1: Ja, wat een verrassing, hè?
0: Jazeker, hoe zit dat?
1: Ja, hoe zit dat? Nou, ik misschien voor degene die het heeft gehoord. Ik was vorige week ook al bij Frank. Ik ben nieuw bij Omroep Gelderland, dus ik zal er af en toe zijn. En vanavond mag ik zelf even aan jouw kant gaan staan.
0: Nou, gezellig. Tussen 7 en 9, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: En verwacht je nog iets van de luisteraars?
1: Nou, ik ben eigenlijk echt een sukker voor dierenfoto's in de app. Dus alle foto's van huisdieren die zijn bij mij meer dan welkom.
0: Nou, bij deze. En jij bent favoriet. Je hebt in de muziek iemand die je hoog hebt zitten.
1: Ja, we hadden het er net even over. Want wij leren elkaar ook een beetje kennen als nieuwe collega's. Dus we kregen het over muziek. En toen zei ik, nou, ik zit op dit moment echt in mijn Bruno Mars periode. Mijn muzieksmaak gaat altijd van 2 weken Michael Jackson naar in dit geval 2 weken Bruno Mars. Met de reden dat ik daar over 3 weken naartoe ga. Dus toen ik zag dat jij Bruno Mars ineens tevoorschijn toverde, werd ik daar heel gelukkig van.
0: Nou, deze is voor jou, Joy. Risk It All van Bruno Mars. Maak er wat moois van vanavond. En je hoort er tussen 7 en 9 na dat uurtje Nederlands.

Prachtig. Het is 5 voor 6. We hebben nog een bijzondere plek gereserveerd voor een plaat die we gaan toevoegen aan de alle 1300 goed monumentenlijst. En dat is er denk ik één die wel goed ligt bij iedereen in Gelderland. Want wie heeft nou geen sympathie voor de King? Hij was zelf moeders lieveling, was in alle staten toen ze overleed en ligt ook bij haar begraven op Graceland, net als alle andere familieleden van Elvis Presley. We sluiten af met Elvis, My Boy. Hele mooie avond.

0: last van aanbijen of andere anale aandoeningen, blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 23 40 079. Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse belofte over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
13: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren. Naar Radio Gelderland.
1: Helemaal nationaal. Op Radio Gelderland.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Schrik je van een nieuw prijs van een bed? Bij Libri Verbis in Vorden kopen jullie een gereviseerd Alpingbed... voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleepreverbish.com.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
1: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleepreverbish.com.
2: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Appleby en Gescova. Kom langs of kijk snel op VivaldiXL.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
5: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd, is 3 keer kampioen geworden met PSV, zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden en heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt, 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven en elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
4: En het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Show.

Robert Palmer samen met UB40, I'll Be Your Baby Tonight. Ja, jeetje, het is toch altijd wel een klein beetje spannend, hoor. Misschien heb je me net gehoord bij Xandra. Een hele goede avond. Mijn naam is Joy Stemfer. En ik ben hier eigenlijk voor de allereerste keer echt te horen op Radio Gelderland. Het is toch altijd een beetje onwennig, hè, alles wat nieuw is. Maar toch wil ik je graag leren kennen. Dat kan door bijvoorbeeld even een berichtje te sturen naar de studio 06-22-22-1342. En dan kunnen we misschien op die manier een klein beetje kennis maken met elkaar. Want de komende tijd zal je me wat vaker gaan horen op Radio Gelderland. Hier en daar als invaller, een soort vliegende kiep misschien wel. Dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, wie ben jij en wat zijn je hobby's? Waar woon je? Eigenlijk misschien een soort digitaal vriendenboekje kunnen we invullen op die manier met elkaar. Ik hoor graag van je, dus laat het van je horen in de app.

0: mee.
1: Olivia Dean op Radio Gelderland. Daarvoor hoorde je Stromae met Santé. Ik moet meteen denken aan eigenlijk toen corona net voorbij was. Dat was het allereerste concert waar we weer naartoe konden. Het was nog wel met zitten, maar op zich was dat niet zo heel erg. Want de knaldrang was daar. Je wilde weer naar een concert toe. Je wilde er weer op uitgaan. Je wilde weer tussen zwetende oksel staan. Tegenwoordig heb ik andere prioriteiten, maar op dat moment, het was het. Zometeen hoor je Fleetwood Mac na Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner. En zometeen wil ik het even met je hebben over de film Bohemian Rhapsody.

Fleetwood Mac met Little Lies. Ik had het toen straks nog even met Xandra, die hier tussen 3 en 6 hoorde vanmiddag. Had ik het over films, naar de bioscoop gaan. En ook dat er de laatste tijd wel veel films gemaakt worden over het leven of de loopbaan van een bepaalde artiest. Toen kregen we het even over de nieuwe Michael Jackson film. Ik hoor daar hele wisselende reacties over. Nou, Xandra was helemaal fan. En zodoende kregen we het nog even over de film Bohemian Rhapsody, die een paar jaar geleden is uitgekomen. En daar is toch wel eigenlijk een heel grappig dingetje in. Nou ja, Freddie Mercury die kan helaas niet meer zingen voor Queen. Maar tegenwoordig doet Adam Lambert dat. Dus als Queen dan op pad gaat, dan krijg je Queen plus Adam Lambert. En hij vertolkt dan de prachtige nummers van Queen. Het hele leuke aan dus de film Bohemian Rhapsody is dat je uiteindelijk een scène hebt ergens bij een tankstation waar Freddie Mercury zogenaamd staat te telefoneren. En op dat moment komt er een trucker voorbij. Die doet even een knipoogje zo naar Freddie. En die trucker, die wordt dus gespeeld door Adam Lambert. Nou, dat vind ik zo'n leuke fun fact. Dat kan je gewoon op de volgende verjaardag vertellen. Dus daar was het een beetje Freddie Mercury meets Adam Lambert.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/

die eigenlijk altijd heel tijdloos blijft, hè? ABBA hoorde je op Radio Gelderland. Take a chance on me. Ik zal me nog even kort aan je voorstellen. Mijn naam is Joyce Stemfer. Ik ben nieuw bij Radio Gelderland. Aangenaam kennis te maken. En ik zou het leuk vinden als jij je ook aan mij wil voorstellen. Laat van je horen via de app. Dit is Tom Jeu.

Rod Stewart, What Am I Gonna Do op Radio Gelderland. Ja, fans van Rod Stewart waren niet zo heel erg blij met hem. Afgelopen vrijdagavond zou hij een concert geven ergens in Californië. Zei hij af op het laatste moment wegens gezondheidsproblemen? Nou ja, dat kan. Dan zou je denken vervelend, veel beterschap. Maar een dag later zat hij toch al wel weer op de tribune bij het WK. Misschien wat onhandig, misschien wat onhandig. Ik hoop dat hij het nog gaat goedmaken met zijn fans. Dit zijn de Bee Gees op Radio Gelderland.

0: Mrs. Robinson, Simon & Garfunkel hoorde je op Radio Gelderland. Ja, dan verdrietig nieuws wat vanochtend naar buiten kwam. Wim T. Schippers is overleden. En die ken je hoogstwaarschijnlijk van het volgende.
1: Wat zei je nou, Bert?
2: Haal die banaan nou eens uit je oor.
1: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
0: Ja, natuurlijk. Bert en Ernie, wie kent ze niet? Sesamstraat, Wim T. Schippers was de stem van Ernie. Dat niet alleen, hij was ook de stem van bijvoorbeeld Kermit de Kikker, de Blauwe Meneer. Maar ook Graaf Tel. Nou, dat zijn dingen die ik niet wist. En het bewijst ook maar weer hoe tijdloos eigenlijk Sesamstraat is. Want jong en oud, iedereen kent hem. Maar Wim T. Schippers die deed natuurlijk veel meer dan alleen Sesamstraat. Hij was bijvoorbeeld ook echt kunstenaar. Deed alles wat ook maar eigenlijk met theater te maken had. Van nummers maken. Vooral voor Sesamstraat kan ik het toch niet laten om even mijn persoonlijke favorieten bij te pakken.

Hoe vaak ik deze nog wel niet stiekem zing onder de douche. Mijn vriend trouwens ook. En dan zit het weer daarna een hele week in je hoofd. Dus bij deze heel erg graag gedaan. Ja, jammer, 83 jaar is die geworden. Weer een icoon minder. Maar zeer tijdloos. Dus hij zal nog een hele lange tijd met ons meegaan. Je luistert naar Radio Gelderland en dit is Toto.

Soms gaat er ineens weer een luikje in je hoofd open dat je denkt, oh ja, dit nummer was ik vergeten. Ik had dat met deze Crowded House, Fall at Your Feet, hoorde je op Radio Gelderland. Goedenavond, mijn naam is Joy. We kennen elkaar nog niet, of misschien net een klein beetje. Bijvoorbeeld Jan, die heeft zich net aan me voorgesteld via de app van Radio Gelderland. Want ik ben nieuw, ik heb hier vandaag mijn eerste echte dag op zender. En ja, dat is toch altijd een beetje spannend. Maar ik vind het juist heel leuk om jou te leren kennen. Want ik denk, tegen wie heb ik het eigenlijk? Nou, ik heb het onder andere tegen Jan. En die zegt, ik ben vast luisteraar van Omroep Gelderland. Muziekliefhebber die graag een plaatje aanvraagt. En, dat vond ik heel erg leuk, Jan is ook hobbyfotograaf en hij verslaafd aan dierentuinfotografie. Met daarbij een link naar zijn Instagram. Jan, die ga ik zeker even bekijken. Laat vooral van je horen in de app van Radio Gelderland. Laten we gewoon lekker kletsen met elkaar. En zo leren we elkaar toch een beetje kennen.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
2: Wat zei jij nou, Bert?
3: Haal die banaan nou eens uit je oor.
2: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève, dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

A Little Piece of Heaven, Radio Gelderland. Een hele goede avond, mijn naam is Joy, aangenaam. Ik ben nieuw en al het nieuw is spannend. Maar goed, inmiddels zit ik er een uur, dus ik denk dat ik wat meer ontspannen ben. Ik krijg bijvoorbeeld een appje van Erik in de app, die zegt... hoi en welkom en veel succes de komende tijd. Erik, dankjewel. Ik was een beetje aan het nadenken. Waar was ik een jaar geleden... 2 jaar geleden. We doen dat niet zoveel, hè. Terugdenken over, goh, wat deed ik eigenlijk precies vorige week op dit tijdstip, is misschien ook een klein beetje overbodig. Maar ik had vandaag een goed excuus. Precies 2 jaar geleden was ik namelijk hier in de provincie, in het Gelredome, namelijk bij een concert van Eagles. En dat is wel echt voor mij een heel bijzonder moment geweest. Want Eagles heb ik eigenlijk voornamelijk door mijn hele lieve schoonfamilie leren kennen. Of beter leren kennen, misschien is dat beter verwoord. En mijn vriend is daar heel erg mee opgegroeid. Hebben die muziek samen met zijn ouders. Dus toen ik daar in het Gelredome stond, voor mijn gevoel waarschijnlijk de eerste en laatste keer Eagles live zien. En om hem daar samen met zijn ouders daar te zien. Op dat moment voelde de cirkel voor mij echt helemaal rond. Zo van, het is hun favoriete band. En het voelde zo speciaal dat ik daar gewoon even onderdeel van mocht zijn. Dus dat vond ik een mooi moment om daar even aan terug te denken. Want soms is het wel eens fijn om je ook even vast te houden aan fijne herinneringen. Dus bij deze. Eagles, Take It Easy. Hoor je op Radio Gelderland.

Stel je voor, je komt na een lange tijd van een gigantische tour, kom je weer thuis in je oude geboortedorp en je parkeert de auto op de oprit van je ouderlijk huis. En het eerste wat je eigenlijk opvalt is dat je daar een totaal andere Amerikaanse wagen ziet staan. Ja, blijkt hij dus van je oudere zus te zijn. En dat moment slaat in als een bom, want je bent zo lang van huis geweest dat je denkt, ik ben zo druk met mezelf geweest. We zijn compleet langs elkaar heen gaan leven. Ik weet niet eens meer wat voor auto mijn zus rijdt. Nou, dat is dus eigenlijk precies het pijnlijke gevoel waar Noah Kahan over zingt in American Cars. Je hoorde hem net op Radio Gelderland. Het nummer zoomt eigenlijk in op zijn oudere zus, die hij ziet als de grote lijm van zijn familie. Want terwijl Noah Kahan de hele wereld overtoert en overreist, houdt zij alles bij elkaar. Want ja, het is niet overal rozenkleuren maneschijn, want ook achter de voordeur is het zwaar. Hun vader is er mentaal slecht aan toe en zit verward op de veranda te praten als een soort profeet. Doet je toch weer even beseffen waar zo'n nummer dan over gaat. Miracles hoor je nu.

Gaan we hem proberen, die uithaal? Nee, hè? Nee. Vals meezingen is gewoon toegestaan. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, hoorde je op Radio Gelderland. Zometeen nog Fleming, maar eerst Eric Clapton.

hoi. Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

Fleming Hypnose hoorde je op Radio Gelderland. Hij gaat eind dit jaar weer beginnen met een clubtour. Mocht je nou hier in de provincie heel graag naar Fleming toe willen, ik zou met liefde willen zeggen dat kan. Er zijn een aantal van zijn clubshows uitverkocht, waaronder die in Nijmegen, Doornroosje. Maar als je naar Fleming.nl gaat, dan kan je de andere tourdata zien, of wellicht TZT even Ticketswap in de gaten houden. Fleming dus. Je luistert naar Radio Gelderland en dit is Sister Sledge met Lost in Music.

met Bianca. Whose side are you on? Ik krijg een heel leuk berichtje binnen van Ineke. Die zegt, goedenavond Joy. Maar ik weet niet of ik je naam goed schrijf. Dat doet ze, J-O-Griekse I. Maar hartelijk welkom. Ik ben Ineke en ik luister graag naar wat je vertelt. En ook vindt ze mijn muziek nog eens prima. Ga zo door. Nou, dat is toch hartstikke lief. Ik ben er nog een kwartiertje. Wil je iets aan me kwijt? Wil je ook op een bepaalde manier kennis maken? Want het is vandaag mijn eerste dag hier bij Omroep Gelderland. Dan doe ik dat met alle liefde. Laat van je horen via de app. Je kan even appen naar 06-222-221-342. En dan kunnen we misschien even een beetje keuvelen met elkaar. Gewoon alsof we bij elkaar op de koffie zijn. Dat zou ik hartstikke leuk vinden.

Nou, als je het toch hebt over hele fouten, of nou ja, fout is misschien niet het goede woord. Nummers die je kan zingen in een karaokebar, dan is het zeker deze Don't Go Breaking My Heart, Elton John en Kiki Dee. Ik kan me herinneren dat ik hem ergens vorig jaar op een, laat ik het zo zeggen, een gezellige avond met vrienden, waarin de wijn rijkelijk vloeide, dat we uiteindelijk om 1 uur 's nachts dagen dachten, niemand hoort ons, ramen stonden open, het was zomer, dus uiteraard heeft de hele buurt ons gehoord. Maar we dachten, dit kunnen we wel zingen. Was toen een heel goed idee. Als ik er nu over terugdenk, denk ik, nou, dat was eigenlijk voor niemand behalve mijzelf leuk. Ik wil je heel erg bedanken voor deze hele leuke avond. En we spreken elkaar snel weer. Fijne avond en dit zijn de Doobie Brothers.

0: Zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren. Naar Radio Gelderland.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
2: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
2: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Want dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
1: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats delict.

0: Radio Gelderland.
1: 11 uur, door Almegens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en het flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig. Kon dus ook alles zijn, of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83 jaar. Premier Jetten is er zondag bij als in Rotterdam een nationaal monument voor de Molukkers wordt onthuld. Zijn komst werd pas vandaag aangekondigd. Omdat een premier vaak niet met lege handen naar zo'n beladen bijeenkomst gaat, hopen ingewijden dat hij excuses gaat aanbieden aan de eerste Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland kwamen. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest en werden ontslagen uit het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. En van de verwachting dat Nederland zich zou inzetten voor een Molukse republiek kwam weinig terecht. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Eerder zei een anonieme functionaris dat al. Trump kwam met zijn bevestiging bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Ze hebben geen misdaden ontdekt, ze proberen er alleen één te vinden, schrijft hij. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit, omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven aan de Amerikaanse media. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. Die wedstrijd eindigde in een gelijkspel 0-0. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. En met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
5: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
8: Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Galleria, nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
11: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig.
0: Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
0: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Het laatste kunstwerk waar Wim T. Schippers thuis aan werkte heet Wim is weg. Naar het gouden boekje over de peuter die op zijn driewieler de wijde wereld intrekt. Wim is weg. Het is opeens zo saai in Nederland. Goedenavond, ja, hij overleed vorige week woensdag op 83-jarige leeftijd. Kunstenaar, televisiemaker, ontregelaar, wat niet al, Wim T. Schippers. Zometeen spreken we Titus Muizelaar. Hij is voorzitter van de stichting die het erfgoed van Wim Schippers beheert. Wat betekent het mogelijke akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran voor de Golfstaten, vragen we ons af. En wat staat er te gebeuren bij de G7 die morgen van start gaat in Frankrijk? En hoe kan je afkicken met Spinoza? Dat gaat het worden het komende uurtje na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 15 juni.
3: Last night we saw again increased attacks on civilians, also UNESCO heritage sites. So these are all war crimes that Russia is committing.
2: Een nieuw dieptepunt in de Russische aanvallen op Oekraïne. Het iconische Petsjersk Lavra-klooster in Kiev was vannacht het doelwit.
4: Russische raketa vluchila Uspenski Sobor, Berlino.
2: Het klooster uit de 11e eeuw staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst, maar is voor Oekraïners meer dan dat, weet deze slavist.
5: Het is een echt heel erg belangrijke plek voor Oekraïne. Ik zou in zijn geheel zeggen, is het de grootste culturele schatkamer die Oekraïne heeft.
2: Gefronste wenkbrauwen bij de grote techbedrijven.
6: This is a big step. Real change for our children and our future.
2: Want na Australië gaat ook het Verenigd Koninkrijk sociale media verbieden voor kinderen.
6: I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16.
2: Tienertourprijzen komen terug. Want vanaf vandaag kun je voor €49 per maand onbeperkt treinen in de daluren.
7: Geweldig.
8: Ja, dat vind ik een prima idee om mensen uit de auto te krijgen. En zeker in de vakantietijd.
2: Dat het populair is, was te merken, want de site van de NS kon de abonnementsaanvragen niet aan.
9: Sommige mensen lukt het wel om er doorheen te komen, anderen niet. Maar wij vragen vooral mensen om het later opnieuw te proberen. Want het is zeker mogelijk om hem vandaag of later in deze maand af te sluiten.
2: Naar Curaçao, gisteren was het vandaag de beurt aan Cap Verde op het WK-voetbal.
10: Oh, de spanning is, ja, het is een goede spanning. En ja, kijk. We gaan er niet vanuit dat we Europees kampioen Spanje gaan oprollen. Hey, maar de bal is rond, je weet het nooit.
2: Veel spelers hebben hun wortels in Rotterdam, waar een grote Kaapverdiaanse gemeenschap is.
11: Dimio Montero, Sidney Lopez Cabral, Laros Duarte en Delon Livramento maakten een paar hele belangrijke doelpunten in het kwalificatietoernooi.
2: En daar waar Curaçao niet kon verrassen, zorgde Kaapverdië voor een daverende verrassing.
11: Er zal het feest zijn op de eilanden. En ook in Rotterdam bij al die Kaapverdiërs. Want wie had kunnen denken dat het op 0-0 zou blijven steken voor Spanje. En dat Kaapverdië een punt zou pakken tegen de Europees kampioen. 0-0.
2: U hoort het, Wim T. Schippers is overleden.
12: Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
2: Bij bijna iedereen bekend als Ernie uit Sesamstraat, maar hij was veel meer.
13: De Petten, dicht bij de Honsbosse Zeewering, is 's morgens om 11 uur, onder belangstelling van de plaatselijke bevolking, door Wim T. Schippers een flesje limonade gazeuze in zee gelegd.
14: Dit is nog steeds de VPRO via de zender Hilversum 3. Ron Flon Flon met Jacques Plafond.
15: Ron Flon Flon, Ron Flon Flon, Ron Flon Flon, Ron Flon Flon.
16: Wilhelmina Kutje is voor sommigen geen onbekende. Zij leefde van 1901 tot 1967 en was dichteres. Haar levensspreuk was, wat willen de mensen toch?
17: En ben je nou ook bezig met het einde? Want 80 is toch een aardige leeftijd.
18: Wat een onzin.
17: Ja, nou, ik vraag het je.
18: Ja, maar je kan je op je 30ste ook doodgaan. En weet ik wat,
17: tuurlijk.
18: 80, als het een beetje tegen zit, zeg ik wel eens voor je 100 tegenwoordig.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Morgen nieuw nieuws in de krant, gelezen door Christian Bonenbakker.
7: Morgen wordt een manifest tegen de verstening gepresenteerd, schrijft het AD. Daarin waarschuwt een brede coalitie voor de gevaren van hittestress in steden. Het kabinet zou met een groennorm moeten afdwingen dat er genoeg bomen en struiken in buurten zijn, want dat scheelt zomaar 8 graden in de temperatuur.
2: Volgens het RIVM leidt hittestress nu al tot 250 doden per jaar. Maar zonder maatregelen kan dat de komende decennia oplopen tot 3800 per jaar. Het manifest is ondertekend door onder meer de Woonbond, de Vereniging Eigen Huis, de ANWB, de FNV en het Nationaal Huidfonds.
7: Met de nieuwe Europese regels voor vliegreizen verandert er maar weinig, concludeert de Telegraaf. Jarenlange onderhandelingen tussen Europese instanties en lidstaten hebben geleid tot slappe compromissen waar reizigers weinig aan hebben.
2: Zo lijkt de gratis handbagage die vandaag in het nieuws was een wassen neus, want om het cabinekoffertje gratis te maken zullen de luchtvaartmaatschappijen de ticketprijzen gewoon verhogen. En vervolgens kunnen ze korting geven aan passagiers die zonder handbagage reizen.
7: Ook aan de vergoedingen bij vertraging verandert eigenlijk niets. 2 dingetjes zijn wel nieuw. Ouders moeten zonder toeslag naast hun kind kunnen zitten. En een tikfoutje in een naam op een ticket moet gratis kunnen worden rechtgezet.
2: Werkborrels zijn steeds vaker alcoholvrij, ziet het Trimbos Instituut. Trouw schrijft erover. Vooral grote bedrijven kiezen daarvoor. Vroeger werd zoiets als betutteling gezien. Maar dat is aan het veranderen.
7: Want het is steeds bekender dat alcoholgebruik leidt tot ongelukken, verzuim en grensoverschrijdend gedrag. Eigenlijk is het heel logisch om op de werkvloer geen alcohol te schenken, want, zo zegt een deskundige, je legt er toch ook geen joint klaar.
2: Maar wees dan wel consequent, zegt het Trimbos Instituut. Soms wordt alcohol op borrels geweerd, maar geldt er een uitzondering voor borrels van het managementteam? Dat werkt natuurlijk niet.
7: In het Parool een recensie van het boek Het Oranje Shirt. Het is een zogenoemd koffietafelboek van 560 pagina's dat meer dan 4 kilo weegt. Valt er dan zoveel te vertellen over het tenue van het Nederlands elftal?
2: Nee, de shirts zijn vooral een haakje om de complete geschiedenis van Oranje aan op te hangen. Een mooi naslagwerk en een heerlijk hebbeding, oordeelt de krant. Wel jammer dat de eerste oranje shirts bij gebrek aan beeldmateriaal met AI zijn gereconstrueerd.
7: Verder in het boek veel mooie anekdotes en details. Voor de gemiddelde voetballiefhebber zelfs iets te veel. Zo is de bespreking van kwalificatiewedstrijden tegen Tsjechië en Moldavië volgens de recensent vooral interessant voor feitjesfetischisten.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: Jozem carried the name. U hoorde het. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers afgelopen woensdag is overleden. Hij stond aan de basis van meer dan 1000 creaties. Van stemmetjes, nieuwe woorden tot tv-personages, toneelstukken en bijzondere kunst. Goedenavond, Titus Muizelaar, acteur, voorzitter van de stichting Wim T. Schippers.
1: Ja, goedenavond.
0: En van harte gecondoleerd.
1: Dank je wel.
0: Zeg ik u, je of you?
1: Je, zeg maar. Nee, zeg maar je bent niet Wim Schippers zelf.
0: Nee, precies. Oké, goed. Kwam het overlijden voor jou onverwacht?
1: Nee, niet heel echt. Want ik sprak hem wekelijks. We hadden elke zaterdag hadden we samen een afspraak in Café de Jaren in Amsterdam. Mm-hmm. En dan namen we het leven door en het kunstleven in het bijzonder. En na de dood van Ellen ging het echt slecht met hem.
0: Ellen Jens, was zijn vrouw.
1: Ja, en dat was zijn steun en toeverlaat. En die regelde ook bijna alles wat zijn werk betrof en dat soort dingen. En hij miste haar enorm en dat raakte hem.
0: Ja. Hoe heb je Wim leren kennen?
1: Ik heb hem ooit gevraagd toen ik nog bij Toneelgroep Amsterdam werkte. Om een toneelstuk te schrijven voor Toneelgroep Amsterdam. Dat heeft hij ook gedaan. Dat heette Zonder Titel. En dat hebben we met het hele ensemble van toentertijd gespeeld. Dat heb ik toen geregisseerd. En daarvoor had ik hem ook nog wel gesproken. Want hij had toen zo'n assortiment van discussieprogramma op de radio. Samen met Max Pam en Theo van Gogh. En hij en nog iemand, maar daar ben ik de naam van vergeten.
0: Yeah.
1: En als ik wel eens wat gemaakt had, hetzij bij Discordia, waar ik ook nog lid van ben geweest, of bij Toneel op Amsterdam, dan kwam hij altijd wel kijken. En hij was er altijd enthousiast over. Dus dat schept een band.
0: Ja, dat schept een band. En ja, wat kan je zeggen over die band? Als je 25 jaar lang elke zaterdagochtend koffie drinkt, dan moet iets je binden.
1: Natuurlijk. Nou, een van de dingen die ons wel in het bijzonder bond, dat was dat we daar allebei van overtuigd waren dat wat voor kunstuiting of welke kunstuiting je ook hanteert, dat het begint bij jezelf. Dat eigenlijk wil je datgene maken zonder ook maar rekening te houden met wat voor publiek dan ook. Dus je maakt het in eerste instantie omdat jij vindt dat je het moet maken.
0: Hmm.
1: En dat is natuurlijk ook een kenmerk van de Fluxusbeweging. Dat het doet er niet toe wat het publiek ervan vindt.
0: Ja, de beweging uit de jaren 60 waar hij een van de vertegenwoordigers van was. Ja,
1: dat ontkende hij zelf trouwens altijd wel enigszins. Hij vond, maar goed, dat zat ook in zijn karakter.
0: Ja.
1: Dat zodra die
0: vastgepind werd,
1: dan ontkende hij dat even hard.
0: Ja,
1: dus
0: ja,
1: dat hoort ook bij hem. En dat maakt hem ook zo grappig ook.
0: Ja.
1: Zo tegen draad zeggen ze dan. Bah,
0: en waar gingen die gesprekken over op zaterdagochtend? Ging dat over maken? Ja, we namen het leven door.
1: Alles eigenlijk. Dus we namen het leven door. En we hadden altijd ideeën voor nieuwe programma's te maken. Met z'n tweeën hebben we vijf producties gemaakt in totaal. En we waren dan tot voor kort nog bezig met het fantaseren over een nieuwe voorstelling die we met z'n tweeën wilden spelen. En die zou getiteld geweest zijn Spronk met twee K's. En daarin zou ik hem dan vragen stellen over allerlei onderwerpen. Het zij politiek, het zij kunst, het zij het schoonmaken van de straat. En dan zou hij antwoorden in geluidjes. Dus hij en ik zou spelen dat ik dat heel goed begreep waar hij het over had.
0: Ja.
1: En de voorwaarde moest zijn dat het volstrekt onbegrijpelijk was.
0: Ja.
1: Want dat zei hij altijd bij het afscheid. Want het moet echt onbegrijpelijk worden.
0: Ja, misschien is de volgende vraag dan ook een vraag die je helemaal niet moet stellen eigenlijk. Maar was er een rode draad? Ik bedoel, hij benadrukte natuurlijk vooral de zinloosheid van alles. En ook van kunst, die daardoor wel waarde had. Maar is er een rode draad in zijn werk?
1: Hij zei altijd, als hij werd gevraagd naar van, maar wat betekent het nou wat hij doet? Dan zei hij altijd, nou, het betekent niet zozeer wat, als wel het is wat.
0: Hmm.
1: En aan een boom vraag je ook niet waarom hij er staat. Dus hij wilde wat dat betreft ongrijpbaar zijn. En dat wilde hij echt bewust. En dat geldt ook voor zo'n uitspraak als het moet beslist onbegrijpelijk zijn.
0: Ja.
1: Dat geldt natuurlijk eigenlijk voor zijn beeldende kunstwerk ook. Het is echt heel moeilijk om vast te pinnen tot welke richting dat nou zou horen. En hij streefde er ook altijd naar om iets te maken.
0: Ja.
1: Wat nog nooit gezien was, om het zo maar te zeggen. En nou ja, zijn grote voorbeeld was Kurt Schwitters.
0: Ja, en als dat ook ergens voor geldt. Wij zijn bijna van dezelfde generatie. Je bent 4 jaar ouder dan ik. Voor mij was zijn televisiewerk in de jaren 70, Chef van Oekel en alles daaromheen, richtinggevend in mijn leven. Al zou ik je niet kunnen vertellen welke richting het op wees. Maar hoe dat was dat voor jou?
1: Ja, nee, dat is hetzelfde. Dat was een. Dat liep als een scheidslijn in hele families in Nederland.
0: Mm-hmm.
1: De ouders vonden dat verschrikkelijk en vreselijk. En de jongeren van die tijd die vonden dat fantastisch en herkenden zich erin.
0: Ja.
1: Dus daar was ik niet heel anders in. Nee. Als er een stuk van Wim op de televisie kwam, dan zat ik ervoor.
0: Ja.
1: En dan begonnen mijn ouders te schelden.
0: Ik zal dat verschrikkelijke woord tegendraads niet gebruiken, maar ontregelen deed hij wel. Eigenlijk altijd, ook als je hem in het café tegenkwam. Hoe was dat om met hem te werken? Was hij achter de schermen ook ontregelend? In het bestuur van de stichting bijvoorbeeld?
1: Nee, helemaal niet. Mm. Nee. Ik zou dit ook niet ontregelend willen noemen.
0: Mm.
1: Ja, dat is natuurlijk het moeilijke of het mooie aan het kunstenaarschap van Wim. Het is niet te benoemen. En elke poging om het te benoemen, daar volgt een cliché op. Dus bijvoorbeeld tegendraads, denk je dat tegendraads. Tegen welke draad dan in? Wat is dat? Dat is bijna niet te benoemen. En daar was hij ook op uit. En dat. Daar viel ik hem in ieder geval nooit mee last.
0: Nee. Maar goed,
1: want kon je wat van.
0: Ja, zoals je zei, het is er wel. De kunst is er. Dat is wat het is. De kunst die er is. Je bent voorzitter van de stichting, die zijn enige erfgenaam is. Ze laat alles aan die stichting na. Hoe ziet die nalatenschap eruit?
1: Nou ja, hij heeft natuurlijk in zijn atelier heeft hij nog heel veel afgewerkt en nog niet afgewerkt beeldende kunst staan. Hij heeft bijvoorbeeld ook nog, is hij lid van de stichting van behoud of het herscheppen van het Paleis van Volksvlees.
0: Ja,
1: daar heb ik ook alweer een gesprek over gehad met die stichting om daar gezamenlijk in op te trekken om te kijken of dat toch nog gerealiseerd kan worden. En zo had hij nog wel meer ideeën. Hij had trouwens heel erg veel ideeën waarvan je denkt van ja, het is toch zonde dat dat nooit gerealiseerd is. En dan gaan we het op korte termijn gaan we bij elkaar komen om te kijken wat we daarvan wel kunnen realiseren.
0: Ja.
1: En dat is dat is een uitdaging voor ons ook. Maar ook omdat we die ideeën zo mooi vinden, zo goed vinden, zo. Ik zal niet zeggen zinvol, want dat is. Dan krijg ik een bericht uit van boven dat ik dat niet moet zeggen.
0: Dankbaar werk, maar saai hè, zonder Wim.
1: Ja, het was echt een. Never a dull moment, precies wat je zegt ook.
0: Dankjewel, Titus Muizelaar.

zachtje zingt, mag je best meezingen hoor. Maar wel heel zacht. Nog maar een beetje zachter. Is weer eens wat anders dan hard zingen. Maar dit is ook een zacht liedje en dat moet dus zacht gezongen worden.

0: Ernie.
1: Ja, dat was Wim Schippers in zijn rol van Ernie. Aanstaande vrijdag wordt, als niemand voor die tijd roet in het eten gooit, het akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran formeel ondertekend. Sinds het begin van de oorlog hebben de Golfstaten duizenden Iraanse raketten en drones onderschept vanwege Amerikaanse bases die ze huisvesten. Nu het regime Iran aan de macht blijft, is de vraag hoe de verhouding van de Arabische buurlanden tot Iran er nu uitziet. Ik ga erover praten met Judith Spiegel, ze is journalist in Kuwait. Goedenavond, Judith.
2: Goedenavond.
1: Ja, wat is tot nu toe de reactie van de Golfstaten, voor zover er van één reactie sprake is, op dit bestand?
2: Ja, ik spreek vooral dan maar even over wat ik hier in Kuwait natuurlijk dagelijks zelf hoor.
1: Mm-hmm.
2: Kort gezegd zou ik zeggen, eerst zien dan geloven. Dat is nu op dit moment een beetje het gevoel in de straat. Nou ja, is ook wel logisch misschien, gezien de afgelopen tijd.
1: Ja, ik geloof dat CNN zei dat er al de 38 keer een bestand is aangekondigd. Hè?
2: Ja, dus dit is dan de 39ste keer, denk ik.
1: Ja. Maar wel voorzichtig optimistisch, toch?
2: Zeker voorzichtig optimistisch. Ze waren ook voorzichtig optimistisch de alle andere 38 keren. Maar het is dus wel echt nu een kwestie van eerst zien dan geloven. Maar het ziet er vooralsnog, denk ik, ietsje beter uit dan hiervoor.
1: Ja. En als het ervan komt, welke landen in de regio zijn tot nu toe het hardst geraakt door de blokkade van de Straat van Hormuz?
2: De blokkade. Het zijn natuurlijk twee dingen eigenlijk.
1: De aanvallen en de blokkade. Ja,
2: precies. Ja. Ik denk dat als het om de aanvallen gaat, dus ook wel geloof ik geteld, zijn vooral de Emiraten en Kuwait inderdaad toch het hardst geraakt.
1: Mm-hmm.
2: Als het gaat om de blokkade, dan denk ik dat Kuwait inderdaad misschien wel op één staat. Dat is ook moeilijk te zeggen.
1: Mm-hmm.
2: Maar die liggen gewoon het ongelukkigst. Omdat ze zo helemaal bovenin die golf, die Perzische golf liggen. Wat we hier de Arabische golf moeten noemen. En dus helemaal afhankelijk zijn van dat stukje zeestraat voor alles wat erin komt. Boodschappen, bij wijze van spreken. En ook wel alles wat eruit gaat. En dat is natuurlijk olie.
1: Mm-hmm.
2: Dus ja, zonder die straat is het land best geïsoleerd.
1: Ja, en dan inderdaad die aanvallen. Ik had het over duizenden Iraanse raketten en drones op de Golfstaten. Hoe groot is de wrok jegens Iran daarover?
2: Ja, heel groot. Het viel mij heel erg op. En dat verbaasde me ook enigszins toen vanaf dag 1 was Iran hier gewoon de grote boosdoener. En de krantenkoppen bijvoorbeeld tot op de dag van vandaag, telkens als er weer aanvallen zijn geweest, zijn altijd met een bijvoeglijk naamwoord. Dus er is altijd iets van het duivelse Iran. Hmm. Of het haatdragende Iran. Of het zondige Iran ook. Het wordt zo ook een beetje in het religieus getrokken. Dus dat viel me enorm op. Dat er in ieder geval dus, en dan moet je wel voor realiseren dat die krantenkoppen niet, die zijn niet ongecensureerd.
1: Hmm.
2: Dus dat er van overheidswegen, zomaar zeggen, heel erg wel Iran als de boosdoener wordt gepresenteerd aan de mensen.
1: Ja, was er dan helemaal geen kritiek op de Verenigde Staten en Israël, die toch deze oorlog begonnen zijn?
2: Nou ja, die is er natuurlijk wel degelijk, maar niet in de officiële kanalen. Dus als ik gewoon zelf met mensen praat, die hebben een heel ander idee daarover. Die zien dat als de grote boosdoeners. En die vinden eigenlijk dat Iran deed wat het moest doen. Namelijk drones en raketten op die legerbasis afsturen. Maar dat heeft niemand hier gedurfd in het openbaar te zeggen.
1: Nee. En verandert dat nu? Want winnaars en verliezers, daar ga ik even niet over spreken. En we moeten het allemaal nog maar zien. Maar het lijkt er in ieder geval op dat het bewind in Iran niet verzwakt is. Regime change is er al helemaal niet van gekomen. Wat betekent dat voor de Golfstaten, voor hun verhouding tot Iran?
2: Ja, dat vind ik is moeilijk in te schatten. Ik vermoed dat ze toch zullen proberen, omdat ze daar nou eenmaal belang bij hebben, en dat geldt ook voor Iran, om dan toch met deze buurman verder te gaan.
1: Mm-hmm.
2: In de zin van in ieder geval te proberen een stabiele relatie opnieuw op te bouwen. Want die was er eigenlijk best wel. Tussen het ene golfstaatje wat meer dan Iran en het andere. Omdat ze eigenlijk geen keuze hebben. Dus ik denk dat er zal nu niet een soort van enorme... De rug wordt echt niet Iran toegekeerd. Dat kunnen ze zich niet veroorloven. Gezien de ligging ook gewoon natuurlijk. Dit zijn hemelsbreed bijvoorbeeld. Is Iran hier 150 kilometer vandaan. Dat is het dichtstbijzijnde punt. Hm. Dus dat is gewoon heel dichtbij.
1: Ja.
2: En van oudsher zijn er ook heel veel banden tussen die landen. Dus daarvan denk ik dat ze hun best zullen gaan doen om... Ja, om die relatie toch weer zo'n beetje op orde te krijgen. Ja. Het zal nooit heel warm worden. En zeker niet warmer dan het was, gezien de ontwikkelingen. Maar hoe het intern zal

0: Ja, dat.
1: Ja. Nou is er veel transactioneel in de wereld. En nou zeker in de wereld van Donald Trump, maar ook in de Arabische wereld. Het schijnt dat de Verenigde Arabische Emiraten miljarden naar Teheran te hebben overgemaakt. Wat is daar precies over bekend en wat voor deal is dat?
0: Nou, ik weet daar niet meer van dan jij daarvan weet. Dat heb ik ook gelezen.
1: Okay.
0: En dat hebben de Emiraten ook onmiddellijk ontkend. Dus die vinden dat kennelijk niet een prettige boodschap om te brengen. Ik stel me zo voor dat dat een aantal van die bevroren tegoeden waren, waarvan ik me wel kan voorstellen dat die op Emirati banken stonden. Want waarom niet? Ook de Emiraten hebben hele nauwe handelsrelaties van oudsher met Iran. Of ze het hebben overgemaakt of niet. Ja, de Emiraten ontkennen het. Kan ik het me voorstellen? Ja. Want zoals je zegt, dit is ook een transactionele regio waar geld, waar toch de gedachte speelt. Hè, dat voor geld wel echt heel veel te koop is. Dus misschien ook wel dat er wat van jouw schepen door mogen. Of, nou ja, ik noem maar wat.
1: Ja, tot slot.
0: Ja,
1: tot slot, in Europa zijn we er ook hardhandig achter gekomen dat we veel te afhankelijk van Amerika waren en onszelf moeten leren verdedigen. Werkt dat in de Golfstaten inmiddels ook zo?
0: Nou, dat was aanvankelijk dacht ik, dat gaat hier ook gebeuren. En ook wederom, waarom niet? Het zijn allemaal landen met geld. Het zou kunnen, theoretisch. Maar ik heb nou toch weer niet de indruk dat dat gaat gebeuren. Ik las vorige week weer dat Kuwait bijvoorbeeld voor, ik geloof, 2 miljard net een order had geplaatst bij de Amerikanen voor anti-drone spullen, noem ik het maar even. En dat duidt er toch wel op dat het nog niet bepaald niet zo is dat ze zich helemaal van de Amerikanen afkeren. Ik denk wel dat ze op meer markten gaan shoppen.
1: Mm-hmm.
0: Dus ze zullen ook met de Chinezen en misschien wel met wat andere landen, Oekraïne bijvoorbeeld, in zee gaan. Maar of ze nou bijvoorbeeld, want dat is natuurlijk de hamvraag, of ze nou die basis de deur uitzetten, ja, dat geloof ik toch niet.
1: Oké. Goed, dat gaan we allemaal zien in de nabije toekomst. Eerst maar eens afwachten wat er vrijdag gebeurt. Dankjewel, Judith Spiegel.
2: Brussel bij nacht. Brussel's by
1: night. Ja, zoals iedere maandag onze rubriek Brussel bij nacht, over wat ze daar nou precies uitspoken in Brussel en omstreken. Want vanavond spreken we met Kiesje Hekster in het Franse Evian bij de G7. En daar zijn ook commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Antonio Costa van de Europese Raad. Goedenavond, Kiesje.
3: Hallo Chris.
1: Ja, gisteravond nog waren er gewelddadige protesten in Genève. Dat ligt aan de overkant, aan de Zwitserse kant van het meer. Hè? Vanwege deze G7. Hoe is het nu bij jou in Evian?
3: Hier is het vooral heel doodstil. Maar dat komt omdat Evian echt veranderd is in een fort.
1: Hmm.
3: Er zijn 16.000 man veiligheidspersoneel op de been, heb ik gelezen. En je kan hier alleen in de buurt komen, heb ik gemerkt, met een QR-code. Dat geldt ook voor de mensen die hier wonen. De meeste zijn weggevlucht hoor. Maar in deze mooie badplaats aan het meer van Genève, daar zie je ook al patrouilleschepen varen. En nou ja, iets verderop in de bergen zaten vanavond dus ook de G7-leiders om de tafel voor hun eerste werkoverleg.
1: Mm-hmm.
3: Gastheer Macron, die at daar samen met de andere leiders van de G7, Canada, Duitsland, het VK, Italië. De EU is daar ook altijd bij. En eregast was uiteraard Donald Trump.
1: Ja, dezelfde Donald Trump die Frankrijk weer dreigt met extra handelstarieven. Betekent dat die van Macron vanavond een extra bordje heeft gekregen?
3: Nou, dat is nog wel een understatement voor wat Macron allemaal in petto heeft voor Trump. Inderdaad, hij dreigde dit weekend zelfs de importheffingen op Franse wijn op 100% te zetten.
1: Ja.
3: Maar goed, als Trump het tot woensdagavond volhoudt, hè, als de G7-top afgelopen is, dan krijgt hij van Macron een koninklijke ontvangst in Versailles.
1: Hmm.
3: En ik moest denken aan de NAVO-top bij ons vorig jaar. Toen gooiden wij een logeerpartijtje met Willem-Alexander en Maxima op Paleis Huis ten Bosch in de strijd. En Macron die heeft vermoedelijk gedacht, nou dat kan ik ook. En dan beter. Dus hij overtoept met dit paleis van de Zonnekoning. Want zo ziet Trump zichzelf natuurlijk ook wel een beetje.
1: Ja.
3: Nou ja, en daarmee hoopt Macron met deze bling-bling in het vooruitzicht dat Trump niet ongeduldig eerder de G7-top verlaat, zoals hij vorig jaar in Canada nog deed.
1: Ja, ja. En dat dinertje van vanavond, worden daar ook al zaken gedaan?
3: Het is

0: inmiddels afgelopen. Hmm. En ja, de charme van de G7, dat hoor ik dan, is dat het informeel is. Geen strakke vergaderdiscipline. En nou ja, dat zou dan inderdaad bij zo'n diner al meteen tot zaken hebben kunnen leiden. Weten we niet precies. Volgens de informatie die aan de media gegeven is, is nou het mooie van dat informele karakter dat de leiders met elkaar kunnen praten op een eerlijke en directe manier. Omdat ze dezelfde waarden zouden delen. En toen fronste ik toch even mijn wenkbrauwen. Ja. Want ja, die waarden, dat zijn dan respect voor democratie, mensenrechten, internationaal recht, fundamentele vrijheden en vrijheden en vrijhandel. Hmm. Nou, daar kan je dus nou toch best wat vragen over stellen als het over Trump gaat. Maar goed, tijdens zo'n diner hebben ze in ieder geval genoeg te bespreken gehad.
1: Ja, ik begreep trouwens dat president Macron ook zo vriendelijk was om jullie journalisten allemaal een etentje aan te bieden.
0: Ja, dat klopt. Nou, we mochten dus niet bij dit diner zijn vanavond. Maar Macron wil ons ook gunstig stemmen, lijkt het. Ja. Want alle journalisten die accreditatie kregen, die hebben in hun mailbox ook een voucher gekregen. En die kunnen we verzilveren. En daarmee kunnen we hier in de buurt uit eten. Oh. Voor best wel een serieus bedrag van €150. En ik denk dat Macron dat ook doet voor de ondersteuning van de lokale horeca. Hoewel ik dan als EU-correspondent meteen dacht van, is dit geven kap de staatssteun? Ja. Maar ja, wij journalisten kunnen zo'n bedrag natuurlijk helemaal niet aannemen.
1: Oh nee, en je hebt niet per ongeluk in je damestasje laten glijden, die voucher?
0: Het kan echt niet, Chris. Nee, okay. Zoiets. Nee, nee. We mogen niet de schijn van partijdigheid op ons laden.
1: Ik begrijp het. Het nieuws van vandaag was natuurlijk de aanstaande overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran. Een deal, ja. Om met Trump te spreken. Gaat dat die top overheersen?
0: Ja, ik weet het nog niet. Er is nu vooral veel opluchting. Iedereen weet, hè, Trump die kan nu wel roepen dat het de best deal ever is. Maar jij zei het ook al, het is, moet in de praktijk nog maar zien. Het is een raamwerk om verder te gaan praten. Er moet toch heel veel gebeuren. Nou, morgen is dat in ieder geval een van de agendapunten. Situatie in het Midden-Oosten. Er gaat vast ook veel gepraat worden over een internationale missie in de Straat van Hormuz. Waar ook Nederland waarschijnlijk gaat meedoen. Yeah. Dus nou ja, als het allemaal doorgaat, ook met de ondertekening dan ook nog een keer vrijdag, dan ja, er is in ieder geval heel veel aandacht voor hier. Maar of het nou echt gaat, alles gaat overheersen, ik weet het gewoon nog niet zo goed.
1: Nee, nee. En verder, wat staat er op de agenda?
0: Nou, morgenochtend is eerst een bijeenkomst over Oekraïne. Daar is de president ook bij, Zelensky. En die hoopte steeds maar op een aparte ontmoeting met Trump alleen. Mm-hmm. Maar die lijkt er niet te komen vooralsnog. En dat is wel een beetje pijnlijk eigenlijk. Want als je in Trumps programma kijkt, dan zie je dat hij wel één op eentjes heeft. Bijvoorbeeld met de staatshoofden van Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Hmm. Maar ja, in Zelensky had hij dan blijkbaar toch geen zin. En die Amerikaanse onderhandelingen met Rusland, die liggen stil. Trump die zei bij aankomst vandaag wel dat nu de Iran-oorlog dan volgens hem voorbij is, hij zijn aandacht mogelijk weer op Oekraïne en Rusland kan richten. Want allebei die leiders zouden vrede willen, zegt hij. Dus nou ja, wie weet. Dus Oekraïne is een groot onderwerp. En verder gaat het hier ook nog over big tech en de scheve handelsrelatie met China. Dus ja, een beetje voor iedereen wat.
1: Ja, je zei al, een van de spannende elementen is de vraag of Trump het geduld heeft om 3 dagen te blijven. Maar ja, er is natuurlijk heel veel gebeurd de afgelopen jaren tussen de Verenigde Staten en de Europeanen. Het is niet meer echt heel gezellig. Hoe spannend is zo'n top dan?
0: Nou, toch wel echt spannend. Want ja, met Trump weet je natuurlijk nooit hoe het met hem gaat. Hè. Iedereen hoopt dat hij in een goed humeur is. Zo net na zijn kooigevecht op zijn verjaardag. Nou ja, die Iran-deal dan. Maar er blijven altijd moeilijke punten. Trump heeft inderdaad ontzettend veel schade aangericht in de onderlinge verhoudingen. Denk Groenland, handelstarieven, Poetin-sympathie, terugtrekkende bewegingen uit de NAVO. Nou, we hebben het er allemaal over gehad. En je kan toch echt wel zeggen dat er meer verschillen dan overeenkomsten zijn tussen Trump en de anderen. Dus dat blijft gewoon heel voorzichtig laveren de komende dagen.
1: Ja, en nou, ja, von der Leyen en Costa zijn er ook, dat zei ik. En dat, ja, dat is natuurlijk voor jou, pak je aan als EU-correspondent. Mochten ze mee eten eigenlijk vanavond?
0: Ja, zeker. De EU is. Nee, de EU is vanaf het begin bijna eigenlijk erbij geweest. Toen die G7-toppen begonnen. Bij de oliecrisis in de jaren 70 van de vorige eeuw, moeten we daar tegenwoordig bij zeggen.
1: Ja.
0: En de EU, ja, het is geen land, maar ze zijn wel echt een grote economische speler.
1: Hmm.
0: Dus ze zijn een beetje het achtste lid, horen er echt wel bij. Via die economische positie praat de EU echt mee aan tafel. Ook over al die andere onderwerpen.
1: Oké. Kiesja, dankjewel. En wel gewoon gaan eten, hè?
0: Ja, maar dat betaal ik dan zelf, Chris, zo zei hij.
1: Veel plezier. Dag.
0: Dag.

0: Marvin Gaye en Tammy Terrell in Nothing But The Real Thing. Afkicken met Spinoza. Hoe filosofie je bevrijdt van hedendaagse verslavingen. Zo heet het nieuwe boek van docent filosofie Joram Stijn. Hij maakt zich zorgen over het mentale welzijn van jongeren. En de filosofie van Spinoza kan een medicijn zijn. Zo betoogt hij. Joram Stijn, welkom.
1: Dankjewel.
0: Hedendaagse verslavingen, waar doe je op?
1: Nou, dan doe ik natuurlijk op de smartphone. Mm-hmm. Op social media. Maar ook op morele verontwaardiging. De gedachte, ik ben niet goed genoeg. Moet een ander uiterlijk hebben. Dat soort dingen.
0: Ja, en je maakt je zorgen over dat welzijn van de jongeren.
1: Ja, ik geef nu sinds 2003 filosofieles.
0: Op middelbare school?
1: Op middelbare school, met name op Montessori Lyceum Amsterdam.
0: Ja.
1: En dat doe ik met heel veel plezier. Maar ik merk wel dat de leerlingen in de afgelopen 20 jaar wel... Ja, ze zijn veel meer psychische problemen gekomen. Burn-outs. Veel meer leerlingen zijn depressief of kunnen niet naar school gaan.
0: Dat merk je echt in de klas? Ja,
1: ja, er zijn ook de cijfers zeggen het ook. 1 op de 5 jongeren heeft psychische problemen in Nederland. In Amsterdam is het 1 op de 4.
0: Mm.
1: Dus dat is best wel heel erg eigenlijk.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Ja.
0: We hebben het over verslavingen. Een van de interessante dingen in je boek vond ik dat je zegt... ook gedachten kunnen verslavend zijn.
1: Ja. Ja, ik denk dus dat psychisch leed, dat heel veel psychisch leed eigenlijk de vorm heeft van een verslaving. Dus een depressie bijvoorbeeld is dat je maar niet kunt ophouden met hele nare dingen denken.
0: Mm.
1: Of een angststoornis, hele angstige dingen denken. Anorexia, voortdurend bevat worden door de gedachte, ik ben te dik.
0: Mm.
1: En dus heel veel van dat geestelijk leed heeft eigenlijk de aard van een verslaving.
0: Mm-hmm.
1: Aan gedachten en gevoelens.
0: Ja. Je zegt ook, we groeien op, jongeren, maar wij allemaal leven in een giftig pretpark. en we moeten weer baas in eigen hoofd worden.
1: Ja. Ja, misschien om dat giftig pretpark even te illustreren, vond ik wel een mooi voorbeeld. Misschien dat niet iedereen dat kent, is de smart vape. Dat is dus een vape waar je tegelijkertijd op kunt gamen. En je moet ook om te kunnen blijven gamen wel af en toe een trekje nemen. En dat vind ik dus een voorbeeld van hoe we ook...
0: Dat is bewust... driedubbel overgehaalde verslaving.
1: Ja. Ja. Ja, ja. Ja. En zo zijn natuurlijk ook die smartphones en zo echt doelbewust ontworpen om ons verslaafd te maken. En dat moet zo jong mogelijk gebeuren. Want als je niet, zo weet bijvoorbeeld de tabaksindustrie, als je niet op je 25ste rookt, dan ga je gewoon niet beginnen. Dus je moet die jongeren vroeg eraan krijgen. En ook aan bepaalde gedachten, zoals bijvoorbeeld dat je heel veel make-up op moet hebben.
0: Ja, ja, het is, als je erover nadenkt, is het een misdaad waar we later vermoedelijk van op terugkijken. Van, hebben we het kunnen laten gebeuren? Spinoza leefde in de 17e eeuw. Wat leert hij je over verslaving?
1: Ja, dat is dus een beetje paradoxaal. Hij leert je eigenlijk dat wij helemaal geen vrije wil hebben. Dus we denken dat wij uit vrije wil handelen, maar dat doen we helemaal niet. Nou ja, in onze tijd is dat heel toepasbaar, want we worden dus op allerlei mogelijke manieren gemanipuleerd. Om dingen te verlangen, om dingen te denken. En die dingen die we denken en verlangen zijn helemaal niet bevorderlijk voor ons welzijn. En nou ja, dus de stap, eerste stap in Spinoza's filosofie is snappen dat je eigenlijk helemaal niet vrij bent.
0: Als je denkt dat je vrij bent, ben je niet vrij.
1: Precies. De paradox is, als je denkt dat je vrij bent, ben je niet vrij. Maar als je weet dat je niet vrij bent, dan kun je de stappen zetten om echt vrij te worden.
0: Ja.
1: Want hoe word je dan vrij? Nou, je moet, zegt Spinoza in de Ethica, zijn hoofdwerk, je moet je toch een voorbeeld stellen van hoe het leven van een vrij mens eruit ziet en hoe die zou reageren. Zou die 8 uur per dag op TikTok zitten? Of zou die voortdurend zich boos maken over van alles en nog wat?
0: Als hij de keus vanuit zichzelf maakt.
1: Dus als je daar ook over nadenkt, en dat doe je dus bij filosofie, door met elkaar te praten over wat is eigenlijk een goed leven? Wat is eigenlijk vrijheid? Wat is eigenlijk geluk? En wat betekent het om een vrij mens te zijn? Dan kun je dus je zo'n voorbeeld voorstellen. En vervolgens, dat is de tweede stap. En de derde stap is dan dat je gaat oefenen in de regels en de gewoontes van zo'n vrij mens. Totdat dat een tweede natuur is geworden.
0: Hmm.
1: Ja, en ik vind dat zelf dus rete moeilijk. Want ik ben aan allerlei dingen verslaafd. Ik ben heel verslavingsgevoelig.
0: Je moet er heel gedisciplineerd voor zijn om vrij te worden.
1: Ja, ja. Dus eigenlijk kan het... In mijn indruk is dat mensen dat alleen helemaal niet kunnen. Ik kan het niet voor mezelf. Ik kan het niet ten aanzien van mijn eigen kinderen. Ik kan het niet ten aanzien van mijn leerlingen. Maar daarom zegt Spinoza ook, we hebben elkaar nodig. Dus mijn boek is ook een oproep om samen met elkaar in gesprek te gaan. Filosoferen en na te denken over een goed leven en wat voor regels daarbij horen. En er horen ook wetten bij. En je ziet wel een beweging, zoals vandaag nu Engeland, die ook weer social media onder de 16 verbiedt, om dat inderdaad meer te gaan doen.
0: Ja. En als docent filosofie voor die jongeren waar je je zorgen over maakt, hoe ziet dat eruit? Hoe kan je die verleiden tot een filosofisch gesprek?
1: Ja, en dat is dus de grote vraag. Kun je in deze prikkeloverladen samenleving jongeren ook nog prikkelen om even stil te staan bij de vraag van, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? En nou ja, ik heb ook wel het idee...
0: Ze zien je aankomen, zegt de cynicus.
1: Ja, ze zien je aankomen en tegelijkertijd zijn toch ook wel een flink aantal stiekem of niet zo stiekem wel gefascineerd door dat soort vragen. En ik denk dat ook iets
0: organiseer jij het in de klas?
1: Ik organiseer het in de klas door toch te proberen om leerlingen te prikkelen om na te denken over de vragen van, ja, wat is nou eigenlijk geluk? En hoe word ik gelukkig? En hoe leid ik een goed leven? En ja, wat voor soort gek wezen ben ik eigenlijk?
0: Ja, je geeft een prachtig voorbeeld in het boek waar je leerlingen laat vertellen over wat schoonheid voor ze is. En dan komen ze met allemaal mooie voorbeelden. En er is op een gegeven moment een jongetje, geloof ik, die vinger opsteekt en zegt, ja, schoonheid vind ik wat we nu aan het doen zijn.
1: Ja, ja, dat vind ik ook zo mooi. Dat is inderdaad een voorbeeld. Een ander voorbeeld is van mijn collega. Die had het in de klas dat een leerling op een gegeven moment heel hard ging huilen. En dat hij zei, wat is er aan de hand? Wil je even op de gang praten? En die zei van, ja, het is voor het eerst in mijn leven dat ik realiseer dat andere mensen ook echt diep nadenken over dit soort vragen. Ja, ik denk dat wel laat zien dat filosofie inderdaad bevrijdend kan zijn.
0: Ja. Moeten we dit institutionaliseren en moet de overheid hierin ingrijpen? Moet het in het lesprogramma opgenomen worden? We houden niet van als de overheid zich met ons bemoeit. Maar daar denkt Spinoza ook anders over, hè?
1: Nou ja, kijk, we hebben heel erg een idee van vrijheid alsof het individueel is. Individuele vrijheid. En vrijheid is dat je kunt doen wat je wilt. Maar als je denkt aan de verslaafde, die doet wat hij wilt, maar hij is toch niet vrij. En hoe help je nou mensen om echt vrij te worden, om echt het leven te leiden waar ze echt gelukkig van worden? Nou ja, daar moeten we met elkaar over in gesprek. En niet verslaafd raken aan gedachten. En dat doe je door inderdaad filosofie te institutionaliseren, om te beginnen in het onderwijs en daar al heel jong mee te beginnen. Laat leerlingen met elkaar in gesprek gaan, laat ze naar elkaar luisteren, laat ze hun gedachten onderzoeken. En ja, en wij moeten als volwassenen wel het goede voorbeeld geven. Dus ja, ook wij moeten in onze instituties meer ruimte maken voor de filosofie. En Spinoza noemt dat libertas philosophandi. De vrijheid die je vindt in het onderzoeken van gedachten, in het samen nadenken, samen praten en zo redelijker en daarmee vrijer te worden.
0: Ik dank je zeer. Afkikken met Spinoza. Hoe filosofie je bevrijdt van hedendaags verslavingen. Ligt in de winkel door uw voordeel. Dankjewel, Jorom Stijn.
2: Het is 11:55.
0: Ja, en we begonnen deze uitzending met Wim T. Schippers. We eindigen met hem. Goedenavond, huisdichter Ingmar Heitse.
3: Goedenavond.
0: Jij verdiepte je begin deze eeuw in alle taal. Ook gecondoleerd trouwens, je kende Wim.
3: Tevens gecondoleerd ook, ja.
0: Die Wim heeft voortgebracht voor het boekje Verdomd Interessant, maar gaat u verder.
3: Dat heb ik samen met vrouwtje Tuinman geschreven toen. 99 alweer.
0: Collega dichter vrouwtje Tuinman, ja. Welke taalvondst is het meest toepasselijk op vandaag?
3: Het is jammer, maar helaas. het is iets wat Schippers had bedacht. Hij wilde weten of je een volkomen onlogische zin, als je die maar vaak genoeg herhaalde, of dat dan opgepikt zou worden. Jammer, maar helaas is natuurlijk ongrammaticaal. Iets is jammer. Ja, dat is dan jammer. Maar als je dan maar zegt, ja, dan komt er een tegenwerk. Maar die komt niet, want dan komt er helaas achteraan. Dus jammer, maar helaas. Ja. En dat is ook vrij aardig opgepikt. Dat roepen mensen nog wel eens.
0: Ja, en gek genoeg weet je ook wat het betekent, zonder te weten wat het betekent.
3: Dat is het interessante eraan ook. Van het is weliswaar als onzin bedoeld, maar uiteindelijk wordt het toch met betekenis bekleed. En dat doen mensen natuurlijk de hele tijd met taal. En tegelijkertijd weten mensen ook vaak niet precies wat ze zeggen. En dat was toch wel een belangrijk thema voor Schippers. Want hij gebruikt natuurlijk voortdurend taalverwarring. Dat zit in eigenlijk alle taaluitingen die hij heeft gedaan op de radio, in zijn toneelwerk, in zijn scenario's, in tv-werk. Dat gaat heel vaak over taal.
0: Ja,
3: en dat is fantastisch.
0: Ja. Als dichter heeft Wim ook poëzie voortgebracht?
3: Ja, hij is natuurlijk altijd onder pseudoniem, vaak in character. Bekendste is misschien nog wel de gedichten van Wilhelmina Kutje, dan voorgelezen
0: met
3: door
0: Wilhelmina Kutje
3: junior, met twee T's inderdaad, in het programma Ron Flon Flon. Maar dat was vrij boertig, maar hij heeft ook, en dat weet misschien niet iedereen, onder een ander karakter dat hij bedacht, Barend Servet, is een heel klein boekje bij Thomas Rapp uitgebracht. Eén per pagina. In 1975 kwam dat uit. En dat heb ik toevallig in de kast staan. Een heel klein boekje. Dus ook, het is nauwelijks groter dan een briefkaart. Er staan ook maar een stuk of 20 gedichten.
0: Kan je er één doen? We hebben niet zo heel veel tijd meer.
3: Oké, dan doe ik deze. Heel kort. Dood. Niks aan te doen. Dat is alles, ja.
0: Ja. Die is heel erg kort, ja. Oké. Heb je deze past zo goed bij deze dag. Daar laten we het bij. Is het boekje van jullie nog ergens te krijgen? Moeten mensen naar boekjeswinkel op internet?
3: Dat slingert al ergens in de betere antiquariaten, slingert dat nog wel rond. Maar dat is verder niet meer in de boekhandel te krijgen.
0: Oké. Dood heet het gedicht en het luidt niks aan te doen. Dank, Ingmar Heitse. Dit was Met het oog op morgen van vandaag. Morgen is er weer een oog en dan zit hier Wilfried de Jong.

0: NPO Radio 1. Podcast.
1: Docs. In Nederland krijgt 10% van de vrouwen te maken met huiselijk geweld.
2: Wij maken mee dat kinderen naar het buitenland worden ontvoerd. Cliënten die zich moeten verstoppen.
1: En ook na een scheiding gaat de intimidatie en het geweld vaak door.
3: Dat moet je onderdanig doen, want anders heb je kans dat je vermoord wordt.
1: Bijna iedere week is er in Nederland een slachtoffer van femicide. Moord op vrouwen en meisjes, in veel gevallen door een ex of partner.
2: Ik vind echt dat de overheid slachtoffers in de steek laat.
1: Deze week in Docs, 100 vragen. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
4: Ster.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de Straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De Nacht van Gelderland.

Hé, hey, zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Oh, dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren naar Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szójok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Winter Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt, maar dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer, het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.